0: verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Ik heb natuurlijk lang gewerkt en ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, als je het allemaal niet meer kan, dan voel je je wel heel oud, hoor.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
3: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb er een paar gehad, hoor.
2: Ja, joh.
3: Ja.
2: En hoe merk je dat dan?
3: Niet. Mijn partner.
2: Ja.
3: Ja. Dus.
2: Jij hebt zelf niks in de gaten?
3: Nee.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer? Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed, ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Karin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
3: De slingers zijn opgehangen. Er staat heel groot een naam van degene die op 14 juli jarig is. Wie zou het zijn? Spannend. Reinhard Roemer met het nieuws.
4: Een 37-jarige man uit Dordrecht? Nee. Die heeft 2,5 jaar cel gekregen voor een serie diefstallen uit woningen in Den Haag.
3: Die is nog lang niet jarig.
4: Die is nog lang niet jarig. Die zit voorlopig achter de tralies. Hij hengelde reservesleutels van appartementen uit de brievenbus en kon vervolgens zonder braaksporen naar binnen. Eerder dit jaar kreeg hij een jaar cel voor het doodrijden van een man van 51 op de Haagse Diamanthorst, toen hij in slaap was gevallen achter het stuur. Een man die iemand met een verstandelijke handicap had ingehuurd om een bom neer te leggen bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen in Den Haag, moet 3 jaar de cel in. Het explosief werd ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag liggen. En een metershoog gezicht van Harry Jekkers is op het strand van Scheveningen te zien. Met een hark is de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver vastgelegd in het zand. Een tijdelijk eerbetoon aan de 75-jarige Jekkers, die zondag afscheid nam van zijn publiek. Meer regionieuws om 6:30. Nu het overige nieuws.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aankan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld. Maar we komen er eigenlijk altijd uit, dus dat gaat goed.
2: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
9: omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
10: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En wat voor dag, hè?
1: Goedemorgen, het is, ach wat een prachtige datum, 14 juli. Gefeliciteerd!
2: Ja, dankjewel.
1: Ja.
0: Franse feestdag vandaag.
1: Franse feestdag,
0: ja. Vandaar die vlaggetjes hier.
1: Natuurlijk, ja.
0: En ik zie dat jij de vlaggetjes hebt opgehangen, want ik zie daar jouw naam ook in een soort van ballonnen, die jede O.
1: Daar weet ik niks van, dat ik dat heb opgehangen.
0: De vlaggetjes ook niet?
1: Nee, ook niet.
0: En de stickers daar ook niet?
1: Nee. Nee, ook niet.
0: Maar omdat Frankrijk jarig is, of is dat een andere
1: reden? Nou, de kleuren zijn anders. Het is niet rood-wit-blauw.
0: Nee, dat zijn geen Franse kleuren.
1: Nee.
0: Oké, wie is er dan jarig? Want het werd zojuist al geopperd in het begin van de show, rond het nieuws.
1: Ja, nou ja, er wordt al wel geappt.
0: Oké.
1: Oh, Jorinda, van harte gefeliciteerd, lieve schat. Van Hans. Nou, dankjewel, Hans.
0: Ben jij jarig?
1: Een mooi verjaardagscadeau, Jeroen.
2: Ben je het vergeten, Jeroen?
0: Nou,
1: of je me een knuffel wil geven.
0: Heb ik al gedaan.
1: Dat heb je al gedaan.
0: jij bent jarig.
1: Ik ben jarig, ja.
0: Ik wil je enorm feliciteren, mede namens Reinoud, die weer koffie halen is. Dat is natuurlijk belangrijker. Ja. Maar van harte gefeliciteerd, zeg. Jij bent gewoon jarig, dat is gelukkig ieder jaar.
1: Dat is ieder jaar.
0: En dan wil ik altijd even weten hoe oud je wordt. Maar dat mag je niet aan een vrouw vragen.
1: Nee,
0: ik doe het toch. Mag ik het weten of zeg je nou? Want ik denk altijd dat jij eeuwig 25 blijft.
1: Ja, dat is dus niet zo.
0: Nee, maar heel veel ouder kan het niet zijn. Dus je hoeft niet te zeggen ook hoor, maar heel veel ouder is het niet.
1: 35.
0: Dat verstond ik niet. Nog één keer.
1: 35.
0: Dat is toch helemaal niks?
3: Dat vraag je 35. Toch niet aan een Jorindame? Ja. 35.
0: Nee, maar serieus.
1: Ja, dat is richting de 40.
0: Ik denk
1: pijnlijk.
0: Nog steeds dat jij echt 25... Nou, wat zal het zijn? Het zal iets ouder dan 6, 27. Nou. 35 is ook niks, maar jeetje, Reinoud.
3: Ja, nee, ik schrik er ook van.
0: Ja.
3: Jeetje. Op de radio klink je 20 jaar jonger.
0: Ja.
1: Is dat een compliment is.
0: Ja. Even hartelijk gefeliciteerd. We gaan er een mooi begin van de dag van maken.
1: Nou, Gwen kwam al met een eerste cadeautje.
0: Ja, nou ja, we zijn net binnen, zeg.
2: Ja, ik dacht, ik moet wel eventjes voor ontbijt zorgen hier.
0: Wat?
2: Dus ik heb een hele verse witte chocolade aardbeientaart meegenomen.
1: Ja, superlekker. Hij staat in de koelkast nu.
0: En dat is gezond. Dat vind ik heel belangrijk.
2: Ja, ik dacht, het moet wel een beetje vitamintjes bevatten. Nee, niet zelfgemaakt. Nee,
0: oh, dat is jammer.
2: Helaas, sorry.
1: Ja, hij zag wel heel lekker uit.
2: Ja.
0: Ik dacht, jij bent om 2 uur opgestaan, die taart gemaakt, hoppakee, vers.
2: Ja, dat heb ik gedaan. Ja, laten we het daar maar op houden.
0: Oh,
2: dat is gebeurd. Ja.
0: Nou, hoe voelt het je erin?
1: Nou, ik ben altijd, vind het altijd wel leuk om jarig te zijn. Krijg je allemaal berichtjes en cadeautjes. Tenminste, daar ga ik vanuit.
0: Ja, vind je het goed als ik het af en toe tussendoor even roep ook dat je jarig bent? Want ik zou het erg leuk vinden als een luisteraar. En ik ga zo meteen het WhatsApp-nummer opschrijven. Ik vergeet het altijd, 070 en nog wat. dat ze af en toe een berichtje kunnen sturen. Dat vind ik toch wel heel belangrijk.
1: Dat mag sowieso
0: natuurlijk. En dan moet je even bij het installeren dat ik het af en toe kan voorlezen.
1: Ik installeer het helemaal voor je.
0: Ja, vandaag wel.
1: Voor je doen. Ja, vandaag wel. Hiervoor wilde ik het niet eigenlijk, maar...
0: Nee, van harte, van harte.
1: Dankjewel.

0: jurk. En ik zou zo graag...
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, en Reinoud is hier inmiddels ook aangeschoven. En ja, jij hebt hier alles versierd, hè? Uiteindelijk Harry. Samen met Gwen.
2: Zo keer gelukt, hè? Toch iemand versierd.
3: Ja. Ja. Ja, dat was wel de vraag gisteravond toen we dat deden. Van veel plezier met versieren. En toen zei ik, ja, maar dat leeftijdsverschil tussen ons is veel te groot. Ik ben die kickbase schaapachtig aan. Maar ja. Dat zegt niks. Oké, nou, er is dus nog hoop. Ja. Gefeliciteerd, Jorinda. Dat dankjewel. Eerst en vooral.
0: Ja. En we hebben natuurlijk ook alle kranten voor ons. Ik heb het AD voor me. Ziekenhuizen in ons land gaan een gevoelig type abortussen uitvoeren. Het gaat om het afbreken van zwangerschappen tussen de 22e en 24e week. Dat is al toegestaan in ons land, maar wordt in de praktijk nauwelijks uitgevoerd omdat het gevoelig ligt. De proef is vooral gericht op vrouwen die ongewenst of ongepland zwanger zijn. Deze vrouwen zijn nu noodgedwongen, die wijken uit naar Spanje, Groot-Brittannië of sommige staten in de VS. En nu kunnen ze dat dus ook in Nederland doen.
2: Het is een proef.
0: Het is een proef.
2: Ja, het is een proef. Begint in Amsterdam en andere ziekenhuizen. Die gaan inderdaad kijken van, kunnen wij hierbij aansluiten? Dus het zijn voorlopig 4 abortussen die Amsterdam gaat doen.
0: Ja, ik vind het bijzonder dat het eigenlijk officieel wel mag. Maar dat het dan niet gebeurt omdat er toch een soort taboe op ligt.
2: Ja.
0: Het is, ja, er wordt ook heel anders naar gekeken door verschillende groepen natuurlijk op abortus. Ja. Dus dat is ook wel logisch, maar het is gewoon legaal. Dus
2: het is legaal,
0: heb je dan een proef nodig?
2: Ja, het gebeurt dus niet. Nee. En, heel benieuwd. Ja. Het is toch altijd een dingetje.
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
3: Ander dingetje. Door wachtlijsten bij de jeugdbescherming hebben ruim 200 kinderen geen vaste voogd, terwijl ze die wel zouden moeten hebben. Trouw schrijft erover vanmorgen. Het gaat om kinderen die bij hun ouders, hun biologische ouders, zijn weggehaald. Door personeelstekort ontbreekt een vaste voogd die de veiligheid van het kind in de gaten houdt en belangrijke beslissingen neemt. Dat gebeurt door onder andere medewerkers van de jeugdbescherming, die zonder uitgebreide dossierkennis en waarschijnlijk ook zonder het kind goed te kennen worden ingezet.
2: En nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon. Meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden daarvoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn.
0: Ja. Dat is ook een goede reden inderdaad. Er zijn meer zonnepanelen, dus er is ook meer zon opgeroepen.
2: Ja, maar dat brengt zo weinig op tegenwoordig. Hè?
0: Ja. Ik heb nog even de Telegraaf voor me. Sportbond NOC-NSF heeft een nieuwe manier gevonden om geld binnen te halen voor atleten. Vandaag wordt namelijk de Orange Alliance gelanceerd. Een businessclub gericht op de Spelen van 2028. Die zijn ook weer in de VS. Voor een flink deel kunnen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven een flink bedrag naar sportwedstrijden gaan en naar daar netwerken dan voor tijdens de Olympische Spelen. Ja, is wat voor jou? Flink
2: naar
0: zo'n wedstrijd?
2: Nee, netwerken en dat soort dingen allemaal. Gewoon prima. Nee hoor. Ik heb er één ding gevonden. Mag ik het even voorlezen? Het is namelijk nog een klein beetje WK voetbal. Staat in alle kranten. Ik zag het zelf in de AD. Het team van Noorwegen is na een uitschakeling weer terug in eigen land na het WK. Met uiteraard superster Erling Haaland. En opvallend was dat hij de vliegtuigtrap afkwam met een wasbeer in zijn hand. Het was geen echte wasbeer, nee. Het is een zogenaamde whisky raccoon. Het ziet eruit als een wasbeer. Een opgezette wasbeer is het niet. En daar staat een fles whisky voor. Kost $750. En dat had Haaland gekocht bij Wild Bill's Western Store in Dallas. Daar heeft hij ook een cowboyhoed en cowboylaarzen gekocht voor zichzelf, maar ook voor de teamgenoten en voor alle stafleden van Noorwegen als cadeau. En dat heeft hij vorige week laten zien dat hij dat gaf aan zijn medespelers en de trainerstaf in zijn vlog op YouTube. En nu dus ook een wasbeer gekocht, maar die was dan voor hemzelf. Ziet er heel raar uit. Komt hij die trap af?
0: Ja. Hij heeft hem echt onder zijn arm zo. Hè? Zo van, dit is mijn nieuwe huisdier.
2: Ja. En de flesje whisky heeft hij wasbeer wat. Wat is het? Ja, het leek meer op gin of zo, volgens mij.
3: In plaats van een bokaal, dan maar een wasbeer.
2: Dan maar een wasbeer, okay.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
3: Goedemorgen, het is 6:01. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
4: Goedemorgen. De oppositie in de Haagse gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Harms heeft destijds, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen, maar dat is de partij niet van plan. Henk Harms is volgens Richard de Mos door de strengste integriteitsscreening gekomen en heeft niets gedaan wat niet door de beugel kan. Al dus de Mos, die noemt Harms de beste man op de beste plek. Een 37-jarige man uit Dordrecht heeft 2,5 jaar cel gekregen voor een serie diefstallen uit woningen in Den Haag. Hij hengelde reservesleutels van appartementen uit de brievenbus en kon vervolgens zonder braaksporen naar binnen. Eerder dit jaar kreeg hij 1 jaar cel voor het doodrijden van een man van 51 op de Haagse Diamanthorst toen hij in slaap was gevallen achter het stuur. Een man die iemand met een verstandelijke handicap had ingehuurd om een bom neer te leggen bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen in Den Haag moet 3 jaar de cel in. Het explosief werd ontdekt toen een 4-jarige jongen het bij de voordeur zag liggen.
3: Dan gaan we naar Huub Mizee. Goedemorgen, Huub.
5: Goedemorgen, Jorinda.
3: Ja, het wordt een beetje saai, hè, dat weer voor jou.
5: Nou ja, bijna wel. Ja, dat kan je horen. Nee hoor, dat is inderdaad bijna het geval. Ja, dat is weer hetzelfde als gisteren.

0: En vandaag dus droog, zonnig. Lekker. Noordoostenwind, nog steeds hetzelfde hoge drukgebied ten noorden van Schotland. Het is wel een matige wind, aan zee weer af en toe vrij krachtig. Het wordt ietsje warmer dan gisteren, rond de 29. We merken het misschien nu al, het is al 19 graden. En de komende nacht blijft het ook droog. Dan zal de noordoostenwind iets afnemen. De minima komen rond 18 graden. Morgen overwegend zonnig, ook wel wat bewolking. Nou, er is een hele kleine kans dat er wat verder landinwaarts misschien een enkele buiten tot ontwikkeling komt. Maar dat zal niet veel voorstellen. En ook morgen wordt het weer 28 graden. Donderdag is het dan weer droog en zonnig met 29 graden. Vrijdag is er ook een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui. Het is maar helemaal de vraag of dat gebeurt. Het wordt dan wel wat minder warm. De wind die wordt dan langzamerhand wat meer noordwestelijk. Komt dan ook vanaf zee. En dan moeten we het doen met 26 graden. En in het weekend, dan is het nog ietsje koeler. 22 graden. Vooral op zondag zou dat het geval kunnen zijn. Wat meer bewolking. Maar dat is geen drama voor de vakantie die dan gaat beginnen. Want in de loop van volgende week komt de zon weer geleidelijk aan meer terug. En dan gaan de temperaturen opnieuw omhoog.
1: Ik heb steeds dat er een soort golfslag is qua temperatuur. Dus dan is het weer 30 graden of tegen de 30. Dan is er heel even een beetje dat we op adem kunnen komen. En dan hup, gaan we weer.
0: Nou, dat gebeurt precies. Dat heb je helemaal juist gezien. Dat klopt. Ja, zeker.
1: We gaan het zien. Dankjewel, Huub. En Erwin de Hart zit alweer bij de ANWB.
2: Ja, met hetzelfde idee over het weer.
1: Zit ook in een golf.
2: Ja, blijkbaar is het zo. Ja. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam 12 kilometer file tussen Leidschendam en Hoogmade. Dat is ook zo. A12 Den Haag Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren 5 kilometer file. Het komt door een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Vertraging is nog bescheiden, 5 minuten. Op de A16 Breda Rotterdam begint de vertraging alweer op te stapelen. Bij knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer, een kwartier extra door de werkzaamheden op de A20.
1: Dankjewel.
3: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
1: Hart.

0: prachtige liedje van Snelle en Laat het licht aan gaat over iemand met dementie. En of het, ja, het lampje eigenlijk letterlijk nog even aan kan blijven.
1: Ja, prachtig.
0: Ja,
1: liedje,
0: mooi, hè?
1: Ja.
0: We gaan het nieuws behandelen dat net buiten onze regio plaatsvindt. In dit geval Ter Apel. Want nieuwe asielzoekers die zich aanmelden daar, die kunnen niet meer terecht op het buitenterrein voor het centrum. In plaats daarvan worden ze ondergebracht in een pand vlakbij het terrein. Het is een van de maatregelen om de rust terug te laten keren. Het gebied rondom het aanmeldcentrum is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Asielminister Van der Brink die ligt het pakket in Nieuwsuur toe.
2: Nou, het is een onderdeel van de oplossing, omdat er meerdere dingen worden gedaan. Dus dit is het gebruik van preventief fouilleren en cameratoezicht is een onderdeel. Maar het belangrijkste is natuurlijk de plek die we gecreëerd hebben in dat gebouw. Omdat dat gebouw afgeschermd is, zodat we weten wie daar binnen is. Dat wordt door de beveiliging aan de voorkant gecontroleerd en er is beveiliging binnen in het gebouw. Dus daarmee is de plek echt een veilige plek om te kunnen werken, ook voor het Rode Kruis en de andere organisaties.
0: Ja, het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten vorige week om hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel te stoppen na twee steekpartijen. Volgens Bastiaan van Blokland van het Rode Kruis is die situatie nog niet opgelost.
3: We stonden eerst op het voorterrein dit werk te doen. Dan heb je het over maaltijden uitdelen, informatie, een stroompunt, et cetera. En dat gaan we nu doen in een pand. Maar we zouden natuurlijk het liefst het werk helemaal niet doen. We willen dat iedereen gewoon het aanmeldcentrum op kan als zij zich aanmelden. Dus feitelijk is er niet zoveel veranderd aan de situatie, behalve dat we een beter controleerbare, veiligere situatie nu hebben, die we altijd zouden moeten hebben gehad. En in een ideale wereld zouden we er überhaupt niet zijn en zijn er voldoende opvangplekken.
0: Ja, de wereld is niet ideaal, denk ik dan, als ik dit zo hoor.
1: Nee, dat is inderdaad utopie voorlopig. Althans,
0: denk ook, ja.
1: Zij wel van plan volgens mij om terug te komen en toch hun werk weer voor te zetten. Dat is mooi. Nederland gaat met Oekraïne en met 8 andere Europese landen samenwerken om Europa te beschermen tegen ballistische raketten. Dat is gisteren besloten op een bijeenkomst van Oekraïne-bondgenoten, de zogeheten Coalition of the Willing. Patrick Bolder is defensie-expert bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. En hij vertelt wat die ballistische raketten zijn.
4: Die maken een ballistische baan, een kogelbaan, gaan heel hoog de atmosfeer in en soms ook nog wel ver in de ruimte en komen dan verticaal weer terug op aarde. We kunnen daarbij verschillende afstanden overbruggen, maar het probleem is dat je ze moeilijk kunt zien. De grote snelheid, de verticale invalshoek maakt het heel erg moeilijk om die zomaar even onschadelijk te maken. Daar heb je speciale apparatuur voor nodig.
1: Ja, en die speciale apparatuur is bijvoorbeeld het Patriot luchtverdedigingssysteem. Bolder legt uit waarom er nu te weinig Patriot raketten zijn.
4: Maar van die Patriot raketten die je nodig hebt, zijn er heel veel verschoten in de Iran-oorlog, die 28 februari van dit jaar begon. Mm-hmm. En je ziet dat Oekraïne nu ook niks meer geleverd krijgt via dat programma waarbij Europese landen bij Amerika wapens kunnen kopen, omdat Amerika ze gewoon niet meer levert. Ze heeft ze niet. Nee. En ze moeten weer gaan worden geproduceerd. En er is dan moeten de Amerikaanse voorraden worden opgetopt.
1: Aldus Patrick Bolder, defensie-expert.
0: Volgens sommige Nederlanders, voor sommige Nederlanders die in de zomer met hun boot weg wilden, lijkt de vakantie niet door te gaan. Het water in rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze niet kunnen varen, zoals in de Rijn bij Lobith.
5: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
6: Dat gaat nu niet?
5: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
6: Vakantieplannen aanpassen.
5: Ja, we passen ons aan naar het klimaat. Ja,
0: het is zelfs net zo droog als ongeveer 50 jaar geleden. Dat was het record. Ja, we gaan er later vandaag ook nog over hebben. Over de droogte, ook in onze regio natuurlijk. En wat we daar misschien zelf ook wel aan kunnen doen, ben ik ook wel benieuwd.
1: Ja, we gaan natuurlijk ook jou feliciteren. Je bent jarig vandaag. Als mensen een appje willen sturen, een felicitatie-appje voor jou, Jorinda, dan moeten ze appen naar
0: 070-307-8080.
1: Hoeveel?
0: 070-307-8080. Je moet dat toch eerst een keer leren, dat nummer.

0: and Living Thing. En ja, dus, er is een complot. En ik weet er niks van.
1: Nou ja, het heeft te maken natuurlijk met jouw verjaardag. Je bent vandaag jarig. Ja. Ik denk de eeuwige 25. Er horen iets meer jaren bij, hoorde ik net. Hoeveel zeg ik niet. Maar je bent jarig. En dat is heel speciaal, want omdat jij jarig bent, viert Frankrijk ieder jaar ook een nationale feestdag.
0: Ja, dat klopt.
1: Gewoon omdat jij jarig bent.
2: Ja, de vlag hangt uit daar, ja.
1: Dat is
2: ja,
1: wel heel wat.
0: Vuurwerk, en nu hebben wij...
1: Sorry.
0: Vuurwerk ook.
1: Vuurwerk, ja, ook ja, deels. Hè, want een beetje droog daar in Frankrijk. Ja, dus ja. Ze moeten een beetje uitkijken waar ze het wel en waar ze het niet doen. Maar wij hebben wel een beetje vuurwerk. Nou ja, Reinhard, in de vorm van ja, eigenlijk van alles.
2: Ja, je bent een echte Jorin dame geworden nu. Je bent op leeftijd. Welke leeftijd zeggen we niet? Nou ja, op leeftijd. Dat is, je blijft eeuwig 21. Voor mij ben je leeftijdsloos. Vier mensen uit jouw professionele omgeving, Jorinda, die hebben een korte wens voor je verjaardag ingesproken. Professionals als ze zijn, schraapten ze voordat ze dat deden, hier in de studio, eventjes hun keel. Voordat ze die wensen... Precies dat.
0: Ik herken dat kuchje.
2: En dan is de vraag of je het kuchje herkent.
0: Ja.
2: Druk hem maar eens eventjes nog een keer
1: horen.
0: Ja, het kuchje nog een
2: gewoon
0: keer.
2: Bij de microfoon houden. En, ja.
0: Het kuchje of ja, wat ik krijg nu een knop namelijk in mijn hand. Een blauwe ja. knop. Moet ik daarop drukken?
2: Dat is de kuchknop. Als je daarop drukt, kijken of we dat horen.
0: Ja, ik hoor het aan de...
2: Elke uur laten we jou, geven we jou één zo'n mooi gekleurde kuchknop. En mag je mij vertellen wie er, Jeroen en mij vertellen wie er onder zit onder die kuchknop.
0: Wil je het weten?
2: Ja, ik wil het heel graag weten.
0: Dit is Tjeerd.
2: Dit is Tjeerd?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Nou, dat zou zomaar kunnen. We ja. houden het nog even spannend.
0: Oh, oké.
2: Okay. Dan horen we het na de plaat.
1: Ja, nou, vanaf de plaat. Praat even door.
0: Oh, we praten
2: ja,
0: even door.
2: We kunnen ook even doorpraten.
0: We gaan ondertussen door. Gewoon even naar de buitenpost.
3: De buitenpost.
0: Want wie jarig is, die trakteert. En deze week trakteren we bij Westwoord Wakker natuurlijk op die prachtige rolkoffer.
1: Wie jarig is?
0: Ja, die krijgt ook bloemen.
1: Die krijgt bloemen.
0: Kijk, nou, jij, wat chaos. Nou, wat lief.
1: Voor jou?
0: Nou, dankjewel.
1: Alvast. En we zijn nog lang niet klaar.
0: Oh, wat ruiken ze lekker.
1: Ja, ze zijn mooi, hè?
0: Ja, prachtig inderdaad, ja. Ja, Wild Passion staat er
1: Hoe op. Ziet dit eruit?
0: Ja, prachtig. Het is alle kleuren van de regenboog. Van roze tot groen. Mooie soort madeliefjes, rozen erin. Ja, het is echt een hele flinke bos bloemen. Wat lief zeg, dankjewel.
1: Ja, ik zal het even terugzetten
0: in het water.
1: Ja, in het water.
0: Ja, dan ga ik ga even door met het andere werk. Nou, Gwen, het is hier al een feest. Maar jij hebt ook een feest daar, hè? Om lekker wat weg te brengen.
4: Okay. Ja, en ik weet niet of je het hoort.
0: Ja, zeker, ja. Daar rij je.
4: Maar die koffer, die rolt wel, hoor.
0: Heel goed.
4: Dat kun je wel zeggen. En ik ben aangekomen in Zoetermeer, waar ik eventjes deze trap oploop. Want dan staat de winnares van deze koffer op mij te wachten als het goed is. Lies?
5: Ja.
4: Kijk, daar is ze, hoor. De winnares. Hallo, Lies.
5: Goedemorgen.
4: Als ik aan jou vraag,
5: ja,
4: als er één ding niet mag ontbreken in jouw koffer als je op vakantie gaat, wat is dat dan?
5: Muziek.
4: Muziek?
5: Muziek. Direct.
4: Direct?
5: All in één.
4: Ja, is dat een band waar u groot fan van bent?
5: Ja, ik vind ze geweldig. Ja. Ja,
4: en je vertelde net al heel eventjes, want nou ja, zo gaat het dan. Dan heb je toch al eventjes wat gespreksonderwerpen. Je bent net op vakantie geweest, hè?
5: Ik ben net een weekje weg geweest, ja. Ja.
4: En hoe was dat?
5: Thüringen, hartstikke mooi. Geweldig. Het is natuurlijk het oosten van Duitsland. Ja, en in Weimar geweest en de Wartburg. Nou ja, bekend van Martin Luther. Nee, dat is echt is zulke mooie plekjes gezien. Dat is onvoorstelbaar.
4: Dus deze koffer komt eigenlijk net een beetje te laat?
5: Voor deze vakantie wel, ja. Maar ik ga nog een keer.
4: Oh ja? En waar gaat de reis naartoe?
5: Ik heb een cadeautje gekregen. Ik ga naar Griekenland.
4: Oh.
5: Ja, dus,
4: en van wie was dat cadeautje?
5: Van mijn tante. En we schelen maar 5 jaar, dus dat is gewoon hartstikke gezellig. Ja.
4: Ja. Ja. En wanneer gaan jullie daar naartoe?
5: September. Dus dat duurt nog een paar weekjes. Maar daar heb ik ook wel zin in. Ben ik ook nog nooit geweest.
4: En dan heb je tijd genoeg om deze prachtige Omroep West rolkoffer nog eventjes te vullen.
5: Hij valt wel op, hè, natuurlijk.
4: Gaat hij mee?
5: Dus, nou, waarschijnlijk wel. Ja, ik vind het wel leuk. Even een beetje opvallen, ja.
4: Heel goed.
5: Dat is wat anders dan zo'n witte met oranje koffer.
4: Nou ja, dan, dat is natuurlijk gewoon hoe dat gaat met zo'n prachtige Omroep West koffer. We gaan gewoon internationaal.
5: Ja, nou zeker.
4: Hele fijne reis.
5: Ja, nou, dankjewel. Hartstikke leuk.
4: Nou, Jorinna, we hebben weer iemand ontzettend blij gemaakt met deze mooie koffer.
0: Ja, dat is mooi om te horen voor Lies Kok. Dankjewel, Gwen. En je kan hem ook winnen natuurlijk als je een verzoekje inzendt voor onze platenkoffer natuurlijk voor komende vrijdag in het Stadspark van Angelique. Ondertussen moet ik weer van alles starten. Ik heb natuurlijk die prachtige knop met een kuch.
2: Een kuchknop, ja. Het is een mooie blauwe knop, maar wie zit er onder die knop?
0: Ik zie wel aan het hoesten. Hij is ziek, joh.
6: Hoi, Jorien. Tjeerd hier. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. We kennen elkaar nu geloof ik zo'n 14 jaar. Dus ik heb al heel wat meegemaakt. En ik hoop dat er nog een heleboel bij komen. Je doet het hartstikke goed daar, zo zonder mij. Maar dat had ik ook niet anders verwacht. Heel veel plezier vandaag.
0: Nou, wat lief.
2: Cheers voor, jawel.
0: Hij weet helemaal niet of ik het goed doe, want hij heeft nog geen seconde geluisterd, weet ik uit betrouwbare bron.
2: Hij ligt nu ook op één oor, denk
0: dat ik. Denk ik
2: daarom,
0: ook, ja.
2: Daarom onder de kuchknop. En de komende 3 uur, elk uur eentje.
0: Nou, wat leuk zeg. Ik ben heel erg benieuwd wie er allemaal langs gaan komen. Incognito is dat.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
3: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
4: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
5: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
6: Er is een dreigend watertekort in Nederland. Wat dat in Zuid-Holland betekent, hoor je zo. Is het nieuws met Reinhard Roemer.
7: De oppositie in de Haagse gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Harms vertrok in 2020 bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen, maar daar is partijleider Richard de Mos niet van plan. Een 37-jarige man uit Dordrecht heeft 2,5 jaar cel gekregen voor een serie diefstallen uit woningen in Den Haag. Hij hengelde reservesleutels van appartementen uit de brievenbus en kon vervolgens zonder braaksporen naar binnen. En een man die iemand met een verstandelijke handicap had ingehuurd om een bom neer te leggen bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen in Den Haag, moet 3 jaar de cel in. Het explosief werd ontdekt toen een 4-jarig jongetje het zag liggen bij de voordeur. Meer regionieuws hoor je straks om 7:30. Nu het andere nieuws.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn 2 verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
9: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
8: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE. What do we want? Justice. What do we want? Help. What do we want? Justice. Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij de ANWB zit Erwin de Hart.
10: Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en de Meer een 4 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam, Feyenoord en Knoop de Brechtseplein 6 kilometer file. Door werkzaamheden 20 minuten vertraging. En op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 4 kilometer file.
5: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Raak een echte meteoriet aan.
4: Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ik ga je gelijk onderbreken. Ik zag je ademhalen. Je wilde niet zeggen. Nee, er komen zoveel leuke appjes binnen, namelijk voor jouw verjaardag. Ja. Je bent vandaag jarig.
1: Ja, hi.
0: 35 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd namens Reinert en ik. Wij doen ons best. En natuurlijk ook Gwen, die op locatie is. Onze buitenpost. We kunnen even een paar doornemen.
1: Ja, leuk.
0: Ik vind het leuk als je even meedoet. Voelt misschien een beetje raar, maar het zijn er nogal veel. We gaan even snel doorheen. Goedemorgen, Jorinda. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne dag gewenst, toch vele jaren. Van Charles en Lindsay is er één. Nu ben jij weer.
1: Rini, die zegt gefeliciteerd met je verjaardag. En een hele fijne dag samen met je familie en collega's.
0: Dan, lieve Jorinda, ik werd net wakker met het vrolijke nieuws dat jij vandaag jarig bent. Gefeliciteerd. En je moet bedenken, leeftijd is een getal. Een hele fijne dag en een dikke knuffel van Sylvia.
1: Hallo Jorinda, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Laat je maar lekker verwennen. Veel plezier met Jeroen en geniet van deze mooie dag. Groetjes van Roy.
0: Ja, goedemorgen Jorinda, zegt Bert. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Maak er een hele mooie dag van.
1: Ja, en die heeft een hele mooie foto van een chocolade aardbeientaart gestuurd. Die ik al heb gekregen van de Glenn vanmorgen vroeg.
0: Die ik nog niet heb gezien, by the way.
1: Nee, we gaan hem straks pakken. Heb je al honger?
0: Ik lust al wat. Ja. Zeker.
1: Marcel de Koning, die heeft altijd heel veel vrienden. Die heeft ook die vrienden wat laten inspreken.
2: Hey, Jorinda.
1: Hey.
2: Frank de Boer hier.
1: Ook gezellig.
2: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, meid. Ronald. Ja. Jorinda is vandaag jarig. Wie? Jorinda. Oh, nou van harte gefeliciteerd ook. Nou, een mooie dag toegewenst van Frank en Ronald.
1: Nou, wat aardig zeg. Dank jullie wel. En ook nog eentje.
3: Oh, Jorinda, met Gerard Joling.
1: Hey, Gerard.
3: Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, meid. 35 alweer. Ja, was het voor mij nog maar zo'n feest. Joehoe,
1: dank jullie wel. Ja, nog veel meer. We gaan er straks echt nog wel een paar voorlezen. Maar we hebben ook nog gewoon het normale programma te behandelen.
0: Ja.
1: Je zou het bijna vergeten. Sinds deze maand heerst er een dreigend watertekort in Nederland. Daar merken we op dit moment eigenlijk zelf nog weinig van. Maar de drie waterschappen uit onze regio die houden de situatie nauwlettend in de gaten. Daarom bellen we even met Rijkswaterstaat, de woordvoerder Frank Jansen. Goedemorgen, Frank.
4: Goedemorgen, Jorinda. Gefeliciteerd met je verjaardag.
1: Ja, dankjewel. Ja. En dan dat watertekort. Hoe ernstig is het?
4: Nou, op dit moment, zoals je al zei, is het een feitelijk... Nog geen feitelijk watertekort, maar een dreigend watertekort. We gaan echter wel af op een feitelijk watertekort. En dat zou betekenen dat de vraag groter is dan het aanbod. Simpel is het eigenlijk. Maar daar zijn we nog niet. Later deze week wordt daar meer over bekend. Dus voorlopig is het nog een dreigend watertekort.
1: Ja, ik las dat het misschien dan woensdag omslaat naar een feitelijk watertekort. Wat houdt dat nou echt in de praktijk in? Wat gaan wij daar gewoon als Zuid-Hollanders van merken?
4: Nou, ik denk dat de luisteraars zullen daar in eerste instantie niet zo heel veel van merken. Al zie je wel dat bijvoorbeeld de kwaliteit van het zwemwater achteruit kan gaan, waardoor je op bepaalde plekken niet meer kan zwemmen. Dat is wel iets wat de luisteraars kunnen merken. Maar het werkt eigenlijk zo dat op het moment dat we in een feitelijk watertekort zitten, dan heb je niet meer genoeg water om iedereen van water te kunnen voorzien. En dan wordt er een plan gebruikt, dus een prioriteitenlijstje, wie krijgt water en wie niet. En dat zal vooral voor de scheepvaart en de landbouw, die daar overigens nu ook al heel veel last van hebben, zal dat nog meer betekenen. Dus schepen kunnen dan minder lading meenemen, moeten langer wachten bij sluizen. En sommige regio's mogen boeren dan niet of minder sproeien. En tot slot heb je ook te maken met verzilting. En dat is voor jullie regio wel vrij belangrijk, want jullie zitten natuurlijk ook deels aan de kust. Dat betekent eigenlijk dat zeewater verder landinwaarts komt en het zoete water daardoor zouter wordt. En dat is een groot probleem voor de waterkwaliteit. Dus dat moet je tegengaan.
1: Ja, want dat heeft ook effect voor de dieren die erin zwemmen, denk ik.
4: Ja, dus dat is ook een van de prioriteiten, is de natuur. En om dat dus inderdaad te zorgen dat dat niet gebeurt, zul je dus beperkingen moeten opleggen aan bijvoorbeeld de scheepvaart en ook aan de landbouw.
1: Heeft dat watertekort nou alleen maar te maken met het neerslagtekort? Dat er heel weinig regen is?
4: Dat heeft daar inderdaad mee te maken. Dus je moet het zo zien dat het meeste zoet water wat wij in Nederland hebben komt via de Rijn en de Maas binnen. En daar komt op dit moment bijzonder weinig binnen. Dus normaal in deze tijd van het jaar komt er ongeveer 2000 kuub per seconde. Dus dat is 2 miljoen liter water per seconde de Rijn binnen bij Lobith. Dus om je een idee te geven, dat zou je een Olympisch zwembad binnen een seconde mee kunnen vullen. En op dit moment zit dat op 800 kuub per seconde. Dat is nog steeds heel veel water, hè? Dus dan kun je een Olympisch zwembad ongeveer in 3 seconden mee vullen. Dus dat is gewoon veel en veel minder. En dat komt inderdaad doordat het veel minder geregend heeft. Niet alleen in Nederland, maar ook in de stroomgebieden. Dus in Duitsland en in Zwitserland. En dat er weinig smeltwater is van de gletsjers. En de waterstand in de Bodensee ook laag is. En bij de Maas zien we eigenlijk een soortgelijk verhaal. Maar ja, de Maas is wel minder belangrijk dan de Rijn.
1: Ja, je noemde al even Lobith. We hadden het er vanmorgen vroeg al even over. Dat mensen die daar een bootje hebben, dat ze gewoon niet daarmee op vakantie gaan. Omdat het water gewoon te laag staat. Daar is dus al echt wel iets waar mensen het echt merken.
4: Klopt. Normaal is dat in de zomer overigens ook altijd wel zo. Alleen het is nu veel vroeger dan normaal. Dus de waterstand die we nu hebben, die past een beetje bij augustus, zeg maar. En we zijn pas in juli. Dus het is op zich niet uitzonderlijk, maar wel dat het zo vroeg zo laag is.
1: Ja, kunnen we ergens mee helpen? Hè? Want we zijn er nu toch, we luisteren met z'n allen. Kunnen we kort een douche of de tuin niet besproeien?
4: Nou, dat is normaal altijd de eerste vraag. Nu pas de vijfde, dus dat is op zich heel fijn.
1: Sorry.
4: Een watertekort is niet hetzelfde als een tekort aan drinkwater. Dus de luisteraars hoeven zich absoluut geen zorgen te maken. Er is echt genoeg drinkwater voor iedereen. En dat blijft voorlopig ook zo. Maar het is wel zo dat als iedereen tegelijk dat zwembadje gaat vullen, en dat gebeurt met deze warme dagen natuurlijk al snel, dan kan de waterdruk wat lager zijn. Waardoor het lijkt alsof er te weinig water is. Maar dat heeft niks met elkaar te maken. Dat komt gewoon omdat de leidingen het dan niet aankunnen. Dat gezegd hebbende is het natuurlijk altijd wel een goed idee om gewoon zuinig om te springen met water. Want dat is altijd een schaars goed, ook in de winter. Dus zo kunnen de luisteraars zeker helpen, ja.
1: En wat gaat Rijkswaterstaat zelf doen? Want jullie kunnen wel iets doen, denk ik.
4: Ja, nou, er is een landelijke coördinatiecommissie waterverdeling, waar wij ook in zitten, waar ik ook in zit, actief. En die draait eigenlijk aan allerlei knoppen om te zorgen dat het water zo goed mogelijk verdeeld wordt. We hebben van het voorjaar hebben we het IJsselmeer extreem goed gevuld, waardoor we daar van alles mee kunnen doen met dat water. Dat is overigens voor jullie niet zo relevant, voor jullie regio, maar vooral voor de noordelijke helft van Nederland. Maar ik heb ook goed nieuws voor jullie. Er is ook een ander systeem waarmee je via stuwen en watergangen en gemalen zoet water uit bijvoorbeeld de Lek en de Amsterdam-Rijnkanaal naar het westen kan sturen. En ook dat wordt nu volop ingezet. Dus lang verhaal kort. Er wordt aan allerlei knoppen gedraaid om te zorgen dat het goed gaat. En dat vooral die verzilting, wat in jullie regio wel echt een aandachtspunt is, dat niet gebeurt. Want zou heel slecht zijn voor de waterkwaliteit.
1: Frank Jansen, woordvoerder van Rijkswaterstaat. Dankjewel.
4: Graag gedaan en een fijne verjaardag nog.
1: Dankjewel.

0: Blunt en Higher Love. Ik heb deze man gisteren pas voor het eerst gezien. Ik ken het liedje natuurlijk en andere muziek van Steve Winwood, maar ik had hem nog nooit gezien. En ik dacht dus altijd dat Steve Winwood een zwarte man was. En dat is dus niet zo.
1: Nee, helemaal niet.
0: Hij heeft zo'n mooie, donkere stem.
1: Een beetje een zwarte stem inderdaad. Ja. Maar heb je een oude foto gezien van tegenwoordig of van destijds jaren 80?
0: Destijds, denk ik.
1: Ja. Zo'n jonge Steve Winwood.
0: Ja, knappe man.
1: Ja. Mooi. Wow.
0: Ja. Het is al bijna zover. We tellen de dagen af om naar het Stadspark van Angelique te gaan. En je weet wel, diegene die om 9:50 ongeveer altijd zo'n leuke uittip verzorgt voor ons. We zijn bij haar te gast. Ik heb me een beetje opgedrongen, moet ik wel zeggen. Ik heb gewoon gezegd, we komen daar in dat enorme stadspark van je. Daar zetten we onze tentjes neer. Gaan we slapen, dus ook al donderdagavond. En we nemen natuurlijk onze platenkoffer mee. Er kan nog wel wat bij. Moet je snel zijn. Mailen bijvoorbeeld naar westwordwakker@omroepwest.nl. Of app even naar 070-307-8080. En dan gaat jouw plaatje misschien wel mee naar dat stadspark. Nou, eens kijken wat er is binnengekomen.

vanmorgen al het origineel gedraaid. Is This the Way to Amarillo? Maar ja, dit is even wat anders. Het gaat helemaal over Scheveningen. Het wordt gezongen door het duo Helemaal Hollands. Bestaat uit Carlo en Leo. En Jacques van der Velde die wil dit zomerse plaatje wel in de koffer hebben. Nou, ik stop hem erin.

Dit is een andere plaat die ook wel mee mag. Anouk wordt heel vaak aangevraagd van het liedje Birds. Tot aan Three Days in a Row. En ook deze dus, die we net hoorden. Uit de begintijd wordt veel aangevraagd. Nobody's Wife van Anouk. Annette schrijft erover. Ik vind Anouk een geweldige zangeres. En Nobody's Wife is naar mijn gevoel ook een van haar allerbeste nummers. Veilig.

Ach ja, zo mooi. Een beschermende tekst, zo veilig. Dat schrijft Evelien Wijnbergen over dit nummer van Paul van Vliet. Veilig achterop, bij vader op de fiets. En we fietsen hem zo de platenkoffer in.

0: Veilig achterop van Paul van Vliet. En ja, Jeroen, we krijgen zo ontzettend veel berichtjes binnen.
1: Het is zo ontzettend lief via de WhatsApp. Allerlei felicitaties voor Jorinda, die is vandaag jarig. Onder andere van Jan Keijzer. Goedemorgen, lieve Jorinda. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ik hoop dat je een fijne dag zal hebben en lekker verwend wordt. Marielle heeft ook nog een appje gestuurd. Nog vier. Nou, dat staat op voorgaande appjes volgens mij. En dit keer jarig vooraf. Van harte gefeliciteerd mij, zegt Marielle. Hoeveel lentes jong ben je nu? 35. Ga je het vandaag toch vieren? Nee. Geniet er maar wel van. Nee. Dat vul ik zelf
0: in. Vier het hier. Ja,
1: ja, super lief. Ja. Nog eentje dan van Joke.
0: Ja, hoor. Ja, ja,
1: goedemorgen Jorinda. Van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Hyper de piep hoera. Fijne verjaardag. Joke en Jack.
0: Dank jullie wel. En ja, ik krijg steeds elke uur een kuchknop. Ja, dat is een beetje een radiodingetje. Als jij, Reinoud, als jij nou je kuchknop indrukt en dan iets wil zeggen.
2: Dan hoor je mij van heel ver weg.
0: Ja, precies.
3: Dan hoor je mij van heel ver weg.
0: Ja, want het is als je even stiekem wil kuchen, dan kan je een knop hier in de studio indrukken en dan hoor je dat dus niet in de uitzending.
3: Ja, en we hebben vier beetje leuke gekleurde kuchknoppen bij ons. Want wat je moet weten is, een kuchknop bij Radio West is tegelijkertijd ook de intercomknop.
0: Ja.
3: Dus je bent dan met je kuchje niet in de uitzending, maar in de ruimte hiernaast waar ik sta te werken, hoor ik jou dan altijd, nou, noem het maar kuchen, maar eigenlijk is het gewoon rochelen. Ja. Om je, en dat doen ook echt de professionals, hè, die kuchen dus eventjes met de kuchknop ingedrukt, hè, wat ik net deed als professional. En daarna spreken ze weer op de radio. Dat is, zo werkt dat.
0: Ja, ik heb er een half uurtje geleden ongeveer eentje gekregen. Dat was deze. Ja, een stem van lang geleden. Tjeerd Spoor namelijk.
3: Die heeft hem ingesproken.
0: Die heeft hem ingesproken inderdaad, met een lieve boodschap erbij.
3: Elk uur in totaal dus vier mensen uit jouw professionele omgeving. Die kuchen je even midden in het gezicht.
0: Ja, nou daar komt hij. Ik druk op de knop, een mooie tweede, oranje nieuwe knop. Ja, een nieuwe. Ja. Oh, even nog een keer.
3: Ja,
1: ja. Ja, ik weet
0: wel. Is het Liewe?
3: Nee.
0: Nee, echt niet. Hè? Nee. Herken jij hem?
1: Nee, ik denk hem te herkennen, ja.
3: We hebben hem ook nog in een iets betere kwaliteit, denk ik. Hè?
0: Ja, maar dan ook nog.
1: Ja. Ja, nog een keer?
0: Ja, ik hoor het echt.
1: Nee.
0: Herken jij hem?
1: Nee, ik denk hem te herkennen, ja.
3: We hebben hem ook nog in een iets betere kwaliteit, denk ik. Hè?
0: Ja, maar dan ook nog.
1: Ja. Ja, nog een keer?
0: Ja, ik hoor het echt niet. Wie is dit?

0: Wie is dit kuchje?
1: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En ja, gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
2: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
12: e-boekhouden.nl.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
15: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
16: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
0: Ik weet het nog niet, hoor. Ja.
17: Ja, volgens mij heb ik het al gezegd, maar goed.
18: Ja, ik weet het wel. Ik heb voorkennis.
0: Ja. Nou ja, 070-307-8080 als je de kug herkent. Eerst het nieuws, Reinoud.
18: Aan de Vrouwenhuiswaard in Zoetermeer moesten bewoners vannacht hun huis uit, hals over kop. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar mogelijk was er een explosie waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners keken op straat vanaf een afstand toe hoe de brandweer een brand bij de ingang van hun flat bluste. Er liggen glasscherven en muren zijn zwart geblakerd. Onbekend is nog of er gewonden zijn. Politie doet onderzoek bij de Zoetermeerse flat. De oppositie in de Haagse gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Harms heeft destijds, volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag nu op met een andere kandidaat te komen, maar dat is de partij niet van plan. Henk Harms is volgens Richard de Mos door de strengste integriteitsscreening gekomen en heeft niets gedaan wat niet door de beugel kan. Al dus de Mos, die noemt Harms de beste man op de beste plek. En een 37-jarige man uit Dordrecht heeft 2,5 jaar cel gekregen voor een serie diefstallen uit woningen in Den Haag. Hij hengelde reservesleutels van appartementen uit de brievenbus, goed dat hij wist dat die daar lagen, en kon vervolgens zonder braaksporen dus naar binnen. Eerder dit jaar kreeg hij een jaar cel voor het doodrijden van een man van 51 op de Haagse Diamanthorst. Toen was hij in slaap gevallen achter het stuur.
0: Huub.
19: Goedemorgen, Jorinda.
0: Kug eens.

0: Nee, dat is hem.
1: Nee, is niet.
0: Nee, je bent
1: nee,
0: niet.
1: Nee.
0: Misschien Erwin. Kunnen we ook alvast kijken. Erwin, ben jij het? Nou, dat komt wel in de buurt. Ben jij het?
2: Weet ik veel.
3: Nou, jij weet wel veel.
2: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Nee, dan ben je het niet, denk ik. Huub, wat gaat het weer doen vandaag?
4: Ja, ach, heel veel van hetzelfde. Hè, voorlopig met heel veel zon, droog weer, een noordoostenwind aan zee. Vanmiddag weer eventjes windkracht 5. Misschien weer net iets te veel. Maar ja, ik zou weer opnieuw willen zeggen, toch smeer je weer goed in. De zon schijnt een groot deel van de dag met grote kracht. Het wordt ongeveer 29 graden. Het wordt wat warmer dan gisteren. Het is nu al 20. Komende nacht weinig bewolking. De noordoostenwind neemt wat af en vannacht wordt het een graad of 18. Morgen overwegend zonnig, wel wat meer bewolking, wat verder landinwaarts met een hele kleine kans op een bui. Maar voor de rest wordt het ook morgen weer helemaal zomers met 28 graden. Donderdag droog, zonnig, 29 graden. Vrijdag wordt het wat minder zonnig, misschien wat meer bewolking. Een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui, maar die kans is echt maar heel klein. Het wordt 25 graden, in het weekend rond de 22 graden. Dan wat weer grotendeels droog. En volgende week lijkt het weer wat warmer en zonniger te worden. Dus die zomer is nog lang niet ten einde.
0: En dan gaan we naar de ANWB. Erwin, zijn de files al ten einde?
2: Wat zeg je nou?
0: Zijn de files al ten einde?
2: Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk om 7:30.
0: Ja, nou ja.
2: Want het is deze week
0: dag
2: nog geen... leuk geprobeerd. Nee, had je. En die heb je nog steeds eigenlijk. Ik ben benieuwd wat je ermee gaat doen. Maar deze week is het nog geen vakantie in deze regio. Dus er zijn nog steeds dagelijkse files. Het is niet heel druk, maar het is nooit eigenlijk heel erg druk in de regio. Als je het vergelijkt tenminste met andere regio's. Op de A16 Breda richting Rotterdam valt des te meer op. De file tussen Rotterdam, Feyenoord en Terbrechtseplein. 6 kilometer door de weg met op de A20. 20 minuten vertraging ook.
0: Dankjewel.
3: Tot zover. Dag. Het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Er was dat. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: West wordt wakker. Dit is Radio West.

0: Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. En deze uitzending is ook een beetje een rollercoaster.
1: Weet je wel, hè?
0: Want ja, het is misschien ontgaan, maar ik ben dus jarig.
2: Ja, van harte.
0: Ja, dankjewel.
2: Hebben ze nog een cadeautje voor je?
0: Echt?
2: Ja.
0: Nou ja, zeg. Nou, ja, we hebben ook nog de onthulling van de KUG natuurlijk.
3: Dat is.
0: Ja, we hebben wat tips gekregen. Even kijken hoor. Marcel, die denkt dat het Henk Ruil is. En Sylvia denkt dat Patrick is. Zit hij erbij?
1: Geen van beide,
0: oh,
1: nee.
0: Nou, dan gaan we snel maar de onthulling doen.
4: Hi Jorinde, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele mooie dag gewenst. Groetjes, Wietse Smit.
0: Ja, ik denk, ik ken deze stem inderdaad. Dit is de stadionspeaker van ADO. Oh,
1: juist.
0: Wat leuk zeg.
1: Ja,
0: ja, oh,
1: en gaandeweg dat hij zichzelf bekend maakte, zag ik jouw gezicht opklaren en denken, ja, ik herken hem.
0: Ja, inderdaad.
1: Leuk,
0: ja.
1: Leuk.
0: Ik dacht eerst nog, van wie is deze stem ook alweer?
1: Ja, bekende stem. Hij is de ADO-speaker. De ADO-speaker.
2: ADO-speaker.
1: Ja. Ja. En hij heeft Jorinda zojuist.
2: Wanneer is de eerstvolgende wedstrijd van ADO eigenlijk? Had hij ook even goed.
1: Nou, Adion gaat verliezen van ADO, dat weet ik zeker.
0: Dat denk ik ook inderdaad.
2: Even snel een cadeautje. Oh, kan het even snel tussendoor. Dat is het eerste cadeau. Het is een klein vlopje met daarin een bonnetje. Ik zeg het gewoon.
0: Cadeaus kunnen altijd natuurlijk. Dus
2: ja, zeker.
0: Daar maak ik gewoon ruimte
2: precies.
0: Voor.
2: Nou, in dat geval. Ja.
1: Envelop met inhoud, denk ik.
0: Ja, of een envelop zonder
2: voor
0: jou inhoud.
2: Voor jouw verjaardag vandaag, jarig Jorinda.
0: Nou, dan kan ik zelf wat voor luxe verkopen. Wat
2: ja.
0: Lief.
2: Ja, een bon kun je zelf even kopen, want het is echt zo lastig als je iets koopt. En je denkt, ja, voor jou.
0: Nou, super lief. Dankjewel. Ja. En we moeten ook natuurlijk snel nog even naar Gwen.
2: Ja, ja.
0: Want het nieuws gaat ook gewoon door. Zo'n 600 inwoners van Gouda hebben al dan niet bewust gemeentegrond in gebruik. De gemeente wil die grond terug of verkopen. Maar bewoners zijn het daar niet mee eens. En daarom richten zij de bewonersinitiatief Snipper Groen Gouda op. Buitenpost Gwen Ouwehand, die staat op zo'n stukje snippergroen. Ja, hoe groot is dat, zo'n snippergroen stukje?
5: Ja, dat is dan niet per se heel erg groot hoor, moet ik zeggen. Ik kijk op het moment naar een stuk gras en daarachter een heg in de voortuin van Ferdinand. Ferdinand, jij bent de voorzitter van het bewonersinitiatief. Wat is er allemaal aan de hand?
6: Nou, we zitten hier in Gouda en de gemeente die stuurde heel veel huiseigenaren een brief met daarin de optie, je kunt je voortuin kopen of verkopen. We waren helemaal niet op de hoogte dat wij gemeentegrond in bezit hadden, dus we waren erg verrast hierdoor.
5: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het gaat om niet heel veel grond. Hoeveel grond heb jij in bezit wat eigenlijk van de gemeente is?
6: Ja, ongeveer 10 vierkante meter, dus 1,7 diep over de breedte van mijn huis. Maar we denken dat we het al een keer gekocht hadden toen we het huis gekocht hadden. Alleen wij hebben dat geld betaald aan de vorige eigenaar in plaats van aan de gemeente. Dus misschien is het daar fout gegaan.
5: Dus eigenlijk was je helemaal niet op de hoogte dat de voortuin helemaal niet van jou was, maar dus van de gemeente. En toen ineens kwam er een brief op de mat met je mag dat kopen of lever het in.
6: Ja, nou, het was niet zomaar een brief, het was best wel een intimiderende brief. Dus ik heb er best wel slecht van geslapen. Ook buren uit de omgeving kregen diezelfde brief. Want dit is een situatie die voor het hele rijtje geldt. En voor meerdere rijtjes in de wijk. Dus het repeteert zich. En veel mensen hebben slecht geslapen hiervan vanwege de toon van de gemeente.
5: Ja, nou dat is inderdaad wel. Want hoeveel geld zou dat dan gaan als je dit bijvoorbeeld zou willen kopen?
6: Ja, ik denk iets van richting de 3000 euro. Dus uiteindelijk is het ook niet zozeer het geld waarom ik hier als voorzitter van de bewonersinitiatief sta, maar gewoon vanuit het principe. De overheid plaatst zich tegenover de burger, terwijl ik ervan overtuigd ben, je moet je juist naast je burger zetten en met elkaar kijken, hoe gaan we dit oplossen? Hoe kunnen we samen dan dit stukje groen opnieuw inrichten? Dat het wel aan de eisen van de gemeente voldoet. Of hoe gaan we die grenzen als goede buur met elkaar afstemmen? En die hele aanpak mis ik bij de gemeente.
5: Ja, en jij niet alleen, want ik sta hier ook naast Wilco en Kees. Jullie zijn het er ook niet helemaal mee eens, hè, met hoe het gaat.
7: Nee, het is echt bizar hoe dit gaat. Er is gekozen voor een juridische weg. En juist sterkte moet zijn dat je dit samen met de burgers oplost. En men begint met een juridisch verhaal. En vervolgens moet iedereen maar weer zich tegen de gemeente in het verweer stellen. Ja, en er wordt een beetje op gegokt dat de gemeente het langste adem heeft. Maar gelukkig hebben we een bewonersinitiatief, waardoor we elkaar een beetje steunen. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is in dit soort dossiers.
5: Ja, want hoe voelt het voor jou, Kees? Jij hebt ook een stukje grond wat jij eigenlijk ooit hebt gekocht. Dat de vorige bewoners van jouw huis hebben gekocht. Maar dat is verkeerd in het kadaster gezegd.
8: Ja, ik woon er al 50 jaar op het adres. En de eerste eigenaar dat ik nagegaan heb in 1995 de bouwgrond gekocht. 244 vierkante meter. In het kadaster is 226 vierkante meter gekomen. Dus opzij is er al een keer in 2007 5 vierkante meter kwijtgeraakt met het ophogen van de straat. maar voor dus niet. Maar nu vragen ze ervoor ook nog 13 vierkante meter. Dus of ik dat al even wil afrekenen. Ja. Terwijl de eerste eigenaar het al een keer gekocht heeft van de gemeente Gouda.
5: Dus er speelt heel veel op het moment over al die grondeigenaren die dan een stuk grond moeten inleveren. En dat gebeurt niet alleen in Gouda. Ferdinand, jij hebt alle plekken waar dit nog meer speelt in Nederland op een rijtje gezet. Waar speelt het nog meer?
6: Nou, ik focus me dan eventjes een beetje op de richting van Omroep West. Maar het speelt onder andere in Boskoop, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Vlaardingen, Westland, Kapelle aan de IJssel, Hoekse Waard, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Den Haag. En natuurlijk ook in Gouda. Het gaat in Gouda ongeveer om 600 huishoudens, waarvan er al zo'n 116 hebben al helemaal toegezegd met de gemeente. Die gaan het dus kopen. Een heel aantal gaan het ook teruggeven. En wat je dan vervolgens krijgt, is dat je een prachtig rijtje hebt waarbij drie huizen het wel kopen. Eentje gaat het teruggeven. En hoe gaat de gemeente dan daarmee om met die zaagtanden? Nou, daar hebben ze een oplossing voor. Dan gaan ze het volzetten met heesters. En daar hebben ze een onderhoudbudget voor €5 per jaar per vierkante meter. Nou ja, daar kunnen we allemaal dus met elkaar bedenken. Dat ziet er niet uit, hè. Als iemand 5 minuutjes per jaar daar mag besteden om daar wat heesters te knippen, dan wordt het een zeer onverzorgd geheel. Tussen de prachtige tuinen die vol bloemen aangelegd zijn.
5: Ja, dat zou dus betekenen dat deze heg die hier staat, die helemaal mooi gesnoeid is, plaats moet maken voor die heesters. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat luisteraars denken, ja, dat stukje grond, dat kan je toch ook gewoon wel inleveren.
6: Nou, kijk, ik heb een voortuintje van die nu 5 meter diep is. Dus dan zou je naar een voortuintje gaan van 3 meter. Maar vervolgens ligt er 6 meter gemeentegrond. Wat gaat de gemeente met die grond doen? Ze hebben er geen visie voor. Ze kunnen er geen kabels leggen, want er staan grote bomen. Ze kunnen er in de toekomst geen warmtenet leggen. Dus de gemeente heeft geen enkele visie wat ze gaan doen met de grond. Als de gemeente mij overtuigt dat zij echt een prachtige integrale visie hebben, waarbij ze kijken naar klimaatadaptatie, naar hittestress, naar biodiversiteit, laat ze maar komen. Dan ben ik misschien best wel bereid om mijn grond op te geven voor die prachtige tuin die de gemeente aan gaat leggen. Ben ik wel benieuwd hoe ze het gaan financieren.
5: Je hoorde Ferdinand, Wilco en Kees van bewonersinitiatief Snippergroen Gouda.

0: Heb jij altijd al willen weten, Jeroen, hoe Alba klinkt in het Zweeds?
1: Ik heb het wel eens gehoord.
0: Oh ja?
1: Heel lang geleden. Ja. Ik wil het nog wel een keer horen.
0: Het SOS blijft. Ja.
1: Nou, ik vind het best mooi.
0: Ja. Dit is Agneta, dus een van de Alba's. En die heeft het dus in haar moederstaal opgenomen en ook uitgebracht.
1: Wanneer was dit dan? Heel lang geleden alweer, toch?
0: Dit is heel lang geleden, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, ik durf het jaartal niet te noemen, eigenlijk.
1: Toen was jij nog niet geboren.
0: Nee.
1: Ik zou het gewoon noemen.
0: Inderdaad.
1: Maar wanneer was het?
0: Nee, geen idee. Nee, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet.
1: Jee,
0: het origineel komt het uit 75, dus dit is dan iets later, denk ik.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja,
1: ik
0: grappig,
1: vind het heel mooi.
0: Ja.
1: Ja, wat grappig. Warmheid
0: thuis deze zomer. Ja, we krijgen ontzettend veel liedjes binnen voor onze platenkoffer. Echt fantastisch, superleuk. En we gaan het natuurlijk zoveel mogelijk vrijdag laten horen. Als wij de start van de zomer inluiden in het stadspark van Angelique. 4 uur lang hoor je alleen maar verzoekjes die jij hebt aangedragen. En er kan nog wel wat bij, dus stuur het door naar 070-307-8080. Deze gaan er nieuw in. Tonight we'll be happy, tonight we'll be stoned. Tonight we'll be stoned, stoned as can be. We're having a party, we wanna be free. Oh, Wasted Words, die zat al in de platenkoffer. Maar Leo wil ook graag nog een andere toevoegen van de Motions. Tonight will be stoned. Ik weet niet of dit zegt iets over hoe wij de donderdagavond aan toe zijn. Als we daar onze tentjes hebben opgezet. Omdat het zo'n leuke en gezellige plaat is uit de onbezorgde tijd. Toen er nog veel kon. Een herinnering aan een mooie periode. Nou, dan weet ik ook wel hoe Leo eraan toe was in de jaren 60.

En we gaan terug naar 2021. Toen won Robbie de huismuzikant het Haags Songfestival in Plathaars. Zingt hij over alles wat hij in Den Haag tegenkomt. Het heet ook heel toepasselijk Den Haag, Den Haag. En Henk Alphen heeft hem aangevraagd voor de platenkoffer.

0: Waar is Kane? Dat schreef Claudia Brouwer. Nou, daar komt verandering met dank aan Maureen. Suzanne, die hebben we ook even aan de lijn. Goedemorgen, Maureen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat heb jij met Kane?
1: Ik vind het geweldige muziek. En ik vond het zo jammer dat ze stopte. Maar gelukkig zijn ze nu weer aan het optreden. En de laatste, wanneer was het? Vorig jaar?
2: Ja.
1: Nee, 2 jaar geleden.
0: Ja, ze hebben
1: alweer
0: nog een soort reunie gedaan, hè? Maar daarna is het wel weer klaar, geloof ik, toch?
2: Ja, het is nu gestopt weer. Ja. Ja, ja.
0: Dus nou, misschien over een paar jaar dat ze weer eens een keer wat gaan doen. Heb je dit nummer, Rain Down On Me, wel eens live gezien? Dat Dien Ontwoest of daar helemaal in die regen staat?
1: Ja, die heb ik live gezien op Live on the Beach.
0: Oh ja.
1: In september, ik denk 2 jaar geleden of iets. En geweldig.
0: Ja, wat was er zo geweldig?
1: Ja, de muziek en hoe die helemaal, die band helemaal opgaat in die muziek. En dan die regen. En, nou ja, het regende toen ook.
0: Oh, jij bent echt, ja. Ja, dan is het helemaal een soort lijflied voor het publiek ook.
1: Ja, het was helemaal geweldig, die ervaring.
0: Ja.
1: Maar ja, eigenlijk alle muziek van Kane vind ik goed.
0: Ja, nou, we stoppen deze in ieder geval in onze platenkoffer. Die nemen we mee vrijdag. En ja, we mogen een paar luisteraars die een verzoekje doen ook verrassen met een cadeau. En Maureen, jij bent vandaag de gelukkige. Je gaat er vandoor met die prachtige Radio West rolkoffer.
1: Oh, wat geweldig. Hartstikke leuk.
0: Ja, waar neem je mee naartoe?
1: Die gaat mee op vakantie naar Italië.
0: Nou, kijk. Nou, dan komt hij goed van pas inderdaad. Veel plezier. Ja. Wanneer ga je weg?
1: Ik ga in september, dus begin september.
0: Nou, dat duurt nog even. Heb je iets moois om naar uit te kijken? Maureen, heel erg bedankt voor je verzoekje. En we gaan hem natuurlijk helemaal draaien. Rain Down On Me van Kane. En een fijne dag, hè? Goed weekend alvast.
1: Ja, van hetzelfde.
0: Het is dinsdag, Jorinda. Waarom een goed weekend? Ja, ik ben helemaal in de war. Maar ja, goed. Het is ook mijn verjaardag.
2: Goeie. Ja.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
5: OG's. Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: De 10 wethouders zijn bekend die Den Haag gaan besturen. We gaan het er zo over hebben met onze politieke redactie. Reinhard Roemer met het nieuws.
14: Ongeveer 600 inwoners van Gouda hebben vaak zonder het te weten gemeentegrond in gebruik. De gemeente wil die grond terug of alsnog verkopen aan de bewoners, maar die zijn het daar niet mee eens. Ze hebben bewonersinitiatief Snippergroen Gouda opgericht en zijn vooral niet te spreken over de dreigende toon die de brief volgens hen heeft. De oppositie in de Haagse gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Harms vertrok in 2020 bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen, maar daar is partijleider Richard de Mos niet van plan. En aan de Vrouwenhuiswaard in Zoetermeer moesten bewoners kort na middernacht hals over kop hun huis uit. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar mogelijk was er een explosie waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners keken op straat van een afstand toe hoe de brandweer een brand bij de ingang van de flat bluste. Je hoort meer regionieuws straks om 8:30, nu het andere nieuws.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
16: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
15: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
0: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 à 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
15: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Erwin Nart bij de ANWB.
17: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer file. Tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein nog eens 7 kilometer erbij. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 5 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file. Door werkzaamheden een kwartier vertraging.
18: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
20: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: breakfast gesproken.
1: Ja, heb je al zin in taart?
0: Ja, ja. Dat wordt al 2 uur beloofd. Om 6 uur begonnen we over taart. Ja. We zitten om 8 uur. Breakfast in Amerika. Nou, doe maar lekker. Laten we hier
1: 4 verschillende soorten taarten zijn er inmiddels.
0: Ik ga ze allemaal proeven. Ja, maak maar een bal uit. Ik heb nog wat leuke felicitaties voor jou. Die zijn er binnengekomen. Er zijn echt ontzettend veel. Heel veel mensen maken ook via de WhatsApp. Hebben ze dat gestuurd. Mooie kaarten bij. Zal ik even 3 doornemen? Even
1: ja,
0: snel voor jou.
1: Want zeker,
0: jij bent jarig vandaag. Je bent 35 jaar geworden. Je hebt al een cadeautje gehad. Er komt ongetwijfeld meer aan. En taart. Even een paar appjes doornemen. Allereerst van Jolanda. Die zegt, lieve Jorinda, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ik wens jou een hele fijne dag en ook alvast een hele fijne vakantie in het Stadspark. Dat is maar 1 nachtje dat jullie gaan slapen, maar een mini vakantie.
1: Het voelt als een enorme vakantie.
0: Dan Leni heeft ook geëpt. Die zegt, goedemorgen Jorinda, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag en nog heel veel jaren. Fijne dag, groetjes Leni. En ik pak er nog eentje uit, dat is een iets langere. En ontzettend, die heeft een hele mooie kaart zelf gemaakt. Toos en Johan van Winden, die wensen jou een hele fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd, we wensen je een nieuw levensjaar vol stralend geluk. Vol warme liefde, heel veel lachen, kleurige dagen, gezondheid en mooie momenten. En ook nog verrassingen om blij van te worden. Geniet van jouw dag. Groetjes van Toos en Johan.
1: Super lief, dank jullie wel. Ja, we zitten hier straks aan de taart. Maar was er gisteren ook taart eigenlijk, Lot?
2: Nou, ik heb geen taart gezien, maar wel wat mandarijnen.
3: Oh, en de mandarijnen inderdaad.
2: Ja. De mandarijnencoalitie.
1: Ja, de nieuwe wethouders die zijn bekend. 10 stuks in totaal in Den Haag. Gisterenmiddag werden ze gepresenteerd tijdens een borrel zonder taart dus. En het gaat om wethouders van Hart voor Den Haag, VVD, Denk, het CDA. En ze presenteerden vrijdag hun plannen al voor de komende 4 jaar. Nou, hoog tijd om onze eigen politieke achterban even om tafel te gaan. Lot van Bree, je hoorde ze al, en Liewe van Sloten.
3: Goedemorgen. Goedemorgen, even gefeliciteerd Jorinda.
0: Ja, mandarijnencoalitie, even kort, wat is dat? Mandarijnen?
2: Nou ja, eigenlijk is het een beetje uit Liewe zijn.
3: Ja, een geuze term zullen we maar noemen. We mochten spieken toen ze aan het onderhandelen waren. Het was in een heel saai zaaltje met een systeemplafond. En er stond allemaal fruit stond op tafel. En de bananen die waren helemaal, die waren te lang blijven liggen. Dus die waren wat zwarter. Maar de mandarijnen die vonden gretig aftrek, die waren helemaal opgegeten. Dus toen hebben we ze de mandarijnencoalitie genoemd.
0: Oh, wat
3: en dat
0: goed.
3: Is overgenomen in de column van Sjaak Bral.
2: Oh, en vervolgens staat er bij elke presentatie zo staat er een mand mandarijnen. Dus gisteren
1: vrijdag ook, ja, inderdaad. Ja,
3: jullie hebben taart, zij hadden mandarijnen.
1: Ja, nou ja, het verschil moet er zijn, hè. Ja, is er wat om te vieren eigenlijk met een mandarijntje in de hand?
2: Nou ja, voor Richard de Mos is er denk ik wel veel te vieren. Hij is natuurlijk in 2019 moest hij ontslag nemen als wethouder vanwege een corruptiezaak die tegen hem liep. Nou ja, 7 jaar verder die zaak is achter de rug. Hij is vrijgesproken, ook in hoger beroep voor corruptie. Hij is wel veroordeeld, ook Rachid Ghernaoui, oud-wethouder, samen met hem in het beklaagde bankje. Maar zij zijn beide vrijgesproken van corruptie, in hoger beroep ook. Maar wel veroordeeld voor het lekken van geheime informatie. Maar goed, de zwaarste beschuldiging, daarvan zijn ze vrijgepleit. Ja, en nu kan Richard de Mos eindelijk doen wat hij wilde doen. En dat is weer wethouder worden. Dus voor hem is het sowieso een succes. Hij had natuurlijk een enorme verkiezingswinst, heeft hij 16 zetels. Dat is echt groot. Als je ze dan ziet in de raadzaal zitten, die 16 raadsleden, dan denk als je ze dan bij elkaar ziet, denk je, wow, het is echt een enorme grote fractie. Dus er liggen wat dat betreft ook wel uitdagingen. Gewoon zo'n fractie bij elkaar houden, maar ook de 5 wethouders, want het zijn er 5 die Hart voor Den Haag heeft. Ja, ook dat is wel, denk ik, een uitdaging om alle neuzen één kant op te... Het heeft heel veel voordelen, maar het heeft ook wel wat risico's neemt het met zich mee.
1: Ja, we hadden 10 nieuwe wethouders. Daar gaan we het straks natuurlijk over hebben, maar Rachid Ghernaoui, wie noemde je al even, die zit er niet bij. Daar is hij echt ontzettend boos over. Wat zegt Richard daar zelf over?
2: Nou ja, wat Rachid Ghernaoui zegt, er was een afspraak met mij gemaakt om opnieuw wethouder te worden. Die afspraak is geschonden. Dus hij voelt zich enorm verraden, mes in mijn rug. Ik wil nooit meer wat met Richard de Mos te maken hebben. Zo zei hij in interviews. Richard de Mos zegt van... dit is hoe het gaat. Ik had nou eenmaal geen goede portefeuille voor Rachid Ghernaoui. En niemand heeft het recht, alleen recht, op een wethouderspositie. Wij wensen hem veel succes. En jammer maar helaas eventjes in mijn woorden.
1: Ja.
2: Parafraserend, zeg maar.
1: Nou ja, we gaan het over die nieuwe wethouders hebben die het wel zijn geworden. Liewe, een omstreden naam. We kennen hem zelf, ja, het publiek kent hem eigenlijk niet, maar in Politiek Den Haag is hij wel heel erg bekend, Henk Harms.
3: Ja, klopt.
1: Waarom is hij omstreden?
3: Hij was een topambtenaar bij de DSO, Dienst Stedelijke Ontwikkeling. En hij wordt een beetje gezien als een dealmaker. En daarbij werd ook wel gezegd dat hij wat de randjes opzocht van wat nou wel en niet mocht. Er is een integriteitsonderzoek ook geweest na een melding naar hem. En hij is toen weggegaan bij de gemeente. Dus hij is daar het stadhuis uitgegaan.
1: Wat zou u gedaan hebben?
3: Ja, dat is allemaal lastig te zeggen. Details zijn daarvan niet bekend. Ja, het gaat natuurlijk om personen, dus dat is natuurlijk moeilijk om dat allemaal boven water te krijgen. Maar in de raadsenquête naar Amaro, hoe dat allemaal is gegaan, toen is hij ook onder ede verhoord. Nou, en er werd van hem gezegd dat hij niet transparant zou hebben gehandeld. Maar ja, tegelijkertijd, er werd ook gezegd in dat rapport, hij heeft niks gedaan wat onrechtmatig was. Dus het is een beetje een grijs gebied. Maar ja, feit is wel, hij is daar weggegaan en nu komt hij dus weer terug.
2: Ja, en hij komt weer terug als wethouder, wat natuurlijk best wel een risico is. Zeker gezien het verleden ook van Richard de Mos. Maar Liebe die sprak ook gisteren met Henk Harms. En Henk Harms die reageerde daar op deze manier op.
4: Nee, dat denk ik niet. Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En voor de rest kijken naar de toekomst. Ontzettend graag gaan bouwen voor de stad. Werken met partners, met de gemeente, met de ambtenaren aan de stad. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
1: Ja, maar het is niet echt een lekker begin als bijna de hele oppositie je tegen je is natuurlijk.
2: Nou, zo is het. Want gisteren is er ook eigenlijk direct met de presentatie van die kandidaten heeft ook de oppositie, bijna de gehele oppositie, een verklaring uitgebracht. Gezamenlijke verklaring waarin zij zeggen het is problematisch deze aanstelling van of deze voordracht van Henk Harms. Integriteit is gewoon heel erg belangrijk, zeggen zij. En de oppositie roept hard voor Den Haag op om een andere kandidaat voor te dragen. De raad stemt over wethouders. Dus er moet een meerderheid zijn om een kandidaat of om een wethouder aan te stellen. Dat doet de gemeenteraad. Dus het is wel belangrijk wat de gemeenteraad ervan vindt. Maar goed, Richard de Mos is niet van plan om een andere kandidaat te gaan zoeken.
5: Nee, dat denk ik niet. Ik hoop ook dat mensen kijken naar wat er gebeurd is. Hè. De heer Harms is door de strengste screening gegaan die er maar denkbaar is. Van politiek ambtsdrager. Hij heeft zijn VOG daar gehad. Hij is door een screening gegaan van een integriteitscommissie. Er ligt ook een brief vanuit de gemeente zelf dat er niks onoorbaars is gebeurd. En we hebben de juiste mensen op de juiste plek nodig. En de heer Harms heeft heel veel verstand van bouwen, bouwen, bouwen. En dat is precies wat deze stad nodig heeft. Heel veel Hagenezen die zijn op zoek naar een woning. Ja, en die gaat Henk Harms voor hen bouwen.
0: Ja, de strengste screening heeft hij overleefd, zegt Richard, Richard den Bos. Gaat de oppositie hiervan onder de indruk zijn?
2: Nee, want het is eigenlijk duidelijk dat er dat die screening rond was. De oppositie zal er zeker niet van onder de indruk zijn. Maar het is wel zo dat het wel opvallend is dat Henk Harms door die screening is gekomen. Want wat er gebeurt op het moment dat er een kandidaat is, dan is er een commissie namens de gemeente Den Haag. Die is een onafhankelijke commissie. Die voert gesprekken met kandidaat wethouders. Die kijkt ook in openbare bronnen, zoals ze dat noemen. En op basis daarvan kijken ze of er bezwaren zijn of risico's zijn voor het aanstellen van die bepaalde kandidaat. Nou, commissie heeft geoordeeld. Gisteren lag er een brief al over een soort algemene brief. Dus niet echt op individuele basis. Maar daarin zeggen ze in zijn algemeenheid van al deze 10 kandidaat-wethouders liggen er geen bezwaren die een beletsel kunnen vormen voor het aanstellen van deze kandidaten. Dus ook niet voor Henk Harms.
3: Ja, goed. Voor Henk Harms is het dus gesloten, dit hoofdstuk. Voor Richard de Mos is het ook gesloten. Maar voor de oppositie dus nog niet. En ook voor de ambtenaren zal dus nog moeten blijken. Die moeten weer nu met hem samen gaan werken. En daarover zei hij gisteren ook nog van, ja, ik sta ervoor open om een kopje koffie te doen. Ze kunnen naar me toe komen. Maar ja, dat is natuurlijk vanuit zijn kant het verhaal.
0: Ja, maar dit is gewoon het allereerste probleem binnen die coalitie. Dit gaat toch niet goed, ook als er nog gestemd moet worden, zeg maar, over zijn aanstelling.
2: Nou ja, iedereen heeft nu een beetje Rotterdam in zijn hoofd natuurlijk. Vorige week is daar een D66-wethouder of een kandidaat zat in de raadzaal te wachten op haar benoeming.
1: Ja, met familie en al.
2: En plotseling bleek zij toch geen meerderheid te krijgen, maar kreeg er een andere D66-raadslid een meerderheid als wethouder. Die is dus nu, die mag wethouder worden. Hoe dat verder gaat in Rotterdam, dat weet ik ook allemaal niet. Maar goed, mensen hebben dat wel ook in hun hoofd. Het kan dus zijn dat er uiteindelijk een meerderheid is voor tegen Henk Harms, maar dat vermoed ik niet. Ik heb het idee dat de rijen wel gesloten zijn binnen de coalitie. Dan heb je een meerderheid. Niks is zeker in Den Haag, hè? Dat zeg ik er ook maar weer eventjes bij. Maar ik vermoed dat deze hobbel donderdag wel genomen gaat worden. Want dan dan stemt de raad over die kandidaat-wethouders. Maar ja, dan moet hij zich wel gaan bewijzen. En ja, hij ligt onder een vergrootglas. Zeker wat betreft integriteit en andere zaken.

0: Suzanne Freek en Halver Wegen. De nieuwe plannen waren er al. De nieuwe wethouders zijn er nu ook. De coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en het CDA staat op het punt te beginnen. We praten er dit half uur over met onze politieke verslaggevers Lot van Bree en Liewe van Sloten. 10 wethouders, Lot.
1: Ja.
0: Dat is een heel aantal.
1: Dat is zeker een aantal. Vooral omdat je de afgelopen jaren heeft Den Haag het altijd met 8 wethouders gedaan. Ja, er komen er 2 bij. Er komen ook bezuinigingen aan. Hè. Dus dat is ook al wel... dat is niet zo fraai. Er komen bezuinigingen aan ook op het ambtelijk apparaat. Want dat roepen ze altijd. Als we gaan bezuinigen, gaan we eerst hun eigen vlees ook snijden. Gaan ze ook doen. Alleen, ja, ze breiden hun eigen wethoudersploeg wel uit. Dat gaat jaarlijks 1,3 miljoen extra kosten. Om ja, de wethouders te ondersteunen. Overigens stelde ik gisteren ook de vraag van, ja, betekent dat dan ook dat de raadzaal weer verbouwd moet worden? Ja. Want je hebt natuurlijk die bankjes. Ja, daar kan je niet zomaar een tafeltje na. Ja, dat kan natuurlijk, maar het is niet zo fraai. Dus dat is ook nog wel een uitdaging. Waar gaan die 10 wethouders de gehele raadsvergadering zitten?
2: Je hebt achterin stoelen. En er zitten vaak woordvoerders, ambtenaren ja, met hun laptop op schoot zitten ze dan te werken. Ja. Dat vind ik altijd een beetje van, die hebben geen bureau.
1: Ja. Maar ja, ze hebben deeltijd wethouders. Dus ik dacht, misschien kunnen die in deeltijd dan die raadsvergadering staan.
0: Flexplekken.
1: Ja, dat
0: is wel helemaal
2: hip. Maar dan kunnen wij ook maar gebruik maken van die flexplekken.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
2: hoe zit dat met die deeltijd? Ja. Dat is best wel een bijzonder verhaal.
0: Want er is een maximum.
2: Ja, je mag geen 10 wethouders betalen. Dus je mag niet 10 salarissen uitkeren. Dat mag tot maximaal 9,9. Toch hebben ze 10 wethouders. Hoe hebben ze dat gedaan? Nou, 8 wethouders die werken gewoon normaal en die krijgen normaal betaald. En 2 wethouders, dus 9,9, dan mis je dus 10%. 2 wethouders leveren allebei 5% van hun salaris in. Maar die werken wel fulltime. Dus die hebben eigenlijk aan het kortste eind getrokken. Ik weet ook niet trouwens hoe ze dat hebben bepaald. Maar dat zijn 2 wethouders van Hart voor Den Haag. Waaronder Ralf Sluis.
3: Ja, dat is de gemeentewet die bepaalt dat je 9,9 wethouders mag hebben. Dus inderdaad, we krijgen 8 wethouders voor de 100%. En 2 wethouders voor 95%. Maar daar krijgt u dan weer 100% inzet voor van mijn kant.
2: Ja, oké, dus u wordt 95% betaald. En gaat u 100% dus ook in het weekend en overuren alles erop en eraan inzetten?
3: Exact, want ik weet dat dit een baan is waar je 60-70 uur in de week voor moet werken. En dat ga ik ook met heel veel liefde en plezier doen.
0: Dat is een beetje SP eigenlijk. Dat je een stukje van je salaris inlevert.
1: Ja, precies. Ja, daar moet alleen iedereen het doen. Hier hebben ze er 2 uitgekozen die hun salaris moeten inleveren.
0: En wie is die ander?
1: Dat is Arjen Dubbelaar. Die is ook van Hart voor Den Haag. Overigens, want dat was ook wel een vraag die ik ook had en anderen ook. Van, betekent dat dan ook dat de stemverhouding 95% is in het college? Er wordt heel vaak niet gestemd. Hè. Vaak is het een beetje zo'n collegiaal bestuur. Maar als het erop aankomt, dan wordt er wel gestemd. Maar dat is niet zo. Dus de stem van Arjen Dubbelaar en Ralf Sluis is gewoon 100% in het college. Dus qua politieke verhoudingen maakt het wat dat betreft niet uit.
0: Ja, de tijd gaat natuurlijk ontzettend hard. Maar laten we er toch nog even 2 uitpikken van die nieuwe wethouders. Mensen die we niet in het lokale bestuur van Den Haag kennen. Allereerst Isabelle Broeders. Ja, dat was voor mij helemaal een nieuwe naam.
1: Ja, voor mij ook.
0: Oh,
1: voor iedereen.
0: Ja, oh, dat scheelt.
2: Tot een kwartiertje voor 4 uur wist ik niet dat zij het zou worden. Best bewaarde geheim, maar zij hoorden het ook pas redelijk laat.
1: Ja, pas 3 weken geleden vertelde zij.
4: Ik was net zo verrast als jullie. Ik ben 3 weken geleden gebeld. Met gewoon heel simpel, met de vraag of ik wethouder wilde worden. En dat was het. Ik heb ervaring. Ik ken de partij goed. Ik heb veel politieke ervaring. Niet voor de schermen, maar achter de schermen.
0: Ja, wat heeft
1: ze
0: gedaan?
1: Van de VVD. Ik weet niet hoe we dat nou zeiden, maar VVD, ze is voor de VVD.
0: En wat heeft ze gedaan?
1: Ja, ze is griffier op dit moment in Rotterdam. Ze woont wel in Den Haag. Maar ja, zij komt uit Rotjeknor naar het Haagse.
0: Wat was haar eerste indruk?
1: Ja, volgens mij was het. Ze stuiterde van enthousiasme eigenlijk.
0: Ja, dat hoor je ook wel.
2: Ze vond het echt haar droombaan. Hier kon ze geen nee tegen zeggen. En met sommige onderwerpen, ze gaat onder andere de problemen op het stroomnet vallen onder haar. Daar had ze nog helemaal geen ervaring mee. Maar dat vond ze juist een voordeel, want dan ga je er onbevangen in.
0: Oké, En de andere, dat is een goede, dat is ook een redenering.
1: Ja, dus Mariette van Leeuwen, dus zij is voor Hart voor Den Haag. Zij is BBB gedeputeerd op dit moment. Was wethouder voor de lijst Heelbrand Nawijn in Zoetermeer. Dus zij is wel een ervaren bestuurder binnen Hart voor Den Haag.
5: Ik heb daar geweldig samengewerkt met alle ambtenaren, met mijn collega bestuurders. En mooie dingen gedaan, moeilijke dingen gedaan. Dus ja, Het is weer anders. Het is een nieuwe stap in mijn carrière. Maar dicht bij de mensen en voor zo'n stad, ja, daar kon ik echt geen nee tegen zeggen.
0: In de provincie waren ze volgens mij wel heel tevreden over.
2: Ja, ze had daar het stikstofdossier onder zich. Volgens mij was ze daar wel voortvarend mee aan de slag geweest. Maar ja, daar vertrekt ze. Hè. Dat provinciehuis verhuilt ze voor het stadhuis.
0: Ja, en de rest, ja, die kennen we eigenlijk al wel als raadslid.
1: Ja, die kennen we als raadslid.
0: Zullen we ze nog even noemen?
1: Ja, natuurlijk. Richard de Mos kennen we als raadslid. Wordt wethouder voor Hart voor Den Haag uiteraard. Nou ja, Lotte van Basten-Batenburg, fractievoorzitter van VVD. Die wordt ook wethouder. Noor Ikar van Denk was ook al wethouder de afgelopen jaren. Blijft wethouder. Adil Mahmoud komt naast hem te staan. Hij is nu fractievoorzitter van Denk. En Kavies Partiman wordt CDA. Hij zit in zijn eentje in het college. Dat is de enige partij met één wethouder. Maar hij was ook de afgelopen jaren ook al fractievoorzitter van het CDA. Dus hij gaat het aan die kant doen.
0: Ja, en wie wordt fractievoorzitter van Hart voor Den Haag dan eigenlijk? Want dat is zo lang.
2: Dat wordt Koen Bom.
0: Oh, Koen Bom.
2: Die gaat de fractie leiden. Stond niet, zeg maar, bovenaan in de kandidatenlijst. Maar dat maakte hem niet uit. Hij gaat gewoon die fractie leiden. En hij moet inderdaad die kikkers in de kruiwagen houden. Hè? Die 16 kikkers. En... Want er schuiven natuurlijk ook weer een aantal kandidaten door. Omdat er natuurlijk 3 van Hart voor Den Haag in de raad zaten. En die worden nu wethouder.
0: Ja, inderdaad. Dus dat wordt ook nog bijzonder. Wel spannend.
2: Vraag me niet
0: hoe
2: wie
0: ze
2: die 3 zijn. Ik zou ze niet uit mijn hoofd kunnen opnoemen.
0: Ik wilde het net vragen. Ja, jammer. Lot van Bree en Liewe van Sloten, heel erg bedankt voor het soort van spoorboekje naar de coalitie toe. Woensdag debat. Donderdag gaan ze echt van aanslag. En dan gaan we het daarna wel zien.
1: Eerst stemmen, hè? Stemmen.
0: Inderdaad.
1: Spannend.
0: We horen jullie deze week nog veelvuldig, denk ik. Dit is Simply Red.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Scootmobiel.

0: Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
1: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
2: Het is 8:45. Goedemorgen, je luistert naar West wordt wakker. En ik heb weer een kuchknop in mijn handen gedrukt gekregen. We hebben hier in de studio ook altijd kuchknoppen. Martin, kan jij de kuchknop indrukken en dan wat zeggen? Ja. Normaal als je dan de knop indrukt, dan hoor je dat gekuch dus niet. En als ik kuch, dan hoor jij dat in de ruimte waar je het nieuws voorbereidt.
3: Ja, want het is meteen ook een intercom.
2: Ja, precies. Ja. Maar je hebt nu hele bijzondere kuchknoppen met een mooi kleurtje. Of zal ik de kuch alvast laten horen?
3: Nou, je hebt een blauwe, je hebt een oranje en dit is de, wat is het, roze?
2: Roze,
3: paarse. Ja. Dat is alles.
2: Oh, ik heb hem ook nog even in de kwaliteit via de computer. Oh, dit is een vrouw. Ik weet het. Dit is Linda.
3: Linda?
2: Is het Linda? Dat is onze producer.
3: Even kijken, dan geef ik nog 5 seconden bedenktijd.
2: Nee?
3: Nee.
2: Nee? Oh. Nou ja, misschien heb je een idee. Kennen luisteraars deze persoon?
3: Ja, zeker. Laten we nog 1 keer horen. Of hem, ik weet niet. Wie is dit?
2: Het klinkt als... dit is wel een vrouw, denk ik.
3: Je mag bellen als je het weet, toch?
2: Appen. Inderdaad 070-307-8080 als je het weet via de WhatsApp of 070-390-5454.
3: Ook als je het denkt te weten.
2: Ja. Eerst het nieuws, Reinoud.
3: Ongeveer 600 inwoners van Gouda hebben vaak zonder het te weten gemeentegrond in gebruik. De gemeente wil die grond terug of alsnog verkopen aan de bewoners. Maar die zijn het daar niet mee eens. Ze hebben bewonersinitiatief Snippergroen Gouda opgericht. Ferdinand Kraal van die stichting over de gemeentelijke brief die op de deurmat viel.
4: Ja, het was niet zomaar een brief, het was best wel een intimiderende brief. En veel mensen hebben slecht geslapen hiervan vanwege de toon van de gemeente. Dus uiteindelijk is het ook niet zozeer het geld waarom ik hier als voorzitter van de bewonersinitiatief sta, maar gewoon vanuit het principe. De overheid plaatst zich tegenover de burger, terwijl ik ervan overtuigd ben, je moet je juist naast je burger zetten en met elkaar kijken, hoe gaan we dit oplossen? Hoe kunnen we samen dan dit stukje groen opnieuw inrichten?
3: Ja, want het was volgens hem een brief met een hoog juridisch gehalte. Ook in plaatsen als Boskoop, Hoekse Waard en Leiden speelt het probleem van grond die door een gemeentebestuur plotseling wordt opgeëist, zegt dat bewonersinitiatief Snippergroen Gouda. Aan de Vrouwenhuiswaard in Zoetermeer moesten bewoners kort na middernacht hals over kop hun huis uit. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurde, maar mogelijk was er een explosie waarna brand uitbrak. Tientallen bewoners keken op straat van een afstand toe hoe de brandweer een brand bij de ingang van de flat bluste. Er liggen glasscherven en muren zijn zwart geblakerd. Onbekend is of er gewonden zijn. Politie doet onderzoek bij de Zoetermeerse flat. Sinds deze maand heerst er een dreigend watertekort in Nederland. Daar merken we zelf nog weinig van, maar de 3 waterschappen uit onze regio houden de situatie nauwlettend in de gaten. En er kan een actieplan in werking treden, zegt Frank Jansen van Rijkswaterstaat.
5: Wordt er een plan gebruikt, is een prioriteitenlijstje, wie krijgt water en wie niet. En dat zal vooral voor de scheepvaart en de landbouw, die daar overigens nu ook al heel veel last van hebben, zal dat nog meer betekenen. Dus schepen kunnen dan minder lading meenemen, moeten langer wachten bij sluizen. En sommige regio's mogen boeren dan niet of minder sproeien.
3: En voor sommige mensen die in de zomer met hun boot weg wilden, lijkt de vakantie niet door te gaan. Het water in de rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze er niet kunnen varen.
6: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
7: Dat gaat nu niet?
6: Nee. Dat gaat niet, we kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
7: Vakantieplannen aanpassen.
6: Ja. We passen ons aan naar het klimaat, ja.
3: We stevenen deze maand zelfs af op een record dat 50 jaar oud is, toen het ook uitzonderlijk droog was. En een 22-jarige man die iemand met een verstandelijke handicap had ingehuurd om een bom neer te leggen bij de woning van zijn ex-schoonouders in Loosduinen in Den Haag, moet 3 jaar de cel in. Het explosief werd ontdekt door een jongetje van 4. Hij zag vonken bij de voordeur, deed de deur open en betrapte de 18-jarige bommenlegger. Die sloeg op de vlucht, waardoor een explosie werd voorkomen.
2: Ja, we zoeken de stem achter, of de persoon achter deze kuch. En we hebben Sylvia aan de lijn. Goedemorgen, Sylvia.
8: Goedemorgen, Jorien. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. En heb je een idee wie dit is?
8: En volgens mij is het Angelique.
2: Angelique?
3: Oh, dat had zomaar gekund,
2: ja,
3: maar is het
2: van
3: niet?
2: Van het stadspark. Nee, is het niet. Ach, nee, helaas.
8: Jammer.
2: Bedankt voor het bellen.
8: Doei. Ja.
2: Heb jij enig idee, Huub?
9: Nee, dit keer niet. Nee, nee.
2: Nee. Bij mij begint er iets te dagen, maar...
3: Het is een heel kort en geraffineerd kuchje, maar poeh.
2: Ja, dan maar het weer, Huub.
9: Ja, en gefeliciteerd, hè, begrijp ik.
2: Dankjewel, ja.
9: Ja, zeker, natuurlijk.
2: Zo, dat heeft ook 2,5 uur geduurd.
10: Ja, dat ook
9: ja, nee, maar goed, het duurt wat langer voor ik wakker ben. Ja. Dat is het.
10: Nee hoor, dus jij bent altijd de goede man op de goede plek voor het weer.
9: Ja, want nu klopt het weerbericht in ieder geval helemaal wel. Het blijft vandaag weer opnieuw helemaal zonnig en zomers met een noordoostenwind. En die is aan zee soms wel vrij krachtig. En ik hoor van verschillende mensen dat dat wel eens een beetje hinderlijk is. Dat klopt. Vooral in de middag, dan komt er toch een soort zeewindeffect bij. Dan wordt die wind vanuit zee nog wat sterker. Maar goed, dan een windscherm, want voor de rest is het natuurlijk heerlijk. Met temperaturen rond de 29 graden vanmiddag. Aan zee dan misschien net ietsje lager. Komende nacht weinig of geen bewolking. Het wordt ongeveer 18 graden. En morgen wordt het opnieuw overwegend zonnig. Wel kan er dan wat stapelwolk ontstaan, maar de kans op een bui is morgen maar heel erg klein. Het wordt 28 graden. Donderdag verandert er helemaal niets. Droog, zonnig, 29. Vrijdag wat meer bewolking, een hele kleine kans op een enkele bui en dan temperaturen rond 25, 26 graden. In het weekend tijdelijk wat minder warm met wat meer bewolking, maar wel grotendeels droog, denk aan 22 graden. En in de loop van volgende week loopt de temperatuur weer op en komt de zon ook weer terug.
2: Dankjewel, Huub.
9: Jo.
2: Ja, we hebben nog een beller. Diana, goedemorgen.
11: Hey, goedemorgen, Jorinda. Ik hoor het. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. En van wie denk je?
11: Een jaartje ouder?
2: Ik ben een jaartje ouder. Ja, laten we daarbij houden. Nee, ik ben 35 geworden.
11: Zo, wat een leeftijd.
2: Mooi, hè?
11: Oh, wauw. Ja,
2: en van wie denk je dat is?
11: Ja, ik denk het niet hoor, maar gok Marjolein.
2: Marjolein Visser?
3: Ja. Nee.
2: Nee, ook niet.
3: Oh,
2: nee.
3: Dit is spannend.
2: Diana, bedankt voor het proberen.
11: Succes.
2: Joe.
11: Hey, doei.
2: Dan gaan we tot slot nog naar Erwin de Hart. Heb jij enig idee?
10: Is het Bianca Damink?
2: Is het Bianca Damink?
3: Nee, daar moet ze zelf om lachen. Nee, is het niet? Nee.
10: Heel jammer.
3: Zit wel ongelooflijk in de buurt. Nee, dit is het dwaalspoor. Nee, daar heeft het geen zin.
10: Is het Reinhard Roemer?
2: Ja.
10: Nee, waarschijnlijk wel, ja.
2: Denk het wel.
10: Wie was die volgers dan eigenlijk?
2: En we hadden de stadionspeaker van ADO.
3: Wietse.
10: Oh, wat leuk.
2: Ja.
10: Hey, proficiat Jorinda.
2: Dankjewel.
10: Ik heb begrepen dat je jarig bent.
2: Ja, daar hebben we nog langer over gedaan dan Huub.
10: Wat heeft Reinhard aan je gegeven eigenlijk?
2: Nog niks, ja, behalve heel veel kuchjes.
3: Taart.
10: Een mok.
3: Maar dat was je eigen taart.
2: Ja. Dat was mijn eigen taart, ja.
10: Nou, laten we maar snel de ellende doen. De files op de A4 Rotterdam-Den Haag. Dus ik loop het Ketelplein en Rijswijk. Plaspoel, Polder, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Richting Amsterdam, tussen Knopend de Hoek en Bad Hoeverdorp. Nu 10 minuten vertraging op de A4 richting Rotterdam. Door de werkzaamheden op de A20 is het druk tussen Prins Klausplein en Ketelplein. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het Malieveld doet ook weer mee op de A12 vanuit Utrecht. 2 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam. Heel veel vertraging tussen Knopend Ridderkerk en Terbrechtseplein. 40 minuten, 8 kilometer file door de werkzaamheden op de A20.
2: Dankjewel.
12: West wordt wakker.

0: En we zijn er nog niet uit, hoor. Straks hoor je wie het is en als je nog een gokje wil wagen, laat het dan zeker even weten. 070-307-8080, dan kan je naar appen.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Dag Martin.
2: Goedemorgen, wie heeft dit kuchje bedacht?
0: De Reinoud.
2: Jongen, nou, dat is wel een onderwerp van hoog niveau, vind ik.
3: Ik vind het heel leuk.
0: Ik vind het ook
3: Ja, echt waar. Nog één keer, mag ik er één keer?
0: Ja, oh wacht, waar heb ik hem net? Ik heb een heel lijstje neergelegd en dan heb ik hem net. Ik heb alle kuchjes al gehad, komt hij weer.
2: Ja,
3: het is een vrouw, dat wel.
2: Ja, het is een vrouw. Maar...
0: Ik denk dat ik het inmiddels hoor.
3: Ben je het zelf?
0: Nee, ik ben het zeker niet.
2: Maar dan had hij bronchitis volgens mij.
3: Oké, jij weet wie daar komen straks op terug.
0: Ja, ik denk het. Ik heb inmiddels van jou een prachtige bos. Dat is mijn tweede bosbloemen van de dag. Maar hij ziet er prachtig uit. Ja, heel fleurig.
2: Maar kijk.
0: Superlief.
2: Prachtige vrouw krijgt een prachtige bos.
0: Dank je wel.
4: Water zetten.
0: Oh ja, zet hem even in het water.
3: Ja,
0: ja, daar gaat hij. Maar laten we het zeker ook even over de sport hebben, Martin. Allereerst triest nieuws natuurlijk over Rob Diepering.
2: Ja, dit is toch werkelijk ongelooflijk. 38 jaar. Kijk, en het enige waar ik mij dan aan irriteer is al die suggesties van mensen die hun mening geven of die een opmerking maken over wat er misschien gebeurd is. Mensen laten toch achterwege. Het is al triest genoeg dat als je op 38-jarige leeftijd dit overkomt. Niemand weet nog precies wat er aan de hand is. Dus laat al die suggesties alsjeblieft achterwege.
0: Wat was het voor scheidsrechter? Heb je mooie herinneringen aan wedstrijden?
2: Ja, ik vond het een goede scheidsrechter. Heel eerlijk, heel consequent. En dus wat dat betreft... Maar ik vind het allemaal... Ja, zo onbelangrijk. Het ergste is voor de familie dat die man er niet meer is op 38-jarige leeftijd. De man in de bloei van zijn leven. Ja, je krijgt er bijna tranen van in je ogen.
0: Ja, inderdaad. Heel triest, inderdaad.
2: Ja.
0: Dan laten we even bij het voetbal blijven. Dat wordt wel heel spannend vanavond natuurlijk. De finale van het WK.
2: Ja,
0: de halve finale natuurlijk. De eerste halve finale.
2: En morgen hebben we Engeland-Argentinië.
0: Ja.
2: En vanavond hebben we natuurlijk Frankrijk-Spanje. Ja, ik hoop dat Frankrijk wint. Want ja, ik heb Frankrijk als... potentiële wereldkampioen staan. Dus mijn kinderen zijn het er niet helemaal mee eens, maar ja goed.
3: Wat voor een wedstrijd verwacht jij? Want dit moet toch de klapper worden?
2: Ja, dit is werkelijk de klapper. Maar dit zal eigenlijk de finale moeten wezen. Daar blijf ik bij. Maar goed, ja, loten is loten en zo gaat het wel. Maar
3: beide kanten aanvallen, wat denk je?
2: Nou, ik denk niet dat Spanje echt vol op de aanval gaat. Ik denk dat men probeert... vanuit de counter de beslissing te brengen. Maar Frankrijk is technisch gezien, denk ik, de betere ploeg.
3: Ja. En ze hebben kanonnen natuurlijk. Mbappé.
2: Mbappé, ja.
3: Die 8 keer gescoord heeft. Dembele. Die nog een paar van die jongens.
2: Die zijn van de buitenkant.
3: Aan de andere kant, Spanje heeft maar 1 goal tegen gehad. Dus het worden waanzinnige clashes.
2: Ja, die Spanjaarden zijn goed in verdedigen.
0: Ik vroeg het gisteren ook nog aan Herman. Wat denk je dat de finale gaat worden uiteindelijk eigenlijk?
2: Ik denk dat het Frankrijk tegen Argentinië wordt.
0: Ja, hij denkt namelijk tegen Engeland en dat Engeland dan ook kampioen wordt.
3: Oh ja?
0: Ja, dat hoopt hij. Een beetje misschien meer dan dat. Ja,
2: als hij gelijk krijgt, dan spreek ik hem voorlopig niet meer.
0: Nou, gelukkig zit de vakantie ertussen. Nou, we gaan het zien. Vanavond dus en morgenavond ook. Weer een beetje op christelijke tijdstippen. Dat is ook wel eens fijn. 9 uur geworden.
2: Het enige wat me wel opvalt is de keuze van de scheidsrechters. Dat Makkeli naar huis gestuurd is. En ik had er echt, gezien het programma, gezien de nominaties van wie er door kan gaan, had ik Makkeli toch heel hoog ingeschat om de finale te krijgen. Maar ja, helaas.
0: Ja, dat is jammer inderdaad, ja. Hadden toch nog een beetje de finale gehaald.
2: Ja, toch nog.
0: Ja, Danny Bakker, die kennen we natuurlijk nog wel van ADO.
2: Ja.
0: Die gaat een buitenlands avontuur aan.
2: Het is ongelooflijk, 31 jaar en hij gaat naar Zuid-Korea. Het is toch ongelooflijk. Dan zie je wat een opleiding we hebben bij ADO. Het is heel leuk voor de jongen. Het is een geweldige speler. Een goede mentaliteit. Een juiste instelling. En ik vind het heel leuk voor de jongen dat hij dat toch nog een keer op het einde van zijn carrière. Want ja, 31 jaar. Dat hij dat even meepakt.
0: Ja, nou. Ja, we zien op het WK dat voetballers wel eens lang mee kunnen gaan. Nog 10 jaar. Maar dat is niet iedereen gegund misschien.
2: Nee, helaas.
3: Ja, en een beetje hetzelfde met de radiopresentatrices. Als je dan 35 bent, is dat een beetje klaar. Oh, ja.
2: Nee, ik begrijp waar je naartoe wil.
0: Bij mij begint het pas als ik kijk naar de gemiddelde leeftijd hier.
2: Heb je al tijd gehad?
3: Zeg je?
2: Heb je al tijd gehad?
3: Zeker. Lekker.
2: Ik wou zeggen, anders kijk je niet meer naar me.
3: Nee, ik heb al gehad. En een sneer ook nog.
0: Je krijgt er ook nog één in je gezicht zo.
3: Oh, ik ga naar huis.
0: En ook nog tennis. Ja, je hebt van genoten Wimbledon, neem ik aan.
2: Ja, dit was echt een match op het ultieme. Ja, als je ziet hoe die mensen die ballen in die hoek slaan... en dan dat ze toch nog terug krijgen, die bal. Ik heb er werkelijk van genoten. Maar het is ongekend niveau, dit.
0: Ja.
2: Dus.
0: Mooi.
2: En we hebben de Tour natuurlijk.
0: En de Tour, ja, gisteren even rustig.
2: Ja, gisteren was echt een hele zware dag
0: geen
2: voor
0: voetbal,
2: mij.
0: Oh, geen voetbal, geen wielrennen, niks.
2: Er was helemaal
0: geen tennis.
2: Niks. En, maar vandaag, ze gaan het massief, centraal massief in. Het wordt spannend, veel bergen. En ja, ik hoop toch een klein beetje dat Vingegaard vandaag de aanval kiest.
0: Ja. Nog een beetje spannend maken natuurlijk.
2: Ja, het moet een beetje spannend maken. Hè? Want ja, die Pogacar, ja, volgens mij heeft hij een motortje in zijn fiets. Ik heb het al eens meer gezegd, maar ik kan niet begrijpen dat die man zo makkelijk die berg overgaat. Zoveel voorsprong neemt. Maar goed, we gaan het vanmiddag zien.
0: We gaan het zien inderdaad. Martin, dankjewel. Neem nog een stukje taart.
2: Ik denk aan Marlijn.
0: Het is wanneer.

0: Danny Vera, we zwaaien Martin uit. Dag, Mart.
1: Tot morgen.
0: Doei. Dankjewel. En ja, we hebben nog iets om te onthullen. Want we hebben toch wel heel veel dit laten horen het afgelopen half uur. En ja, er is nog niemand volgens mij die het goed heeft gehad. Ik kijk nog snel even in de WhatsApp of er nog dingen binnen zijn gekomen.
2: Je had zelf wel een klein donkerbruin vermoeden.
0: Oh, Mary die denkt, ik dacht aan meer. Maar die is op vakantie.
1: Die is op vakantie. Die,
0: nou ja, die, ik denk niet dat je er al zo lang mee bezig bent. Ik denk...
1: Nee, bovendien, nee.
2: Via WhatsApp kan het wel natuurlijk.
3: Nee, dit is...
1: Ik wil het weten.
0: Ik denk dat het Tess is.
2: Luister maar even, want anders krijg je het goede antwoord van de dame in kwestie.
1: Ja.
4: Lieve Jorilla, joyeux anniversaire. Een hele fijne dag voor jou en heel erg veel liefs. Groetjes van Tess.
1: Ja.
0: Dankjewel, Tess. Wat zei ze nou?
2: Ja, nou, doe nog maar. Je zit echt te stralen, Jorin.
0: Ik versta de helft niet.
4: Lieve Jorinda, joyeux anniversaire. Een hele fijne dag voor jou en heel erg veel liefs. Groetjes van Tess.
0: Ze zegt iets over een fijne verjaardag.
2: Een fijne verjaardag.
0: Ja. Nou, wat lief zeg, Tess. Wat leuk. Ja, we moeten snel ook een keer dat liedje van haar bekendmaken. Misschien moeten we dat komend uur maar doen. Want ze heeft natuurlijk de zomereditie van het West wordt wakker liedje gemaakt. We hebben het nog helemaal niet laten horen.
1: Nee, maar ik heb niet gehoord. Ik heb wel jouw versie gehoord.
0: Ja.
1: De voorafversie heb jij
0: die is het dus niet geworden.
1: Nee, hij is klaar.
2: Dat verbaast ons niet.
1: Oh, oké.
0: Ja. Gaan we straks laten horen, na 9 uur.
2: Na 9 uur.
0: Leuk. En na Casey en de Sunshine Band

0: Yeah. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
0: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
3: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
13: 4 kaarten heb ik hier liggen voor Drievliet. Die kunnen zomaar voor jou zijn. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
14: De oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad noemen het onbegrijpelijk en problematisch dat oud-topambtenaar Henk Harms door Hart voor Den Haag naar voren is geschoven als kandidaat-wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. De oppositie wil dat Hart voor Den Haag nu met een andere kandidaat op de proppen komt, maar dat is partijleider Richard de Mos niet van plan. Aan de Vrouwenhuiswaard in Zoetermeer moesten bewoners kort na middernacht hals over kop hun huis uit. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurde, maar mogelijk was er een explosie. Daarna brak brand uit. Tientallen bewoners moesten op straat gaan staan. Ongeveer 600 inwoners van Gouda hebben, vaak zonder het te weten, gemeentegrond in gebruik. De gemeente wil die grond terug of alsnog verkopen aan de bewoners, maar die zijn het daar niet mee eens. Ze hebben bewonersinitiatief Snipper Groen Gouda opgericht en zijn vooral niet te spreken over de dreigende toon die de brief volgens hen heeft. Meer regio nieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
16: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
15: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
17: We hadden graag op vakantie gewild en houdt het gewoon op.
18: Dat gaat nu niet?
17: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
18: Vakantieplannen aanpassen?
17: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
15: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hey, dat is ook weer een kuch. Wie zou die zijn? De ANWB-verkeersinformatie van Erwin de Hart.
19: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag staat tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Ypenburg 12 kilometer file. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Knoop het Terbrechtseplein 7 kilometer file. De vertraging is 40 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file. En 10 minuten vertraging op de N11 Bodegraven richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 3 kilometer.
20: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
21: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
23: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
24: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
25: Omroepwestadverteren.nl.
26: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: voelt het, Jorinda? 35 jaar vandaag geworden.
1: Ja.
0: Ik blijf steeds denken dat je bent 25, maar goed, het schijnt 35. Nee, hoe voelt dat? Je bent gewoon jarig op de radio.
1: Nou, ik voel me wel heel erg jarig, moet ik zeggen. Met alle berichtjes die we krijgen, dat is niet normaal. We kunnen lang niet alles noemen.
0: Nee,
1: zullen straks nog wel wat voorlezen, denk ik. Maar en ook appjes en via Facebook. Het komt natuurlijk van alle kanten. Ja. Collega's die hier voor het raam staan.
0: Ja.
1: Met kusjes.
0: Ja. En een versierde studio
1: versiering
0: natuurlijk.
1: Inderdaad. Met paarse slingers. Een soort slinger die is opgeplakt tegen de muur aan.
0: Ja.
1: En heel groot Jorinda.
0: Ja.
1: In allemaal ballonnen.
0: Ja, hartstikke leuk.
1: Het ziet er fantastisch uit. Ja.
0: Hier krijg je echt een jaar gevoel. Ik kan me voorstellen.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Het is pas begin van de dag, hè?
1: Het is nog maar het begin, inderdaad. We kuchen wat af.
0: Ja, want dat is een extraatje. Reinoud bedacht. We zijn op zoek naar de kugger. Ieder uur. We hebben een nieuwe kugger.
1: Ik heb een kugger hier staan.
0: Oké. Dit is de nieuwe.
1: Dit is de nieuwe.
0: Van dit uur. Wie is de... Ik denk dat ik het weet.
1: Ja, denk je het weet?
0: Ja, nog.
1: Ja.
0: Ja, ik ben er bijna zeker.
1: Ja, ik heb ook een vermoeden, maar ik weet niet of luisteraars hem dan heel goed kennen.
0: Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel een belangrijke man.
1: Dat wel, maar niet dagelijks op de radio.
0: Nee, daar kom ik straks op terug.
1: Ja. Ja, Reinoud die maakt een gebaar. Die is aan mijn koffie aan het halen. Ik weet het ook niet. Maar hij weet het wel natuurlijk.
0: Hij heeft het zelf gevraagd, denk ik.
1: Eerst de andere belangrijke zaken. Want we hebben hier kaarten. Ja, ik ben jarig, dus ik trakteer natuurlijk. Kaarten voor Drievliet liggen. 4 stuks, gewoon. Gaan er in 1 keer uit. Je moet er dan wel wat voor doen. Namelijk, je moet je even indenken dat je in een attractie zit in Drievliet. En hoe reageer je dan? Dus ja, het is belangrijk dat je even een beetje de acteur in jezelf naar boven haalt. En alvast bedenkt hoe je daar in die attracties zit. Ik heb Bob er alvast even op uitgestuurd. En die geeft even het voorbeeld. Zo ongeveer horen we het dan te horen straks.
0: Dit is Bob die zijn eigen salarisstrookje bekijkt. Ja. Zo, van kijk ik zoveel van al die onzin die ik hier...
1: Ja, precies. 070-390-5454, 070-390-5454. Als je denkt dat je het ook kan... Bellen maar!

0: Jan Smit en stilte voor In de Storm. Dit is alweer van een paar jaar geleden. Maar hij zit dit jaar 30 jaar in het vak. Dus ongelooflijk. Ja. Hij is 40 jaar namelijk. Ja. Vanaf zijn 10e. En het is zo schattig. Toen hij 10 was.
1: Ja, ik vind hem nog steeds wel een fantastische zanger.
0: Zeker,
1: zeggen,
0: maar zo klonk hij dus 30 jaar geleden.
2: Ik zing
0: toen al een beetje dat heesje in zijn stem. Dat ook grappig.
1: Ja, dat randje heeft hij eraan. Het was toen al een klein... Ja, Jantje was toen nog geen. Jantje Smit. Die heel Duitsland met zijn mannetje toen rondreed. Want daar was hij ook heel erg populair.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment, hij werd heel veel gepest. Hè. Jantje Shit werd hij genoemd. Dat soort dingen. Die manager heeft toen gezegd... Nou Jan, hou nog een paar jaar vol. Dan kun jij al die mannen die jou nu Jantje Shit noemen... Ja. Die cross jij voorbij op de brommer die je zelf hebt verdiend. Zeg maar. En die andere jongens die moeten nog tegen de wind intrappen. Dat heeft hij altijd voorgehouden. En ja, knap. Jantje Smit.
0: Ja, en nog steeds inderdaad. Ja, gaat het in augustus gaat hij het vieren. In natuurlijk Volendam. Ja. Sylvia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Sylvia, wat heb je een mooie achternaam.
3: Ja, grappig, hè? Geërfd van mijn man.
0: Ja, sheriff, weet je. Elsa is echt een politievrouw. Ja. Ja. Moet je ook wel eens als een politievrouw optreden thuis?
3: Nee, niet meer.
0: Oh, vroeger wel?
3: Nee, vroeger wel, ja. Toen de kinderen klein waren.
0: Ja, dat helpt zo'n achternaam wel, kan ik me voorstellen.
3: Nou, niet altijd hoor. Oh. Niet altijd.
0: Je belt voor die kaarten voor Drievliet. Waarom wil je er graag naartoe?
3: Nou, ik wil graag met mijn 4 kleinkinderen daar naartoe.
0: Oh, kijk. Als oma hoef je niet streng op te treden natuurlijk. Dan moet je alleen maar heel veel snoepjes geven... en lekker mee inderdaad naar een attractiepark.
3: Ja, en dan kijken hoe hun in de attractiepark zitten... en in die attracties zitten. Ja. Oma zit dan helpt daarin. Mijn naam zegt stoer, maar oma is niet zo stoer. Maar ik wil altijd wel met ze naar het spookhuis.
0: Oh.
3: Ja,
0: en waarom het spookhuis?
3: Dat vind ik wel grappig.
0: Ja, grappig. Vind je het niet eng?
3: Hoe hun reactie zo... Ja. Nee, totaal niet natuurlijk. Maar gillen met z'n tweeën in zo'n karretje is toch gaaf.
0: Ja, je moet wel wat doen voor die kaarten. We gaan alvast in zo'n attractie. En ik heb heel toevallig het Spookmuseum... en dat is echt toeval, het Spookmuseum van Drievliet... heb ik voor je geregeld.
1: Maar Sylvia vindt het niet spannend, zegt ze.
0: Nee, niet spannend. Dus hoe reageer je dan?
3: Niet spannend... Nou, ik doe net of er een kleinkind naast me zit. En dan gaan we samen in zitten doen.
0: Oh, dat is heel goed. Ben je er klaar voor? Heb je de inner actrice in je naar boven gehaald?
3: Ja, vanuit mijn tenen.
0: Nou, dan ga je gang, Sylvia. We gaan erin. Dan gaat het karretje.
3: Ja, we gaan erin. Nee, oh, hou me vast. Hand. Oh, daar komt hij weer. Dang. Nee. Oma is moe, hoor.
0: Nou, ik vind dit fantastisch.
1: Ja.
0: Dat is goed.
1: Ja.
3: Oké, dank je.
0: Wat goed gedaan.
1: Ja, joh.
0: Nou, dat wordt volgens mij een hartstikke leuke trip met je kleinkinderen. 4 kaarten heb ik. Maar je hebt ook 4 kleinkinderen, dus moet er eentje thuis blijven?
3: Ik heb 4 kleinkinderen. Nee hoor, want ik ga met mijn schoondochter. Die heeft zo'n jaarkaart. En dan mag oma voor niks mee. Dus dat gaat helemaal goed.
0: Oh, nou, dat komt helemaal
3: dan
0: mooi
3: moet ik
0: uit.
3: Thuis blijven.
0: Ja. Nou, die 4 kaarten die zijn voor jou heel veel plezier, hè?
3: Oké, dank je wel.
0: Sylvia, Sheriff uit Rijswijk.
3: Doei.
0: En dit is Wet, Wet, Wet. And Love is All Around.

0: Het is een bijzonder moment, dit. We hoorden net Tess Merlo al even voorbij komen, want die had iets ingekucht. Met de mooie kuchknoppen die Reinoud heeft meegenomen, met allemaal verrassingjes voor mijn verjaardag, wat superleuk is natuurlijk. En toen dacht ik, ja, maar ho even, wij hebben nog iets van Tess, wat we vrijdag elke uur gaan horen.
1: Wat?
0: Namelijk het West wordt wakker liedje.
1: Oh ja!
0: De zomereditie.
1: Jij hebt de tekst geschreven, je hebt het ook even ingezongen. Dat lieten we vorige week horen.
0: Ja, dat was echt een groot succes.
1: Live, ja, ja, mensen hebben het er nog over, precies.
0: Ja, zeker.
1: Wanneer ze een nieuwe radio krijgen, want die heeft het niet overleefd toen jij zong. Maar Tess heeft het dus ingezongen ook. Ja. Het liedje voor vrijdag, gewoon het openingsliedje.
0: Dit is de première. Zit je er klaar voor?
1: Ja.
0: Hou je vast. Pak er popcorn bij en chips en cola.
1: Duurt het zo lang?
0: Hier komt-ie.

0: dat klinkt toch weer fantastisch.
1: Fantastisch. Ik mis in deze, moet ik wel even zeggen, toch Reinoud. Jouw naam wordt even niet genoemd, dus dat doe ik apart even. Reinoud Roemer is er ook bij natuurlijk.
0: Ja, dat komt vast niet door in het liedje. Ja, nee, nou, precies.
2: Als je nog geen zin had om te gaan, dan ben je er wel bij vrijdag. Ja, wat is dit leuk, zeg.
1: Dit is ontzettend leuk. Echt weer leuke tekst.
2: Mooi.
1: Ja, echt een goede tekst. Ja, nee, je hebt hem gemaakt, dus dat mag zeker gezegd worden.
2: Je kan van een tekst altijd nog wel wat maken, denk ik dan.
0: Ja, het allerleukste is, we draaien dit natuurlijk elke uur, dan op vrijdag. Maar we sluiten ook af met een live versie. Dan komt Tess gewoon langs.
1: Dat is gezellig.
0: Ja.
1: Hoe laat is dat dan?
0: Dat is zeg maar 9:50. Ja, ongeveer. Zo net voor 10. Wie loopt er nou weer te kuchen? Is dat dezelfde als... ja. Ja. We hebben wat namen binnengekregen. Ja,
1: dat lijkt een zeehondje daar.
0: Ja,
1: de knop lijkt een zeehondje.
0: Een mooie groene knop heb ik inmiddels gekregen met de laatste kuch.
2: Dat zou hij of zij leuk vinden dat die zij of hij wordt vergeleken met een zeehondje.
1: Nee, via
0: de knop. Ja.
1: Oh, heb ik de andere stem gehoord. Ja. Heb je iets betere kwaliteit?
0: Ja, die hebben we ook. Ja, kijk eens.
1: Kijk, dit klinkt toch anders?
0: Ja.
1: Dit klinkt toch
0: Kees, die denkt, is het de kuch van Martin Bruin? Kan niet missen.
2: Dat is het niet.
0: Oh, nou,
2: had gekund, is het niet.
0: En Diana denkt dat het Humize is.
2: Ook niet.
0: Nee, die is ook niet, want die kwam er pas net achter dat ik überhaupt jarig ben. Nee, de kuch deze. Ja, wij denken allebei, Jeroen en ik, Henk Rel.
1: Henk?
2: Probeer eens, zou ik zeggen.
0: Ja, proberen.
2: Ja.
0: Zo, gaat niet goed.
3: Jorinda, van harte gefeliciteerd.
1: Ja.
3: Natuurlijk een felicitatie van de hoofdredacteur. Op een stralende dag. De zon schijnt en dat komt je toe. Je straalt op de radio. Veel levensgeluk het komend jaar.
0: Ah,
1: ja,
0: nou,
1: heel leuk.
0: Dat is mooi. Dankjewel. Hoofdredacteur, inderdaad. Ja. Oh, en ik krijg ook een cadeau. Is die ook van Henk?
2: Nee, die is van. Ja, die is ook van Henk. Want die is van ons allemaal, maar vooral van Henk. Dat weet hij alleen niet. Jorinda krijgt nu een cadeautje.
0: Ja, een kaart erop. Die moet dan eerst, denk ik. Voor de jarige Job. En dan doorgestreept Jor.
2: Ja, Jorinda.
0: De jarige Jor.
2: Jorinda.
1: Je hebt bloemen gehad. Je hebt twee bossenbloemen zelfs gehad. Je hebt een bon gehad. Je krijgt
2: een cadeaubon.
0: Ik krijg nu een hele mooie kaart, inderdaad. Lieve Jorinda, de beste Jorinda, fijne collega. En dan staan er allemaal tekstjes bij van Reinoud. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, fijne dag en een gelukkig nieuwjaar.
2: Ja.
0: Voor de drijvende kracht achter West wordt wakker. Zeker deze maanden. Het motortje, het brein, wat zeg ik, meesterbrein van de show. Een klein passend toepasselijk cadeautje.
2: Dus een hint.
0: Een klein toepasselijk cadeautje. Nou, bij het meesterbrein.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken. Leuk,
2: heb je een idee? Want je hebt wel vaker een idee.
0: Het is dan een spel, denk ik.
2: Nou, jij kan niet tegen je verlies, dus ik weet niet of het een spel moet zijn.
1: Nee.
0: Ja. Ik zie een spel.
1: Maar het is het wel.
2: Dat is geen spel tussen te krijgen. Ja.
0: Oh, Mastermind. Maar dan een heel anders... Ik heb zo'n heel klein doosje van vroeger.
2: Precies.
0: Dit is een soort vervolg erop.
2: Een luxe, dure... duur viel wel mee, maar een grote uitvoering.
0: Nou, wat leuk. Ik hou heel veel spelletjes.
2: Daar komen die vier knoppen weer in terug.
0: Ja, inderdaad. Dezelfde kleuren. Dat zijn de knoppen als... Mastermind. Ja, dan moet je altijd uitvogelen wat iemand heeft bedacht. In welke volgorde en zo.
1: Maar
0: ja,
1: is dit een spel wat je alleen kan doen... zodat niemand last heeft van de verliesbuien van Jorinda?
2: Je moet het wel met z'n tweeën doen. Want je moet vier... vier pinnetjes doen? Of
1: maar
2: vier,
1: dat is dan het volgende cadeau dan.
2: Ja,
1: dat je iemand bereid hebt gevonden om te spelen tegen Jorinda. En ook niet bang is als Jorinda verliest.
0: Ja, maar ik verlies dus nooit. Ja, dus dat is helemaal geen probleem.
2: Als je heel vergeetachtig bent, kan je het alleen spelen.
0: Ja,
2: toch?
0: Olita Adams is dit.

0: Manon die stuurde een berichtje naar 070 307 8080. Ik wil graag een plaatje aanvragen voor je Rinda, namelijk Olita Adams en Window of Hope voor haar verjaardag. En ik ben inderdaad een keer ambassadeur van dit liedje geweest voor de Eeuwige Roemlijst. Dus heel erg bedankt, Manon.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Het is 10:05. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
8: Tientallen bewoners van een flat aan de Zoetermeerse Vrouwenhuiswaard stonden vannacht op straat vanwege een brand die volgde op een explosie. Vielen geen gewonden, maar ramen gingen stuk en muren raakten zwart geblakerd. Politie is op zoek naar de dader of daders en naar eventuele getuigen van de ontploffing en brand bij de flat in Zoetermeer. De oppositie

0: In de Haagse gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat-wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Maar volgens Harms zelf hoeft niets een wethoudersbenoeming in de weg te staan en is er geen vuiltje aan de lucht.
1: Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
0: Destijds heeft Harms volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen dan Harms. Maar dat is de partij niet van plan. Ongeveer 600 inwoners van Gouda hebben vaak zonder het te weten gemeentegrond in gebruik. De gemeente wil die grond terug of alsnog verkopen aan de bewoners. Maar die zijn het daar niet mee eens. Ze hebben bewonersinitiatief Snippergroen Gouda opgericht. Ferdinand Kraal van die stichting over de gemeentelijke brief die op de deurmat viel.
2: Ja, het was niet zomaar een brief, het was best wel een intimiderende brief. En veel mensen hebben slecht geslapen hiervan vanwege de toon van de gemeente. Dus uiteindelijk is het ook niet zozeer het geld waarom ik hier als voorzitter van de bewonersinitiatief sta, maar gewoon vanuit het principe. De overheid plaatst zich tegenover de burger, terwijl ik ervan overtuigd ben, je moet je juist naast je burger zetten en met elkaar kijken, joh, hoe gaan we dit oplossen? Hoe kunnen we samen dan dit stukje groen opnieuw inrichten?
0: Vooral het juridische gehalte van die gemeentelijke brief is eigenlijk niet goed gevallen bij die inwoners van Gouda. Ook in plaatsen als Boskoop, Hoekse Waard en Leiden speelt het probleem van grond die door een gemeentebestuur plotseling wordt opgeëist, zegt datzelfde bewonersinitiatief Snippergroen Gouda. En sinds deze maand heerst er een dreigend watertekort in Nederland. Daar merken we zelf nog weinig van. Maar de 3 waterschappen uit onze regio houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En er kan een actieplan in werking treden, zegt Frank Jansen van Rijkswaterstaat.
3: Wordt er een plan gebruikt, dus een prioriteitenlijstje, wie krijgt water en wie niet. En dat zal vooral voor de scheepvaart en de landbouw, die daar overigens nu ook al heel veel last van hebben, zal dat nog meer betekenen. Dus schepen kunnen dan minder lading meenemen, moeten langer wachten bij sluizen. En sommige regio's mogen boeren dan niet of minder sproeien.
0: Voor een flink aantal vakantiegangers dat met de boot weg wilde, slecht nieuws. Het water in rivieren staat op sommige plekken te laag om er te kunnen varen. En het is 50 jaar geleden dat het zo uitzonderlijk droog was.
4: Huubmuseum met het weer.
5: Ook vandaag is het weer droog en zonnig. Er staat een matige noordoostenwind aan zee vanmiddag vrij krachtig en het wordt ongeveer 29 graden. Komende nacht is er weinig of geen bewolking. De noordoostenwind zal iets afnemen en vannacht wordt het ongeveer 18 graden. Morgen wordt het overwegend zonnig. In de middag kan er wel wat stapelbewolking ontstaan, maar de kans op een bui is morgen maar heel klein. Er is ook dan weer een noordoostenwind, matig aan zee vrij krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 28 graden. Ook donderdag is het nog warm met droog en zonnig weer met 29 graden. Vrijdag is er een kleine kans op een regen- en onweersbui en dan wordt het ongeveer 26 graden.
4: Erwin Hart is ook nog steeds van de partij op een verjaardagspartijtje. Goedemorgen.
6: Ja, gezellig is het, hè?
4: Leuk, hè? Heb je je taart al gekregen?
6: Nee, heb ik nog niet gekeken.
4: Nou, jammer.
6: Maar het zal wel komen. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat hij misschien in de file tussen Knoopend Ketelplein en Den Haag-Ypenburg. Grappig. 8 minuten is de vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Dus door Rotterdam-Feyenoord en Knoopend Terbrechtseplein 7 kilometer file door die werkzaamheden op de A20 bij Terbrechtseplein. De A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht biedt 5 minuten de tijd. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Knoopend Terbrechtseplein weer 10 minuten in 5 kilometer file.
4: Dankjewel.
6: Joe.
4: Doei.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext. Jawel. En omroepwest.nl.
7: West wordt wakker.

0: Hammer Train, Albert Hammond.
1: Ondertussen in
2: België, in Brussel. We gaan eens even praten met Bert van Sloten. Bert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik zit hier op een site, jou misschien wel bekend, brusselsenieuwe.nl. Een site die ik niet ken. Ik heb hem een minuutje geleden geopend en ik denk, hier ga ik vaker op kijken. Ken jij die site toevallig?
3: Ja.
2: Is voor jou.
3: We bestaan bijna 5 jaar, jongen.
2: Meen je niet?
3: Ja, echt serieus. Maar het is goed dat je hem ontdekt hebt. Ja. Met nieuws over Europa. Dus alles wat je wil weten over Europa en wat voor Nederland van belang is, dat staat daarop.
2: Nou ja, ik zeg dat omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind. Er was ooit een slogan trouwens, hè, van Europa. Europa, best belangrijk. Maar we horen eigenlijk alleen via jou, als je hier bij Radio Westen, is mijn idee wel eens te horen bent, dan horen we iets over Europa. En die site is ook nog, als ik het zo snel zie, en ik mag er geen reclame maken, doe ik het niet. Er zijn hele goede sites. Maar heel overzichtelijk, heel goed uitgelegd. Ik schaam me een beetje dat ik niet 5 jaar geleden de site ontdekt heb. Maar ik ben er heel blij mee dat ik hem nu geopend heb. En ik zie linksboven het hoofdartikel, denk ik. Brussel wil sociale media verbieden voor kinderen vanwege mentale schade, verslaving en ellende. En dan ben ik precies waar Jorinda wil zijn, volgens mij.
0: Ja, want ik vind dat wel interessant. Hoe is het met jouw schermtijd eigenlijk, Jeroen? Wat denk je?
2: Ja, ik kijk veel nieuws-items, moet ik iedere dag zien.
0: Dus hele dag door? Zit je toch wel een beetje
2: ja,
0: te kijken?
2: Met regelmaat, ja, klap ik hem open, moet ik even kijken wat er gebeurd is. Maar dat is mijn werk ook, dus dat moet wel.
0: Ja, en bij jou geldt een beetje hetzelfde, denk ik, Bert.
3: Ja, ik vrees ook. Ik kijk ook nooit, want je krijgt altijd van die meldingen. Je hebt zoveel uren deze week gekeken. Ik denk, dat moet ik snel wegklikken. Want als ik dat aan mijn kleinkinderen ga vertellen, dan zeggen ze, opa.
2: Ja.
0: Ja, we hebben het natuurlijk al wel gezien in Australië bijvoorbeeld. Een verbod op sociale media tot 13 jaar. En daarover wordt nu dan ook gepraat binnen de EU.
3: Ja, zeker. Het is een plan wat vorig jaar is gelanceerd. Vorig jaar september heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, gezegd, zouden we dat inderdaad ook niet moeten doen. Want dat kan niet zomaar. Dan moet je eerst wat onderzoek voor plegen. Toen heeft ze een commissie in het leven geroepen. En die commissie is dus nu met aanbevelingen gekomen van, verbied het eigenlijk voor kinderen, in ieder geval onder de 13.
0: Ja, en dan is het verbieden, behalve als ze het onder begeleiding doen?
3: Ja, nee, want het is nog lang niet uitgewerkt. Hè. Het is een advies en dat moet dus nu uitgewerkt worden. Want er zitten heel veel praktische ogen en haken gewoon aan. Want hoe ga je dat doen inderdaad? Hoe controleer je dat? Jij noemde net Australië. Daar hebben ze dat eerder ingesteld. Maar in Australië komen ze tot de ontdekking dat het systeem in ieder geval niet waterdicht is. Dat kinderen dat nog steeds kunnen omzeilen. Maar het idee is, onder begeleiding. En het idee is dat je via zo'n leeftijds-app, dus dan moet je eigenlijk gewoon invullen wanneer je geboren bent en iets van een identiteitsbewijs uploaden, dat je dan kan zien van je mag er wel op of je mag er niet op.
0: Ja, hoe wordt er op gereageerd tot nu toe? Dat advies?
3: Nou, heel veel landen zijn er wel enthousiast over, omdat die zelf al bezig waren met de eigen wetgeving. Frankrijk bijvoorbeeld was er mee bezig, Spanje, maar ook Nederland. Nederland had dan 15 jaar in gedachten. Dus er wordt op zich wel positief op gereageerd door deze landen in ieder geval, want die zijn er voor. Maar er zijn ook tegenstanders en die tegenstanders zitten onder andere in de Baltische Staten. En als je daar goed over nadenkt, is het ook niet zo heel gek. Want daar zijn ze veel en veel verder met de digitale wereld dan wij in Nederland. Er gaat bijna alles digitaal. En daar hebben ze ook een verdienmodel van gemaakt. Dus die zeggen, laten we nou ook weer niet overdrijven. Dat is hartstikke goed, ook voor kinderen, om ermee in aanraking te komen. Terwijl de tegenstanders, die zitten dan vooral vanuit Frankrijk, is er een hele grote lobby op gang gekomen. Die zeggen, alles goed en wel, maar ze maken de kinderen verslaafd met de algoritmes. En ze gaan als een soort zombies verder door het leven. Dus wat leren ze er nou van? Nou, niet zo heel veel.
0: Ja. Maar er is ook nog wel een rol voor ouders, toch, in dit verhaal? Ik kijk bijvoorbeeld even naar mijn nichtje, die is net 12 geworden, gaat dan naar de middelbare school, dus een telefoon gekregen, maar zij mag na een half uur gaat hij gewoon uit, automatisch, dan is hij gelokt.
3: Dat zou op zich goed zijn, maar ik vrees dat jouw nichtje een uitzondering is. Althans, dat staat ook te lezen in dat rapport. Dat heel veel kinderen op het moment dat ze dan... doen ze echt op zich leuke, onschuldige spelletjes. Maar op het moment dat ze die doen, ja, dan hebben ze iets van... Oh, nog een spelletje, nog een spelletje. Het is een beetje net zoals vroeger met de tv. Dan moest hij ook uit op een bepaalde tijd. En dan werd er gezegd, ja, maar er komt nu nog iets leuks. En mag ik nog even 5 minuten? En 5 minuten werden 10 minuten. En 10 minuten, nee, ik vind het wel, ja.
0: Je kent hem nog wel van Leeuwen, die dat steeds wilde.
3: Zie wat daarvan terecht gekomen is.
0: Nou, inderdaad. Ja, nou ja, je zei het al, dit zijn uw aanbevelingen. Dus zo makkelijk gaat het allemaal niet. De EU werkt nou ook niet bepaald heel snel natuurlijk. Hoe gaat het nu verder?
3: Er moet nog een formele aankondiging komen. Hè? Want dit is het rapport. En de formele aankondiging wordt verwacht in september. En dan krijgen we een soort tijdpad. Maar meestal hebben ze daar toch wel nog eventjes inderdaad, wat jij zegt, voor nodig. Het moet juridisch ook namelijk afgetimmerd worden. Dat heeft er altijd mee te maken dat al die... we spreken allemaal verschillende talen in Europa. Dus het moet allemaal overal hetzelfde betekenen. Dus de juristen en de vertalers maken overuren dan. Dus ik verwacht... een jaar zou heel vroeg zijn, maar ik verwacht eerder 2 jaar dat het ingevoerd gaat worden. En dat zal nog wel ingewikkeld worden, want sommige landen, waaronder Nederland, willen veel en veel eerder. Dus de vraag is of die al eigen wetgeving gaan invoeren en dan vervolgens die gaan aanpassen als er een Europese regel is opgesteld en goedgekeurd door alle landen.
0: Ja, ik zit even naar mijn eigen schermtijd te kijken en ja, het valt me wel mee eigenlijk. 2 uur per dag, gemiddeld.
2: Zo.
3: Ja.
2: Ik zeg weinig. Want als je ook van het nieuws op de hoogte moet zijn, dan ben je niet goed bezig.
0: Ja, maar dat ben ik dus ook niet.
2: Kijk,
0: dan gaat het mis. Dat hoor je toch elke dag. Ja.
3: Doet iemand anders het nieuws dan voor je?
0: Ja, Reinoud natuurlijk, hè. Ja, daar luister ik gewoon lief naar.
3: Reinoud's schermtijd is vast veel hoger.

0: op het einde van West wordt wakker van vandaag.
1: We gaan er door!
0: En Patrick is er ook weer bij. Goedemorgen, Pet.
2: Goedemorgen en van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. En ja, ik waarschuw alvast, maar Angelique, ga je gang.
3: Lang.

0: dit klonk wat beheerst klonk dit ook. En op toon en zo.
1: Ja, ik heb geoefend.
2: Oh, ja. Zo kan het ook, Jorinda. Zo kan het ook. Ik heb jou horen zingen vorige week. Ja,
0: misschien kan ik zangles nemen bij Angelique.
1: Ja, maar van harte gefeliciteerd, Jorinda.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Heb een mooie verjaardag.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Wil je een stukje taart? Digitaal?
1: Oh, heerlijk. Ja, lekker.
0: Alsjeblieft. Mm.
1: Oh. Heerlijk. Oh, wat ziet er goed uit, zeg. Heerlijk.
0: En waar ga ik mijn feestje vieren vandaag?
1: Ja, op het water. Oh, ik denk, ja, dit moet op het water gevierd worden. Gezellig met elkaar in een bootje. En dat gaan we doen met de waterpendel Leiden-Katwijk. Want van 30 juli, en dat is het vandaag eigenlijk, tot september kan je iedere dinsdag, woensdag en zondag een verrassende vaarttocht maken op de Oude Rijn van Leiden naar Katwijk aan Zee en weer terug naar Leiden. Dus eigenlijk heen en weer, heen en weer. En we gaan dan langs de Limes. Dat is de natuurlijke noordgrens van het oude Romeinse Rijk. En passeren zo langs Oostgeest, Valkenburg en Rijnsburg. En na ongeveer 5 kwartiertjes, dan kom je aan in Katwijk. Tenminste, als je vertrokken bent vanuit Leiden. En dan kan je lekker een beetje rondlopen. Katwijk, de boulevard, naar het strand. Een kopje koffie drinken, een beetje winkelen. En als je het op een gegeven moment allemaal bekeken hebt, dan denk je, nou, dan neem ik het bootje gewoon weer terug. En dan ga je vanuit Katwijk naar Oud-Leiden. En dan kom je in Leiden aan. En dan kan je daar nog gezellig een beetje rondbanjeren. De schepen die daarvoor ontwikkeld zijn, die zijn geïnspireerd op de oude Friese scootjes. En één van die schepen, die heet Wat dan je? Nou, dat weet Patrick wel wat dat betekent.
2: Ik heb geen, het klinkt voor mij als Fries. Ja.
1: Dat schijnt Leids te zijn voor wat is er dan, joh? Wat dan, ja? Ja, wat dan, joh? Ja, ik weet het niet, hoor. Chinees een beetje.
2: Het wordt nu Chinees, inderdaad. Ja. Je maakt vorderingen, prima.
0: Je komt niet uit Leiden, zeker?
1: Absoluut niet. Die rollende R, wat is het? Je R, hè? Ja. Rollende R bij de Leidenaar.
0: Er zit hier helemaal geen R in.
1: R.
2: Nee, daar hebben we hier niks aan. Nee.
1: Goed. Hoe dan ook, het is feest op het bootje. Maar ze zeggen wel, reserveren is verplicht. Want anders dan vaart het bootje niet heen. En ook niet meer weer. Je kan dat doen bij de leidserederij.nl. Tocht duurt 1,5 uur. En de prijs is ook best wel aardig. €17,50 voor een retourtje. Dus ik zou zeggen, lekker dagje weg.
0: Ga lekker varen.
2: Ik heb nog een kort vraagje even. Ja. Angelique, vrijdag nadert. We zitten nu een paar dagen van tevoren. Even in je laatste stemming. Heb je er zin in? Of trek je al een beetje terug dat je denkt, nou, dat volle komt allemaal naar mij toe?
1: Had je het niet gehoord?
2: Wat?
1: Het gaat niet door. Gaat niet door.
2: Wat een mooi cadeau, hè, Jorinda, van Angelique.
0: Dan hoef ik dan niet in een tentje.
1: ik dacht, we gaan gewoon met z'n tweeën gezellig weg. Dat is toch veel leuker?
0: Ja, met dat bootje. Erin. Ja, gezellig.
1: Met dat bootje.
0: Nou, ja. Ik deel het straks iedereen mede.
2: Ik maak hier wat los. Had ik dit maar niet gezegd.
1: Cliffhanger.
3: Zijn er al meer mensen jarig op 14 juli? Vraag ik me inmiddels af. Laat het me weten via patrick@omroepwest.nl. Want straks natuurlijk de verjaardagskalender. Ik ga weer strooien met pretparkkaarten. En de plaat voor 12 juli heeft alles met de zomer te maken.
0: Heel erg bedankt voor alle felicitaties. Maak er een mooie dag van. En drink er eentje op mijn verjaardag, zou ik zeggen. Tot morgen, Jeroen.
2: Tot morgen.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Fruitspread op je brood. Dat klinkt als een modern alternatief voor jam, maar het fenomeen bestaat al veel langer.
7: Hoor je straks meer over. 10 uur, eerst het nieuws uit je eigen regio, Reinhard Rommer.
8: Zo'n 600 inwoners van Gouda hebben vaak zonder het te weten gemeentegrond in gebruik. De gemeente wil die grond terug of alsnog verkopen aan de bewoners, maar die zijn het daar niet mee eens. Ze hebben bewonersinitiatief Snippergroen Gouda opgericht. Ze zijn vooral niet te spreken over de dreigende toon die staat in een brief die ze hebben gekregen. De stoepen van de Regentesselaan in Den Haag worden toch niet smaller. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunt een burgerinitiatief van bewoners die zich zorgen maken over plannen voor de versmalling van de stoepen. Het burgerinitiatief werd omarmd door Hart voor Den Haag. En tientallen bewoners van een flat aan de Zoetermeerse Vrouwenhuiswaard stonden vannacht op straat vanwege een brand die volgde op een explosie. Niemand raakte gewond, maar ramen gingen stuk en muren raakten zwart geblakerd. Politie heeft nog niemand aangehouden, voor zover bekend. Meer regionieuws 10:30, nu het andere nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt.

0: Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
1: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Tot 12 uur aan de bak.

0: Simon en Garfunkel hebben hun kruidenrekje weer aangevuld. Parsley, sage, rosemary en thyme op de Scarborough Fair aan het begin van deze Aan de Bak. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dames en heren.
0: Het is de tiende jaargang, aflevering 2318. En niet alleen groot feest in de studio vanwege de verjaardag van Jorinda. Maar er is vast nog wel meer te vieren in de regio. Laat het me weten, want de complete verjaardagskalender straks rond 11:45 in dit programma natuurlijk. Aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl is het adres. Kaarten voor drie fietsen gaan er dit uur al uit. Hou het in de gaten. We hebben zomerse platen in de plaat voor 12. En we vieren nieuw broodbeleg in het jaar 1974 in de archiefbak.

0: Vanessa Carlton, 1000 miles.
1: De plaats. Voor 12.
0: Nou, de zomer is in ieder geval niet heel ver weg. Geen 1000 miles in ieder geval. En muzikaal al helemaal niet.
1: Nummer 1.

0: your mind.
1: Mungo Jerry in the summertime.
0: Have a drink, have a drive.
1: Het is keuzemogelijkheid 2 vandaag en keuzemogelijkheid 1. Teach-in met In the Summer Night.
2: Wordt het 1 of 2?
1: Welke zomerse plaat wil je horen rond 10 voor 12? Stem maar op de Facebookpagina van Radio West of even appen naar de studio 070 307 8080.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op

0: Texas and say what you want. Dit is Radio West op je dinsdagmorgen met zo dadelijk jouw kans op kaarten voor het pretpark in Den Haag. 4 stuks maar liefst. Maar ook het regionieuws. Er was van alles te doen om de stoepen in de Regentessenlaan van Den Haag. En er is een kogel door de kerk. Je hoort zo meer in het regionieuws.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 22:30 geworden en Reinhard Roemer heeft het regionieuws.
4: Tientallen bewoners van een flat aan de Zoetermeerse Vrouwenhuiswaard stonden vannacht op straat vanwege een brand die volgde op een explosie. Niemand raakte gewond, maar ramen gingen stuk en muren raakten zwart geblakerd. Politie is op zoek naar de dader of daders en naar eventuele getuigen van de ontploffing en de brand bij de flat in Zoetermeer. De oppositie in de Haagse gemeenteraad vindt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Harms vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Maar volgens Harms zelf hoeft niets een wethoudersbenoeming in de weg te staan en is er geen vuiltje aan de lucht.
5: Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
4: Destijds heeft Harms volgens waarnemend burgemeester Johan Remkes niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. Remkes baseerde zich toen ter tijd op het integriteitsonderzoek. De oppositie roept Hart voor Den Haag op met een andere kandidaat te komen, maar dat is de partij niet van plan. Sinds deze maand heerst er een dreigend watertekort in Nederland. Daar merken we zelf nog weinig van. Er komt gewoon water uit de kraan. Maar de 3 waterschappen uit onze regio houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En er kan een actieplan in werking treden, zegt Frank Jansen van Rijkswaterstaat.
6: Wordt er een plan gebruikt, dus een prioriteitenlijstje, wie krijgt water en wie niet. En dat zal vooral voor de scheepvaart en de landbouw, die daar overigens nu ook al heel veel last van hebben, zal dat nog meer betekenen. Dus schepen kunnen dan minder lading meenemen, moeten langer wachten bij sluizen. En sommige regio's mogen boeren dan niet of minder sproeien.
4: En voor een flink aantal vakantiegangers dat met de boot weg wilde, slecht nieuws. Het water in de rivieren staat op sommige plekken te laag om er te kunnen varen. En het is 50 jaar geleden dat het zo uitzonderlijk droog was. En de stoepen van de Regentesselaan in Den Haag worden toch niet smaller. De meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunt een burgerinitiatief van bewoners die zich zorgen maakten over plannen voor de versmalling van de stoepen. Het burgerinitiatief werd omarmd door Hart voor Den Haag.
7: En hier is Hubinzee met het weer.
8: Ook vandaag is het weer droog en zonnig. Er staat een matige noordoostenwind aan zee vanmiddag vrij krachtig en het wordt ongeveer 29 graden. Komende nacht is er weinig of geen bewolking. De noordoostenwind zal iets afnemen en vannacht wordt het ongeveer 18 graden. Morgen wordt het overwegend zonnig. In de middag kan er wel wat stapelbewolking ontstaan, maar de kans op een bui is morgen maar heel klein. Er is ook dan weer een noordoostenwind, matig aan zee vrij krachtig, en morgenmiddag wordt het ongeveer 28 graden. Ook donderdag is het nog warm met droog en zonnig weer met 29 graden. Vrijdag is er een kleine kans op een regen- en onweersbui en dan wordt het ongeveer 26 graden.
7: Verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
9: Die loopt de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden op de A20. 10 minuten vertraging tussen afrit Rotterdam Centrum en Knopen te Brekseplein.
4: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Muziek waar de zomer vanaf spat op Radio West. Sabrina Carpenter en The Man Child.
1: De archiefbak
0: brengt hier naar het jaar
2: 1974.
0: En dan krijgt Frankrijk er een nieuwe munt bij. In juli 1974 komt een munt van 50 frank in omloop. Die munt is 4 centimeter in doorsnee en weegt 30 gram. Het is flinke dus. Het is een van de grootste en zwaarste ooit gemaakt. Er zit een kleine hoeveelheid zuiver zilver in. Op dat moment vertegenwoordigt 50 frank een waarde van ongeveer 25 Nederlandse guldens. Zou je tegenwoordig ruim 11 euro zeggen. Johan Neeskens stapt in juli 1974 in het huwelijksbootje met Marjan Schubhoff. De populaire voetballer is dan net door Ajax verkocht aan Barcelona. De belangstelling voor het huwelijk in Heemstede is hartstikke groot. Politie moet enkele duizenden toeschouwers op afstand houden. Na de huwelijksvoltrekking wordt het paar door een menigte toegejuicht op het balkon van het raadhuis van Heemstede. En we hebben er nieuw broodbeleg bij in 1974. Ik dacht eigenlijk dat dat iets moderns was als alternatief voor jam. Maar nee, het heet Rhino Vruchtenspread en het mag geen jam heten. Of jam, zoals sommige dames zeggen in deze reclame. Jos Brink spreekt hem in.
3: In een grote supermarkt ergens in Nederland proeven winkelende dames Rhino frisse vruchtenspread met minder suiker dan gewone jam.
4: Puur fruit wat je proeft.
5: Het is geen jam, hè? Er zit inderdaad minder suiker in dan in jam.
4: Ik vind het heerlijk.
5: Erg lekker, helemaal niet zoet.
4: Uitstekend. Echte fruitsmaak zit eraan. Heerlijk fris.
6: Jam vind ik echt te zoet. Maar deze Rhino heeft een heerlijke vruchtensmaak.
5: Wel iets anders dan jam. Zalig.
3: Rhino frisse vruchtenspread bevat minder suiker, daardoor fris en fruitig.
6: Ik ben nu eenmaal geen zoete kou.
2: 1974.
7: Hallo.
8: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
7: Hallo.

0: funeral's tomorrow.
1: Wat een drama, Donna Summer. En de gast is... Nou, snel naar wat leuks hoor. Ja, wat dacht je ervan om lekker met z'n viertjes naar Familiepark Drievliet in Den Haag te gaan? Kijk, dat zijn de uitjes deze zomervakantie natuurlijk. En dat kan je gebeuren als je nu belt 070-390-5454. 070-390-5454. Kom je in de uitzending, dan stap je in een van de attracties in het Familiepark. Dan mag je even je fantasie gebruiken. En als je dat een beetje aardig doet, dan heb je die vier kaarten te pakken. Het is zo simpel, jongens. Dat kan je gebeuren. Wel, nee. Helemaal niks kan je gebeuren. Gewoon veilig achter de telefoon. Doen alsof je in een attractie zit. 070-390-5454. 070-390-5454. Pak ze die vier kaarten voor Drievliet.

0: Michael Jackson's Man in the Mirror. En wie zien we daar? Naast een mooie attractie in Drievliet. Monique Menk uit Rijswijk. Goedemorgen, Monique.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, wanneer was je er voor het laatst?
1: Wat zeg je, wanneer ik er voor het laatst was? Oh, heel lang geleden.
0: Oh ja, toen je nog een kleine Monique was?
1: Ja, klopt.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh, wat grappig. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Wat was je favoriete attractie destijds? Weet je dat nog?
1: Ik denk toch wel die achtbaan.
0: Die achtbaan, ja, die was er toen al. Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Er is alleen wat meer bijgekomen in de loop van de tijd. En wij stappen samen in de Jungle River. Weet je nog wat dat is?
1: Ja, die bootjes dat je allemaal nat wordt in dat water.
0: Klopt, soort uitgeholde boomstammen waar je dan in zit. En dan ga je langs watervallen en dat soort dingen. Dus ja, je zit erin, dus ga je gang.
1: Oh jee, holy shit, wat gebeurt me nou? Holy cow, ik wil eruit. Oh nee, maar toch leuk. Oh leuk. Dat. Hé, hey, heerlijk.
0: Oh, er komt een waterval aan. Monique, er komt een waterval aan. Pas op. Oh.
1: Lekker nat, heerlijk. Lekker zwemmen, heerlijk.
0: Doorweekt ben je. Nou, oké. Ja. Ongelooflijk. Wat er allemaal gebeurt, zeg. Jeetje.
1: Wat gebeurt er allemaal?
0: Ja.
1: Holy cow,
0: het was wel een voltreffer, hoor. Ja, dat was wel een voltreffer.
1: Ja,
0: nou, volgende keer de paraplu mee, als je namelijk zelf gaat. Want je hebt het voor elkaar, hoor. 4 kaarten voor Drievliet zijn in de pocket.
1: Hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk.
0: Wie ga je nu meenemen, nu jij niet meer de kleine Monique bent?
1: Ik ga een vriendin en met haar, ik denk met haar 2 kleinkinderen.
0: Oh, dat is superleuk natuurlijk. Ja,
1: dat is leuk.
0: Nou, er komen nog genoeg gelegenheden, want het belooft een prachtige zomer te worden. Dus ik wens je daar heel veel plezier in, Drievliet.
1: Zeker.
0: Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.
0: Dag. En oh, er waren zoveel mensen die ook wilden. Maar geen probleem, we doen het nog de hele week tot en met aanstaande vrijdag. Een nieuwe kans straks bij Menno in de middag na 12 uur op Radio West. Van

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan.
11: Jan Smit, Maywood en Nancy Sinatra. Ze staan allemaal klaar voor Eeuwige Roem straks. Het is 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Roemer.
12: Aan de boswoning in Honselersdijk was vanochtend een steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden en laat weten dat er één slachtoffer gewond naar een ziekenhuis is gebracht. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend, ook niet waarmee is gestoken. Op de plek waar de steekpartij plaatsvond staan woonunits voor arbeidsmigranten, daar in Honselersdijk. De stoepen van de Regentesselaan in Den Haag worden toch niet smaller. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunt een burgerinitiatief van bewoners die zich zorgen maakten over de plannen voor de versmalling van de stoepen. En tientallen bewoners van een flat aan de Zoetermeerse Vrouwenhuiswaard stonden vannacht op straat vanwege een brand die volgde op een explosie. Vielen geen gewonden, maar ramen gingen stuk en muren raakten zwart geblakerd. Er is nog niemand aangehouden. Meer regionieuws hoor je om 11:30. Nu het overige nieuws.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Erwin Hart heeft de verkeersinformatie bij de ANWB.
14: Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam-Kralingen en Terbrechtseplein 3 kilometer file. A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer file en 10 minuten vertraagd.
15: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
16: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
19: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
20: Tot 12 uur aan de bak.

0: Zwart met suiker, dubbele espresso of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
2: Ja, jongen, je moet aan de bak.

0: Day op Radio West en Love Myself.
1: Eeuwige roem.
0: Dit is de plek waar je jouw favoriete plaat op de radio kunt brengen. Sterker nog, je kunt ervoor zorgen dat jouw favoriet op de roemlijst van dit programma terechtkomt. Ja, dat gaat niet zomaar natuurlijk. Elke werkdag zijn er 3 kandidaten die hebben gezorgd dat hun favoriete plaat in het spel komt. 3 platen dus die tegen elkaar strijden. Eentje vliegt eruit en daar komt een ander voor in de plaats. En als een plaat 7 dagen weet vol te maken, dan krijgt hij een plek op de roemlijst van dit programma. Nou, dat kunnen inmiddels ruim 800 liedjes zeggen. Dus misschien jouw plaat wel binnenkort. Mail je favoriete single aller tijden naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Vandaag de keuze naar Gerjo Hamer. Die woont samen in Den Haag. Hij is 61 jaar. Werkt in de thuiszorg. Is een groot muziekliefhebber. En verder houdt hij van reizen. Goedemorgen, Gerjo.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: En je bent kerstvers terug van vakantie. Waar heb je gezeten?
2: Ik heb in Noorwegen gezeten.
0: Oh, daar was het natuurlijk een stuk aangenamer dan de 30-plus van Zuid-Frankrijk, om maar wat te noemen, of niet?
2: Het was geen mooi weer daar.
0: Oh,
2: het
0: echt
2: was
0: waar?
2: Daar 18 graden hooguit. Nee, het was geen mooi weer.
0: Oh, dat vind je even tegen.
2: Maar dat geeft niet.
0: Nee?
2: Nee, het was wel leuk. Nee, hoor, we hebben daar mooie die kletsjes en zo gezien. Dat heeft wel wat als het een beetje saai weer is, zeg maar. Dat geeft een extra effect. Dat hoort bij Noorwegen.
0: Ja, en was het voor het eerst dat je in Noorwegen was?
2: Nee, mijn tweede keer.
0: Oké, en heb je dan een soort rondreis gemaakt of wat heb je gedaan?
2: Ja, ben in bergen begonnen en dan helemaal zo'n toeristische route met al die gletsjers en de fjorden, vooral fjorden, echt heel mooi was het. Een supermooi land.
0: Ja, is het een aanrader?
2: Ja, het is echt een aanrader. Het is helemaal een natuurland. Je moet wel van de natuur houden.
0: Ja, dat is wel. Ja, dan ga je niet voor de bars en discotheken natuurlijk.
2: Nee, die zitten daar niet.
0: Nee. Oké, nou mooi. Mooie avonturen neem je mee terug. En ik ben heel benieuwd wat je met onze muziek gaat doen. Luister mee, want zo klinken de roemzoekers van dinsdag.
3: Eeuwige roem. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.

0: Laura van Jan Smit was gisteren nieuw in eeuwige roem. Staat er dus één dag in. Ook één dag voor Rial van Maywood. En vier dagen voor Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Straks jouw plaats, maar eerst moet je ruimte maken in spel, Gerjo. Welke moet er weg?
1: Ik heb dit keer gekozen voor Jan Smit. Ik ben wel fan van Jan Smit, maar dit liedje vond ik toevallig helemaal niks.
0: Oké, nou ja, dat is duidelijk.
2: Haar naam is Laura.
0: Ja, dat mag natuurlijk, hè, want het is jouw feestje vandaag. Daarmee zeg ik ook meteen welkom tegen alle leden van de fanclub van Tim Akkerman. Want die heb je allemaal aan de radio gekregen, hè, dankzij jouw plan.
1: Ja.
0: Vertel, wat heb je daarmee?
1: Nou, wat heb ik daarmee? Ja, ik was ooit een keer in de platenzaak bij het Noordeinde. En toen zag ik, het was bijna 3 uur en ik was daar binnen. Toen stond er Tim Akkerman en die gaf daar een cd-presentatie. Dus toen zijn we even gebleven om eventjes de muziek te luisteren. En dat was echt een hele goede plaat, Lions Don't Cry. Ik vind zelf dat hij eigenlijk een beetje te weinig aandacht heeft gekregen op de radio. Mm-hmm. En dat is echt een hele mooie single die ik heb gekozen.
0: Ja, die heeft hij gemaakt met de Ivy League, hè, samen?
1: Ja, samen met de Ivy League, ja.
0: Ja, precies. Want om welk liedje gaat het?
1: Dance Tonight.
0: Dance Tonight van Tim Akkerman en de Ivy League. Grappig is dat ik dit vertelde van de week tegen mijn collega Menno Tamming. En die zei, och, maar dat is zo'n prachtig liedje. Dus goed dat je hem een keer erin gooit in Eeuwig Groen. Want wie weet wat ermee gebeurt natuurlijk.
1: Ik hoop dat jullie luisteraars een keer goed naar luisteren. Het is echt een heel mooi liedje.
0: Nou, bij deze. Hij komt op de radio dankzij jou, Gerjo. Tim Akkerman en de Ivy League. Nieuw in Eeuwig Groen.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Stevie Wonder op Radio West en I Was Made to Love Her. En daarvoor nieuw en eeuwig geroemd Tim Akkerman in de Ivy League met Dance Tonight.
1: De plaats. Voor 12.
0: Keuze uit twee zomerplaatjes in de plaat voor 12 vandaag. Straks rond 10 voor 12. De laatste in dit programma wordt Teach-In met In the Summer Night of Mungo Jerry met In the Summer Time. Stemmen kan op de Facebookpagina van Radio West. Dat doet Elma bijvoorbeeld. Goedemorgen Patrick, voor mij nummer 2 graag. Heerlijk nummer met deze temperaturen. Fijne dag en een mooie uitzending. Zij stemt op Mungo Jerry. Victor Meijer zegt altijd Getty. En dan heeft hij het over de zangeres van Teach-In natuurlijk. In the Summer Night is voor jou genoteerd. En een mooi verhaal van Hannibal, die schrijft: morgen Patrick, bij mij geen twijfel. Nummer 2, Mungo Jerry. In 1970 was mijn oudste nichtje Joyce Bloem bezig met platenpluggen. Een platenplugger die ging dan langs radiostations om te zorgen dat die plaatjes gedraaid werden. En daar was dit singeltje er eentje van in de zomer van dat jaar. Ik kreeg een exemplaar en dat is er nog steeds. Inmiddels is het nichtje Joyce niet meer onder ons en op haar afscheid op de verjaardag van mijn moeder in 2017 werd Mungo Jerry gedraaid. Voor iedereen een prettige 14 juillet gewenst, zet hij er nog even bij. Wat een verhaal, Hannibal. Dank je wel daarvoor. En je stem is natuurlijk genoteerd. Als je zelf ook nog even wil bijdragen, doe dat dan op de Facebookpagina van Radio West of even via 070 307 8080, de app. En wie zien we daar in het Westbroekpark tussen de rozen staan? Is dat niet Elvis Costello? I can...

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk, mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Goedemorgen, Radio West aan de bak. Het is 11:30. Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je op een rijtje gezet.
11: De politie heeft vanmorgen vroeg iemand aangehouden na een steekpartij aan de boswoning in Honselersdijk. Een slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend, ook niet waarmee is gestoken. Aan de boswoning in Honselersdijk staan woonunits voor arbeidsmigranten. Het is nog onduidelijk of de gewonden of de verdachte arbeidsmigranten zijn. Ongeveer 600 inwoners van Gouda hebben, vaak zonder het te weten, gemeentegrond in gebruik. De gemeente wil die grond terug of alsnog verkopen aan de bewoners, maar die zijn het daar niet mee eens. Ze hebben bewonersinitiatief Snippergroen Gouda opgericht. Ferdinand Kraal van die stichting over de gemeentelijke brief die ze kregen.
12: Het was niet zomaar een brief, het was best wel een intimiderende brief. En veel mensen hebben slecht geslapen hiervan vanwege de toon van de gemeente. Dus uiteindelijk is het ook niet zozeer het geld waarom ik hier als voorzitter van de bewonersinitiatief sta, maar gewoon vanuit het principe. De overheid plaatst zich tegenover de burger. Ze hebben slecht geslapen hiervan vanwege de toon van de gemeente. Dus uiteindelijk is het ook niet zozeer het geld waarom ik hier als voorzitter van de bewonersinitiatief sta, maar gewoon vanuit het principe. De overheid plaatst zich tegenover de burger, terwijl ik ervan overtuigd ben, je moet je juist

0: 23 in Maasdijk en de Middelbroekweg op de N466 in Honselersdijk. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de weg afgesloten en wordt het verkeer omgeleid.
1: En uw museum weet meer over het weer.
2: Ook vandaag is het weer droog en zonnig. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee vanmiddag vrij krachtig en het wordt ongeveer 29 graden. Komende nacht is er weinig of geen bewolking. De noordoostenwind zal iets afnemen en vannacht wordt het ongeveer 18 graden. Morgen wordt het overwegend zonnig. In de middag kan er wel wat stapelbewolking ontstaan, maar de kans op een bui is morgen maar heel klein. Er is ook dan weer een noordoostenwind, matig, aan zee vrij krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 28 graden. Ook donderdag is het nog warm met droog en zonnig weer met 29 graden. Vrijdag is er een kleine kans op een regen- en onweersbui en dan wordt het ongeveer 26 graden.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: van het album Freedom Child, Rain op Radio West.
1: De archiefbak.
0: Ja, niet alleen Jorinda is jarig op deze 14 juillet. Er is nog een andere hoop feestjes te vieren. Straks hoor je er meer over in de verjaardagskalender. Maar eerst naar het jaar.
2: 1998.
0: Zeesla maakt de stranden tussen Wassenaar en Zandvoort groen. Dat goedje spoelt aan in juli 1998. Planten zijn waarschijnlijk afkomstig van de zeebodem voor de kust van België of Frankrijk. Het is bij een zware storm losgekomen van de bodem en door aanhoudende harde wind op de Nederlandse kust terechtgekomen. In Katwijk en Noordwijk wordt met man en macht gewerkt om die groene smurrie op te ruimen. Een van de zangeressen van de Spice Girls, Mel B, stapt in 1998 in het huwelijksbootje met een Nederlander. Scary Spice heeft haar hart verloren aan de Amsterdamse danser Jimmy Gulzer. Ze ontmoetten elkaar toen hij deel uitmaakte van de dansers tijdens de live optredens van de meidengroep The Spice Girls. En Politiek Den Haag onderhandelt in de zomer van 1998 over het tweede paarse kabinet. VVD, PvdA en D66 hebben 89 dagen nodig om daar uit te komen. De verschillen zijn groot, benadrukt PvdA-kopstuk Jan Pronk. Informateur Gerrit Zalm van de VVD houdt zijn kaarten tijdens de formatie nog tegen de borst.
3: Het wordt wel een lange dag, denk ik. We zijn druk bezig. Kijk hoe het afloopt.
4: Maar is het nou zo ingewikkeld of is het gewoon beeldvorming?
3: Het is soms ingewikkeld, soms is politiek moeilijk. En soms is beeldvorming.
5: De Partij van de Arbeid pretendeert een linkse partij te zijn. De VVD pretendeert een conservatieve partij te zijn. Dat is dan niet makkelijk om een gemeenschappelijke noemer te vinden. Er wordt hard onderhandeld.
2: 1998.

0: 1998.
1: Ja, Desiree Live. Ja. Jullie natuurlijk, dat heb je al een klein beetje kunnen horen. Ja, subtiel, als altijd, in West wordt wakker. Verjaardag van Jorinda. En ik kreeg er al een felicitatie over, ook nog van de familie van Dijk. Die schrijft op deze manier, willen we Jorinda Theo feliciteren met haar verjaardag. Nou, hartelijk dank. Bij deze nog een keer gedaan, maar er zijn meerjarigen. Want ik kreeg een berichtje van Priscilla Bette. Die schrijft op deze manier, willen we Jorinda Theo feliciteren met haar verjaardag. Nou, hartelijk dank. Bij deze nog een keer gedaan, maar er zijn meerjarigen. Want ik kreeg een berichtje van Priscilla Bette. Die schrijft, mijn lieve man Arco Bette is vandaag jarig. En die wil ik graag feliciteren met zijn 52e verjaardag. En er zijn meer mensen die aan Arco hebben gedacht. Theo en Francine Pepping bijvoorbeeld. Want die schrijven, hi Patrick, mijn zwager Gerard Nicolai, zijn schoonzoon Arco is morgen jarig. En zijn dochter Priscilla is zaterdag jarig. Zou je daar even een felicitatie voor kunnen doen rond 11:45 voor de jarige? Fijne uitzending. Nou, natuurlijk, hartstikke goed. Bij deze gedaan natuurlijk.
2: Hoera! Hoera! Hoera!
1: En nog een berichtje van Anja, die schrijft... Goedemorgen Patrick, vandaag 14 juli is mijn zus Georgette 75 jaar geworden. Oh, wat een mijlpaal, Georgette. We hebben afgelopen zaterdag al een supergezellig tuinfeest gehad. En bij deze nog de hartelijke felicitaties van Anja en van Radio West, Georgette en alle andere jarigen van harte.

0: Een muzikale vriendschap tussen Clarence Clemons en Jackson Browne. You're a friend of mine.
1: Elke werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
2: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
1: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
0: En zo dadelijk na 12, eens even kijken of hij dat in makkelijke taal kan uitleggen. Menno Tamming met nieuwe Menno in de middag. Goedemorgen.
3: Ja, nou, ik doe geen poging. Ja. Oh, nee. Ja, we hebben straks wel iets bijzonders. Jij bracht me op dat spoor trouwens van dit verhaal, Patrick. Oh, en ja. We hebben hem zometeen in de uitzending. Namelijk, ja, de burgemeester uit de bekende, ja, ik zal de naam maar een keer zien, Joma-reclames van de, in Twente, hè?
0: Van de salades.
3: Uit Losser, van de salades.
0: Met die snor.
3: Met die snor. Die man, die komt helemaal niet uit Twente. Die heeft ook helemaal geen accent, geen Twents accent. Hij komt gewoon uit Den Haag. Da. 77 jaar. En we gaan hem zometeen eens even bellen, want die reclames lopen al zoveel jaren en hij speelt er nog altijd in. En hij is ook nog op zoek naar iets. Daar gaat hij zometeen ook nog een oproep voor doen.
0: Grappig.
3: Ja, goed, hè. Ja. Hey, en ja, we staan aan de vooravond van de grote vakantieuittocht, hè. Tenminste, ja, komende vrijdag gaat dat gebeuren. Dan heeft ook, wij als laatste regio natuurlijk vakantie. Tim Schaap van de AWB praat ons zometeen bij over wat tips die we moeten weten voor onderweg. En waar ook de grote files staan natuurlijk op weg naar het zuiden met name.
0: Nou, bijvoorbeeld, misschien kun je dat meenemen. Ik hoorde in het kader van die brand bij in de buurt van Parijs dat een van die grote snelwegen daar richting het zuiden is afgesloten.
3: Sterker nog, dat is de aansluiting naar de route Soleil.
0: Ja,
3: dus dat is wel een probleem.
0: Ja.
3: We gaan zo meteen van Tim de actuele stand van zaken horen. Maar ook tips voor onderweg. Hè, wat je nou wel en niet mee moet nemen en niet moet vergeten. Kortom, dat allemaal zo meteen. We hebben natuurlijk de tijdmachine. We gaan de kaart weggeven voor Drievliet natuurlijk. Zeer gewilde kaarten. En jouw platen. Hè, vervoersmiddelen. Hoe ga je op vakantie? Trein, boot, bus, fiets, wandelen. Alles mag.
0: Mail het maar naar menno@omroepwest.nl. Plaatjes met vervoersmiddelen erin. menno@omroepwest.nl. En straks de zomerse plaat.

0: Het is de nieuwe single van Bente en 3, 2, 1. Graag gedraaid op Radio West.
1: De plaat. Voor 12.
0: Dank weer voor het stemmen. Heel veel stemmen uitgebracht vandaag. Maar 78% gaat voor deze zomerplaat. Mango Jerry in the Summertime.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Zometeen tot 2 uur een nieuwe Menno in de Middag. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit je regio. Bob Brinkman.
8: Een team van Leidse archeologen heeft in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. Wie er precies in de tombe lag, is nog onduidelijk. Op de drogerij in Den Hoorn is een automobilist vanochtend door een schutting gereden. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er gewonden zijn. En weggebruikers moeten vanaf vanavond rekening houden met werkzaamheden aan een aantal provinciale wegen in het Westland. De provincie Zuid-Holland gaat op meerdere plekken daar het asfalt repareren. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 12:30. Nu het overige nieuws.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dan is er nog verkeersinformatie. Van de ANWB.
10: Op de A12, Den Haag richting Utrecht. 4 kilometer file tussen Harmelen en Knoop het Oude Rijn. De vertraging is 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht is dicht bij Knoop het Lunetten door een vrachtwagenongeluk. Volg ring Utrecht-Zuid.
11: Seksueel geweld, ongevallen,
5: misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
11: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert Heijn.
14: Tot 2 uur. Menno in de middag.

0: Alvaro Soler en La Cintura. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. Op deze dinsdag, zonnige dinsdag, waarin we misschien wel de 30 graden aan gaan tikken. Gaan we straks wel horen, hoor. Het actuele weerbericht. Het zomerweerbericht van Huub Mizee. De week op weg naar de zomervakantie voor onze regio. En dat betekent dat jouw plaat ook wel een beetje in het teken staat van die zomervakantie. Namelijk vervoersmiddelen. Waar ga je mee op vakantie? Met de auto, de boot, vliegtuig, trein, noem maar op. Er zijn zoveel plaatjes gemaakt over vervoersmiddelen. Heb je er eentje? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Jouw plaat hoor je altijd als laatste, zo tegen tweeën, hier in Menno in de middag. Zometeen gaan we het ook over het vakantieverkeer hebben. Tim Schaap hebben we dan in de uitzending van de ANWB. Hij heeft wat tips voor mensen die de weg op gaan komend weekend op weg naar het zonnige zuiden. En we hebben zometeen een bijzonder verhaal, namelijk, ja, je kent hem wel, de burgemeester in die saladereclames in Losser, in Twente, Oet Twente zeggen ze dan. Die burgemeester die komt helemaal niet uit Twente, die komt gewoon uit Den Haag. En zometeen gaan we eens eventjes met hem bellen. En
1: op de kaart.
0: We geven zometeen natuurlijk ook weer kaarten weg voor Drievliet. En Gwen is er ook, Gwen Ouwehand. Hallo Gwen.
2: Hallo Menno.
0: Voor op de kaart. En we gaan dus even een pijl gooien. Want ja, ik neem aan dat je wel wat wensen hebt voor vandaag, of niet, waar je naartoe wil?
2: Nou, als het kan, ergens waar ik een beetje verkoeling op kan zoeken. Tuurlijk. Dus of je daar een beetje op wil richten, dan graag.
0: Wel, ik hoor niet anders deze weken. En dat heeft alles met het lekkere weer te maken natuurlijk. Gisteren,
2: zeker.
0: Ja, Erik, die wilde de verkoeling en kreeg het in het Haagse Bos.
2: Oeh.
0: Eens even kijken waar de pijl op de kaart van onze mooie regio nu belandt. Dit is... ik ga een klein beetje smokkelen, want het zit in de buurt. Het zit een beetje aan de rand. Dit, ken je Vlietlanden, ken je? Dat water daar bij Leidschendam en bij Leiden. Ja, daar gaan we naartoe. Dat is heel leuk. Hè? Je hebt daar een camping. Je hebt natuurlijk een heel groot meer daar, waar ook van alles te doen is. Hè? Met allemaal waterspelen en zo.
2: Ja.
0: Dus
2: mm-hmm.
0: Ik ben benieuwd of het druk is op deze dinsdag.
2: Ja, nou, we gaan het zien. Ik ga die kant op.
0: Tot zo, Gwen.
2: Tot zo.

0: in de middag met Menno Tamming.
1: Om over Radio West terug te komen, die staat bij ons altijd.
2: Kent u dan ook Menno Tamming?
1: Nooit van gehoord.
2: Daar was ik al bang voor.

0: The Cats. Are you trying to blow my mind? En One Way Wind. En daarvoor Meteor en Hannah May. Wat wil je van mij? Het is 11:15 geweest. Radio West op deze dinsdagmiddag. Ja, de reclame draait al vele, vele jaren. En iedereen kent het wel. De reclame van die salademaker. Hè? Dat is deze.
1: Welkom in Lassen. Hier in Lassen lunchen we natuurlijk met Joma salades.
2: Behalve onze rebel. Die oud van broodjes oude kaas.
1: Oh. Instapnier. Daarom maak je hem ook.
2: Oude kaassalade.
3: Wow.
4: Oude kaassalade van Joma. Lekker op brood.
0: Ja, en iemand die daar altijd de hoofdrol in speelt is de welbekende burgemeester van Losser, hè, daar in Twente. En wat blijkt nu? Ja, die man die spreekt met een prachtig accent, we hoorden hem net. Maar we zijn erachter gekomen dat hij helemaal niet uit Losser komt, helemaal niet uit Twente. En misschien dat accent ook wel helemaal niet heeft. Hij komt gewoon uit Den Haag en heet Robert-Jan Peters, 77 jaar. Goedemiddag, Robert-Jan.
5: Goedemiddag.
0: Ja, klinkt het een beetje als de burgemeester als ik zo hoor? Nou, ja.
5: Niet helemaal hoor, maar goedemiddag Oet Scheveningen.
0: Ja, want daar zit je, Robert-Jan. Ja, we kwamen erachter omdat je een zoektocht bent gestart naar een bijzondere puzzel die ook weer alles met die salademaker te maken heeft. Daar komen we straks op terug uiteraard. Maar eerst eens eventjes. Die stem die we horen, dat is dus ook helemaal niet jouw stem, de stem van de burgemeester.
5: Nee, ik heb geen echt Twents accent. Ik heb al ooit voor een Twentse film heb ik een cursus gehad, maar dat was alleen maar heel snel om het te doen in die film. Maar voor de rest nee. En toen hebben ze gedacht, we nemen Ernst Daniel Smit.
0: Ja.
5: Maar die stem bleek dan te zwaar te zijn voor mijn figuur. En uiteindelijk is het Lau Steenbeek geworden.
0: Ja.
5: En die doet dan ook de reclame. Wij doen ook heel vaak een soort cabaretstukje. Dat ik dus als burgemeester een toespraak hou.
0: Ja.
5: Hij zit naast me, ik meme de toespraak. Hij leest het dan, totdat bij zin 5 mijn snor los gaat zitten. En ik die snor ga zoeken, maar hij ziet dat niet. Hij leest gewoon door.
0: Ja.
5: En dan weten de mensen, oké, daar zit de stem. En daar is dan de burgemeester zelf.
0: Ja. Ja. Want Robert-Jan, je bent acteur uit Den Haag, Scheveningen dus. Je hebt ook geen snor. Laten we dat dan ook gelijk maar eventjes even duidelijk maken.
5: Nee.
0: En hoe kom jij als acteur in Losser terecht in een reclame? Reclame van Joma.
5: Nou, eigenlijk het blaadje Metro, wat vroeger in de krant lag.
0: Ja.
5: In de trein lag. Ja. En meestal gewoon op het perron. daar stond een advertentie in van een castingbureau.
0: Ja.
5: En daar mijn lievelingskleur groen is, en dat castingbureau heet Groen,
0: Dacht
5: ik, daar moet ik eventjes op reageren. Dat heb ik gedaan. En toen hebben ze me uitgenodigd voor een auditie. Ik geloof dat iets van 50, 60 mannen moesten komen. En ik was nummer 5, dat weet ik nog wel.
0: Ja.
5: En ik kreeg een rubber kip, weet je, zoals je wel eens uit de speelgoedzaak hebt.
0: Ja.
5: En een mes.
0: Oh.
5: En toen werd er gezegd, doe maar wat. Toen denk ik, ja, doe maar wat. Kijk, als je tegen een glas tikt, dan gebeurt er iets. En dan kan je een toespraak houden, wat dan ook.
0: Ja.
5: Maar het geluk was met mij, want du moment dat ik tegen de rubber kip aantikte, liet iemand in de keuken een glas vallen. Dus ik keek wat verschrikt.
0: Ah.
5: En toen hoorde ik later van de mensen die die auditie afnamen, die zeiden van, we hoeven niet verder te zoeken eigenlijk. Dit is hem.
0: Ja. Ja, wat bijzonder, wat een bijzonder verhaal. Ja, en dat is uiteindelijk heel lang doorgaan. Volgens mij draait hij al bijna 15 jaar of zo, hè, die commercials.
5: Ja. Ik dacht hooguit 1 of 2 keer. Inclusief, we hadden toen een kipfluisteraar erbij. Want er waren 300 kippen en zo. En ik denk, dat is het dan. Maar toen bleek het een succes te zijn.
0: Ja.
5: Dus ik werd gevraagd of ik alsnog een keer wilde komen. En nog een keer en nog een keer. Maar het is niet alleen de reclame. Tegenwoordig heel veel prijs uitreiken bij een viswedstrijd. Of de Polonaise dans als burgemeester hier in het Koerhaus.
0: Ja.
5: Lezingen houden, kerstboodschappen inspreken. Er komt van alles naast, ja.
0: Ja, word je ook veel herkend? Want nogmaals, je hebt dus in het dagelijks leven geen snor. Je hebt ook geen Twents accent.
5: Nee. Het is me twee keer overkomen. Eén keer bij een afhaal Chinees. was een beetje pijnlijk, omdat daar een bekende actrice zat. En een man die zei van, dit is een collega van u. En die actrice kijkt me aan, zoiets van, die man ken ik helemaal niet. En een keer bij De Blokker, dat een meisje aan mij vroeg, mag ik wat vragen? En ja, bent u de burgemeester?
3: Ach,
5: van?
3: Ja, mooi.
5: Maar ik moet je wel zeggen dat tegenwoordig in de buurt, want kennen ze mij nu als de burgemeester.
3: Ja.
5: Zowel bij de slager als in de gezonde winkel, wat dan ook.
3: Ja.
5: U bent toch de burgemeester?
3: Ja, uit Losser, ja, van de salade. Ja,
5: Losser, ja.
3: Ja, daar kom je nooit meer vanaf, denk ik. Ja, dat vind je misschien ook helemaal niet erg.
5: Nee. Ik vind het ook niet erg. Nog een andere reden eigenlijk, omdat ze altijd heel erg aardig zijn, om het woord liefde gebruiken, in de COVID-tijd ook, dan sturen ze je een badjas bijvoorbeeld.
3: Oh,
5: op Valentine komt een groot hart met een grote tas met allerlei Joma-artikelen of zo. En als ik daarheen ga ook, dan zijn ze altijd heel erg vriendelijk. En ze wil je graag helpen met het een en ander.
3: Nou, mooi. Ja, goed. We hebben je nu ook ontdekt, dus zeg maar, in Scheveningen, Den Haag, waar je woont. Maar hoe reageren mensen in Losser eigenlijk op je? Zijn ze daar trots op je ook? Ben je daar een icoon in dat dorp?
5: Nou, ik moet even, want we zijn met een stellage bezig bij ons huis. Ze zijn net begonnen. Ik weet wel, de eerste keer dat ik er was, toen was ook de echte burgemeester daar.
3: Ja.
5: En toen zei ik alleen maar, ik heb de eer om u te mogen spelen. Waarop hij zei van, ja, dat weet ik. En toen dacht ik, oh, dit is fout.
3: Oh,
5: maar voor de rest, nee. Het is ook altijd dezelfde groep mensen die ik daar zie.
3: Ja.
5: Die komen figureren.
3: Ja.
5: Veelal mensen die bij de Joma werken.
3: Ja.
5: En het is gewoon één gezellige boel.
3: Leuk.
5: Eigenlijk.
3: En komen er nog meer nieuwe reclames aan? Of wanneer blijft dit nog lang doorgaan?
5: We hebben dus 3 weken geleden eentje gemaakt met barbecue. Die schijnt nu op de televisie te zijn.
3: Ja.
5: En dan hebben we nog, we hebben ook al kerst opgenomen. Dezelfde dag. En we hebben ook nog Pasen 2027 opgenomen.
3: Kijk eens, dat wordt lekker vooruitgewerkt. Dus. Nou, we gaan je dus voorlopig nog wel als burgemeester van Losser zien.
5: Ze hebben ooit eens gezegd van, als hij er geen zin meer in heeft, moet hij iets zeggen, dan stoppen we ermee.
3: Oh.
5: Maar dat niet zo. Nee, ik vind het gewoon erg leuk.
3: Ja, nou. Blijf het dan ook lekker doen, inderdaad, zou ik zeggen. Want we genieten ervan, van die bekende reclames. En nogmaals, waar we ook even voor bellen, want je wilde ook wel even een oproep doen. Je bent namelijk op zoek naar, en dat heeft ook weer alles met de salademaker te maken, die heeft namelijk puzzels uitgegeven ooit. En daar zijn, die zijn best zeldzaam. En je bent een verzamelaar van die puzzels en je bent op zoek, hè?
5: Ja. Er zijn inderdaad 10 van die puzzels gemaakt.
3: Ja.
5: En het was dan zo, er was een actie, als je een leuk idee had om de puzzel aan iemand te schenken, dan moest jij je melden. En dan gingen ze kijken welke inderdaad heel erg leuk was. Ik weet ook nog dat een schoolvriendinnetje van mij uit 1954 ook het idee had om die puzzel te hebben en die dan aan mij te geven. En ze kregen hem niet, hoor.
3: Nee.
5: En er zijn dus 10 uitgedeeld.
3: Ja.
5: En ik heb de puzzel zelf nooit gezien. Ik heb het nog wel eens gevraagd of er misschien ergens eentje ligt. Maar dat was er niet. Ze zeiden nee, we hebben die dus verdeeld aan 10 mensen.
3: Ja.
5: Ja.
3: Dus het is een puzzel van Joma dus. Slechts 10 exemplaren zijn er volgens mij van gemaakt. En die zoek je. En mochten mensen die zo'n puzzel in huis hebben. Het is een foto van een lange tafel, geloof ik, of zo. Staat erop? Of?
5: Ja, dat is te gebruikelijk. Hè? Iedereen zit gezellig aan tafel.
3: Oh, ja.
5: En daar staat een collega van mij, overigens, die uit Coronation Street overgevlogen was.
3: Oh, ja.
5: Om mijn tegenspeler te zijn. En een watervliegtuig.
3: Oh, ja.
5: Want hij komt dan de mango's brengen voor de mango salade.
3: Ja, tuurlijk. Ja, en, dat moet ook gebeuren. Ja. Maar goed, mochten mensen die puzzel hebben, dan laat het even weten. Mag gewoon even mailen naar mij, naar menno@omroepwest.nl. Dan zorg ik dat het bij Robert-Jan terechtkomt. Goed, Robert-Jan Peters, leuk je gesproken te hebben. We weten eindelijk wie de burgemeester van Losser is in die bekende salade-reclames die we altijd zien. En ik wil afsluiten met, zullen we er nog eentje laten horen? Zo'n Joma-reclame is wel leuk, toch?
5: Nou, ik ben benieuwd.
3: Nou, laten we het gewoon doen. Dankjewel, Robert-Jan, en veel succes met alles. Doeg.
5: Oké, dankjewel.
3: Doeg. Dag.
1: Joma heeft iets nieuws. Twentse boeren kipsalade. Lekker. Boer Gondisch.
6: Ja.
1: Met beter leefkip.
7: Zeg, is die lunch nu
6: is afgelopen. Het is 4 uur.
4: Nieuw Twentse boerenkipsalade. Lekker boer Gondisch.
7: Jongens, zullen we dat gaan doen?

0: Natalie Cole, This Will Be. En wat leuk hè, om hem eens een keertje ja, te horen hier. Die man uit die saladereclame, de burgemeester. Wat zeg ik, de man, de burgemeester uit Losser. Die dus gewoon op Scheveningen woont. Daar kwamen we dan net achter. Zometeen hebben we natuurlijk de kaarten voor de Drievliet. We gaan er weer 4 weggeven. En wil je die winnen, dan moet je gewoon even blijven luisteren. En ook als je Gwen wil horen. Gwen is op weg naar Vlietlanden. Ben je daar toevallig? Nou, zoek er even op, want ze is op zoek naar zomerse verhalen.
1: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
2: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
3: La balade des gens heureux.
2: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
1: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
4: Op 89.3 Radio West.
2: A bientôt.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Het is 3 minuten over half 1. Radio West. Menno in de middag. En Bob Brinkman is er, jawel.
3: Hallo.
2: Voor het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, Menno.
2: Hey Bob.
3: Een team van Leidse archeologen heeft in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. Wie er precies in de tombe lag, dat is onduidelijk. Wel staat vast dat het om iemand gaat die de naam Passar heeft. De naam Passar kwam 3000 jaar geleden veel voor. Een beetje de Julia en de Emma van die tijd.
2: Ja.
3: Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben tot nu toe alleen de naam kunnen opmaken uit teksten. Dus echt het levensverhaal is nog niet heel erg bekend. De beschilderde wanddecoratie in het grafmonument toont hoe de grafeigenaar Passar dus verschillende goden aanbad. En ook is er een vrouw te zien zittend bij een offertafel op die wanddecoraties.
2: Maar het zijn dus archeologen uit Leiden die daar nu mee bezig zijn.
3: Ah, klopt, ja.
2: Interessant.
3: Ja. De gemeente Leiderdorp gaat de verkeerslichten op de Engelendaal aanpassen om zo de geluidsoverlast door verkeer te verminderen. Dat gebeurt na raadsvragen van het lokale CDA. Je hoort raadslid Sander den Outer.
4: Ik heb het zelf ook gezien. Ik heb er filmpjes van ook. Van de gevaarlijke verkeerssituaties daar. Er worden echt races gehouden. Er worden wheelies getrokken. Er is heel veel geluidsoverlast. Er zijn mensen verhuisd. Er willen mensen verhuizen. Het zorgt echt voor onveilige situaties. Dus je kan niet alles, maar we moeten er wel alles aan doen om dit tegen te gaan.
3: Zei hij tegen de lokale omroep Centraal Plus. Sinds februari vorig jaar zijn er 11 meldingen binnengekomen. En feest in Schravenzande vanaf vandaag, want de feestweek gaat daar beginnen.
2: Gezellig.
3: Wordt afgetrapt met de traditionele wielerronde en vriend van de show, Menno, Rutger van Barneveld treedt er vanavond
2: Hoe kan het anders? Ja, waar treedt hij niet op, hè, vandaag de dag?
3: Ja, hij is zo onwijs populair. Ja.
2: Misschien moeten we hem donderdag weer even bellen in shownieuws.
3: Er is nieuws over hem, hè? Hij gaat weer een beetje rond met een oude hit van hem.
2: Dat is wel grappig. Dat is echt heel leuk.
3: Misschien hoor je dat donderdag, ja. Het is een jaarlijks terugkerend evenement met veel feest. Om even de sfeer op te doen, laat ik heel even wat horen wat lokale omroep WOS vorig jaar heeft opgehaald toen ze rondgingen met de microfoon om wat groetjes op te halen.
2: Oh ja.
5: Ik wil de groeten doen aan alle lekkerste wijf die er leeft van me.
6: Wij willen groeten doen aan Tom Mulder. Wat een mega barre man. Tom barre man.
7: Ja.
8: Wij willen graag
2: alle kale mannen.
3: Je krijgt nog de groetjes mee van die dronken meiden vorig jaar.
2: Dit was om 10:00 morgens, hè, op woensdag.
3: Ja, dat
2: toch
3: klopt,
2: deze opnames. Ja.
3: Dit was voor het kinderfeest.
2: Hey, maar jij bent van de week ook nog verslaggever, ook voor op de kaart.
3: Ja, zeker.
2: We moeten naar Schravenzande natuurlijk wel eventjes.
3: Dat is ook wel leuk. Ja,
2: als het dan toch helemaal feest wordt. En misschien leuk voor komende vrijdag of zo. We gaan eens kijken of ze ook lekker weer hebben daar. Schravenzande, Huub
3: is ook kaal, toch?
9: Ja. Bijna.
2: Je hebt op zijn kin ook nog heel veel haar.
3: Oh, dat is
9: waar.
2: Ja, op het hoofd toch ook nog wel, hè, Huub, toch?
9: Ja, zeker.
3: Dan krijgt Huub toch lekker geen groetjes van die meiden.
2: Je hebt nog wel een paar perkjes staan op je hoofd, toch?
9: Jawel, ja hoor.
2: Ja. Hé, Huub, Schravenzande, wat de feestweek?
9: Ja, helemaal goed. Ja, zeker. Ja hoor.
3: En het weer?
9: Nee, dat gooit geen roet in het eten hoor. Het blijft voorlopig echt helemaal zomers. In ieder geval deze week. Vandaag dus sowieso ook al. Het is er al zo'n beetje 28 graden aan de stranden.
2: Oh, lekker.
9: Ja, heerlijk hoor. Heel veel zon, dat hebben we al gezien. Een matige noordoostenwind. Iets minder dan gisteren. Hij is ook wat meer noordoost tot oost geworden. Daardoor nog wat hogere temperaturen. Wat ik al zei, het is nu tussen de 25 en 28 graden. Het wordt op heel veel plaatsen 29. Met de komende nacht wel wat wolkenvelden, maar het blijft verder droog. De noordoostenwind neemt wat af. En vannacht wordt het 18 graden. Morgen opnieuw veel zon, een paar stapelwolkjes. Noordoostenwind, aan zee misschien weer even iets meer. En dan wordt het morgen zo rond de 28 graden. Donderdag opnieuw vrij zonnig. Voor de rest 27, 28 graden. Maar vanaf vrijdag komt er toch een klein beetje verandering in het weer. We zullen zien dat er wat meer bewolking is. Daar kan heel misschien een enkele bui voorkomen. En de temperaturen die komen dan uit op zo'n 4, 25 graden. Dus dat is

0: Wat minder hoogte, er is wat meer bewolking. En de wind die wordt wat meer noord-noordwestelijk. Betekent ook voor zaterdag dat het dan wat minder warm zal zijn. Denk aan 22, 23 graden. Dus dat is toch echt wel eventjes weer wat minder. Met ook iets meer bewolking. Maar het blijft verder op de meeste plaatsen droog. En hoe dat dan volgende week verder gaat, dan hebben wij uiteindelijk ook vakantie in de regio. Ga je over een uurtje horen.
1: En jouw plaat over een uur.
0: Natuurlijk, ja hoor.
1: Tot zo, Huub. We gaan nog naar de ANWB. Erik Evengroen met de verkeersinformatie.
2: Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Harmelen en Knoop het Oude Rijn. Door een ongeluk met twee vrachtwagens is de hoofdrijbaan dicht. Volgt de parallelbaan.
1: Ja, en in het volgende uur hebben we ook nog de collega van Erik, Tim Schaap, hier over de vakantiedrukte die eraan komt.
3: Nou, dat volgend uur. En tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Doe de groeten aan kale mannen. Ja. Of kijk op omroepwest.nl.
1: Zo is het.

0: We hebben nog een beetje extra deze week door hem wat vaker te draaien. Het kleine orkest Harry Jekkers, die afgelopen zondag in Den Haag afscheid nam van het podium. Met pensioen gaat. Dit was Laat mij maar alleen.
1: Op de kaart.
0: Gwen Auwand is inmiddels, denk ik, hoop ik Gwen althans, aangekomen bij Vlietlanden. Dat is dat, ja, dat is een groot recreatiegebied waar ik, ja, waar veel water is, veel te doen is, campings. Ja. Dus denk lekker druk op deze dinsdag, of niet?
2: Zeker. En ik ben inderdaad blij dat ik ben aangekomen. Want het was nog best wel al een hele klus. Omdat ik gewoon op mijn navigatie had ingevuld, ga naar Vlietland.
0: Ja.
2: Maar als je dat doet, dan kom je ergens midden in een woonwijk terecht.
0: Oh, het was niet Vlietland, dat je ergens bij de Wadden...
2: Nee, dat okay. Gelukkig niet.
0: Okay.
2: Nee, dus ik ben echt net op tijd om eventjes te vertellen wat hier allemaal te zien en te doen is.
0: Ja.
2: Het is inderdaad voor een dinsdagmiddag. Het is net 12 uur geweest. Best wel al redelijk druk, vind ik. Best wel wat mensen die verkoeling op zoeken in het water. En wat ik dan ook altijd zo mooi vind aan dit soort dagen is dat het zonnetje dan zo lekker weer kaatst op het water, waardoor je eigenlijk nauwelijks zonder zonnebril daar naartoe kan kijken, want het schittert helemaal.
0: Heerlijk, ja.
2: Het is echt prachtig. En er zijn genoeg mensen, dus ik ga eventjes kijken of iemand misschien eventjes kort met mij in gesprek wil gaan.
0: Nou, vast
2: wel. Mag ik jullie wat vragen? Jullie zijn een lekker spelletje aan het spelen hier op een kleedje.
3: Ja, het is mijn kleinzoon Twan.
2: Hallo Twan. En met wie heb ik het genoegen?
3: Ik ben de oma van Twan, Angela.
2: En wat voor spelletje is dit?
3: Dit is, hoe heet het, Twan?
4: Heet niet.
5: Paw Patrol.
3: Paw Patrol, kwartet.
2: Kwartet is het. Ben je er een beetje goed in, Twan? Ja, hij knikt heel erg hard zijn hoofd.
0: Ja.
2: En is hij een beetje aan het valspelen of weet hij de spelregels wel goed?
3: Nee, hij leert het heel snel. Het is de eerste keer dat hij kwartet... In zijn hele leven, denk ik.
5: Oké.
0: Ja,
3: ga goed, hè?
0: En komt oma uit de buurt eigenlijk hier? Of want de rest van de Nederland heeft wel vakantie. Misschien komen ze wel, weet ik waar vandaan.
2: Ik vind het ook altijd wel omdat ik zelf uit Katwijk kom. Dus als het al snel warm is, dan ga ik al snel naar het strand. Maar woon jij hier in de buurt, Angela?
3: Ik woon in Wassenaar.
0: Oh ja.
2: En dat is?
3: Dat is naast Voorschoten. Mm-hmm. En Twan woont in Voorschoten.
2: Ah, ja. Dus jullie zijn even een dagje ertussenuit met z'n tweeën?
3: Alleen de blauwe brug over en dan zijn we er.
2: Okay.
3: Ja.
2: Nou, heerlijk. En gaan jullie dan straks nog het water in?
3: Mm-hmm. Zeker wel.
2: Ja.
3: Lekker hoor.
0: Heerlijk.
2: En Twan ook? Ja, die knikt ook zo. Nou, ik zou zeggen, geniet er lekker van het lekkere weer.
0: Ja, hele fijne wat lekker. Ik ben, het klinkt als zomer allemaal ook. Mensen zijn heel relaxed. Ze zitten lekker aan het water te genieten. Nou, oma met kleinkind. En het gaat de komende weken natuurlijk alleen maar drukker worden. Want Zuid-Holland is ook zeer in trek. Zo hebben we de afgelopen jaren gemerkt hier in Menno in de Middag. Als het vakantie is. Dus komen ze uit het hele land. En uit België en Duitsland komen heel veel mensen hier naartoe. En wij gaan, Gwen, vanaf volgende week in de Op de Kaart zomertour... 6 of 7 weken lang gaan wij kijken hoe er vakantie gevierd wordt in Zuid-Holland. Hè? Wordt leuk.
2: Heerlijk.
0: Ja.
2: Zin in.
0: Waar gaan we om? Waar wil jij naartoe in de zomertour? Wat zeg je nou? Daar ga ik zeker even kijken als ik de verslaggever ben.
2: Nou, ik ben vooral echt heel erg benieuwd naar de toeristen.
0: Ja.
2: Welke mensen komen er allemaal naar Zuid-Holland toe? En welke
0: parkeren er op de stoep
2: echt...
0: bij jou, hè? Bij Katwijk, bij jou op de stoep. Want dat wordt heel druk ook natuurlijk in jouw dorp.
2: Ja, zeker. Ja, ik heb zelf ook in de horeca gewerkt in Katwijk. En daar waren er altijd heel veel Duitse mensen die dan ook langskwamen. En soms merkte je ook gewoon dat ieder jaar dan dezelfde Duitse mensen dan weer op hetzelfde terras zaten.
0: Oh, ja.
2: Dus dat vond ik altijd echt heel erg gezellig, moet ik zeggen.
0: Nee, kan ik me voorstellen. Dus, nou goed, lekker. Ja. De vakantie. De sfeer komt er al aardig in. En nog een paar dagen dan is het ook voor deze regio zover. Tot zo, Gwen.
2: Tot zo.
0: Oh, hoor eens even. Ik hoor een alarm. Je mag bellen voor de kaarten voor Drievliet. 070-390-5454. 070-390-5454. Ik heb 4 vrijkaarten. Je hoeft alleen maar even plaats te nemen in een attractie hier op Radio West. Heel makkelijk. Vanavond is het Spanje-Frankrijk. Goh, wat een wedstrijd om naar uit te kijken. Halve finale van het wereldkampioenschap voetbal. En ik ga een Spaans plaatje draaien en een Franse. Want we willen in balans blijven natuurlijk. En zeker op 14, hè. Maar we gaan eerst naar Spanje. Met de man Julio Iglesias en Quiero.

0: Julio Iglesias en Quiero. En vanavond tussen Spanje-Frankrijk op het WK. We gaan naar Den Haag, naar Ferry Verhagen. Want die wil heel graag naar Drievliet, toch Ferry?
1: Nou, dat wil ik zeker, ja. Menno.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik denk dat ik al 20 jaar luister, Menno.
0: Echt waar?
1: En ik speel voor de eerste keer mee. Nou, en gelijk raaks.
0: En waarom heb je in die 20 jaar nooit gebeld naar ons?
1: Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik luister altijd wel, maar ik denk, joh, dit is leuk voor mijn kleinkinderen. Ja. Lekker naar Drievliet toe.
0: Ja, nou dus, ja, en je ziet het, het wordt beloond. Zelfs de eerste keer dat je belt. En ik kan je, ik kan je vertellen, Ferry, je hebt echt geluk, want er wordt ongelooflijk veel gebeld. Veel mensen willen naar dat pretpark toe natuurlijk. Hey Ferry, vertel eens even, want je woont in Den Haag, dat horen we gelijk aan je natuurlijk. Wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben gepensioneerd.
0: Lekker.
1: Ik heb altijd op school gewerkt. En ik ben wel naar Drievliet geweest met de kindertjes, zeg maar, van school.
0: Oh ja, wat leuk.
1: Maar nog nooit eigenlijk met mijn kleine dochters.
0: Nee, nou ja, dan moet je een keer naartoe natuurlijk. Want,
1: daar moet je naartoe natuurlijk.
0: Ja, zeker als ze de leeftijd nog een beetje hebben. Hè? Hey, en geniet je een beetje...
1: 14.
0: Oh ja, geniet je een beetje van het mooie weer ook?
1: Heerlijk, jongen. Lekker in mijn achtertuin, Zuiderpark, heb ik hier zo.
0: Zo.
1: Jo, dat is toch genieten of niet?
0: Ja, maar dan kun je...
1: een lekker balkonnetje.
0: Ja, maar dan kun je ook genieten van alle concerten die er momenteel zijn in het Zuiderpark.
1: Ja. Komt de schuifdeur er maar open. Dat doen we gehoord.
0: Man, er komen meer dan 120.000 mensen deze dagen naar het Zuiderpark voor allerlei optredens, hè?
1: Ja, dat was tot zondag, was dat? Ja. Dat was het laatste concert, zeg maar.
0: Ja. Hey, heb je daar last van gehad of vind je het juist wel gezellig dat dat gebeurt in je buurt?
1: Ik vind dat wel gezellig. Ja. Beetje rumoer en beetje lekkere, beetje beweging in de straat en in het park.
0: Ja, joh. Nou, zo is het. Hey, Ferry, ik heb iets heel makkelijks voor je. Je moet namelijk alleen maar even plaatsnemen. Je hoeft je plaats te nemen in een attractie. Gaat die starten, dan heb je die kaarten gewonnen. Dus vertrekt die, dan heb je die kaarten. Dus stap even in. Ja,
1: ja,
0: daar zit hij. Ja hoor, ga maar zitten.
1: Ja, oké. Nou, ik ben benieuwd.
0: Als hij start, dan heb je gewonnen.
1: Oké. Ja, kinders, kom op, we gaan die boot in.
0: Ja, daar gaat hij ook.
1: Hij gaat veel te hoog. Hij gaat veel te hoog.
0: Nee,
1: kijk. Oh, mijn kleine geld aan mijn zak. Oh, lekker zeg.
0: Nou, Ferry, je hebt al gewonnen hoor. Het is helemaal goed. Dankjewel, Ferry.
1: Hey Menno, hartstikke leuk.
0: Ik hoor het. Je gaat genieten, denk ik, met je kleinkinderen.
1: Ik ga genieten.
0: Goed, maak er wat moois van in Drievliet. En ik wens je, Ferry, daar in het Zuiderpark, een hele mooie zomer vooral ook. En blijf ook de komende 20 jaar luisteren, hè, naar West.
1: Dat is zeer zeker. Het is morgens om 8 uur gaat hij aan, tot s'avonds 5 uur. Dus,
0: dat horen we graag. Dag Ferry, fijne dag. Doeg. En vanmiddag tussen 4 en 7 bij Bas in Westkom Thuis. Weer 4 kaarten voor Drievliet. En ik zei het, om een beetje in balans te blijven. Hè, want we zijn niet per se voor Spanje. We zijn ook niet per se voor Frankrijk. We houden het in balans. Ook even een plaatje uit Frankrijk. Op 14.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Elke vrijdag op TV West, hard voor muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: Zometeen 2 uur, Menno in de Middag. Dan hebben we contact onder andere met de ANWB. Met tips voor de vakantiegangers. Het is 1 uur, Radio West, het nieuws uit je regio met Bob Brinkman.
13: Een team van Leidse archeologen heeft in Egypte een graftombe ontdekt van 3000 jaar oud. Wie er precies in de tombe lag, is niet duidelijk. Op de drogerij in Den Hoorn is een automobilist vanochtend tegen een schutting gereden. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of er iemand gewond is geraakt. En de failliete bakkerij Klink uit Voorburg maakt een doorstart. Een deel van de winkels en het personeel wordt overgenomen door bakkerij Van Manen uit Rijnsburg. Meer regionieuws over een half uurtje om 2:30, nu het overige nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van 2 andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw.
15: Wordt het opnieuw heet, denk ik dat hij dat ging zeggen. Goed, we gaan naar de verkeersinformatie van de ANWB.
16: Door een ongeluk op de A12 bij knooppunt Lunetten bij Utrecht staat tussen Harmelen en Nieuwegein 9 kilometer file. Verkeer gaat via de parallelbaan. De vertraging is ongeveer een half uur. A16 Breda richting Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer file. En 211 Hoek van Holland Den Haag Zuid bij Den Haag Wateringseveld 2 kilometer file.
17: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aankan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
18: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
19: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
20: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
21: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
22: Start nu met adverteren. En ga naar omroepwestadverteren.nl.
23: Tot 2 uur, Menno in de middag. Dit is Radio
24: West. Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Ja, en zo is het. Zomer op je radio. Op Radio West. Leona en de Doobie Brothers daarvoor. Long Train Running. Het is zomer inderdaad. En dat vieren we natuurlijk op weg naar de vakantie komend weekend. Met jouw plaat onder andere. Ook in het kader van de naderende vakantie. We verzoeken jouw favoriete plaatjes waar een vervoersmiddel in voorkomt. Dus de trein, boot, vliegtuig, auto. Waar je ook mee op vakantie gaat. Laat het even weten in een liedje. En mail die dan naar menno@omroepwest.nl. Zometeen horen we die van Huub Misee. En we gaan contact zoeken met de ANWB. Want ja, de grote uittocht gaat natuurlijk beginnen komend weekend. Als de zomervakantie begint in deze regio, Hollands Midden. In het midden van Nederland. En wordt het weer druk op de wegen naar het zuiden. Zometeen praat Tim Schaap van de ANWB ons bij. En heeft hij ook tips voor ons als je de weg op gaat de komende dagen. Gwen, over vakantie gesproken. Zo. Je zit er middenin, hè? Vlietlanden, dat is daar bij Leidschendam. Een groot recreatiegebied, daar ben je voor op de kaart.
1: Ja, en ik moet zeggen, Menno, ik heb echt slechtere werkdagen gehad, hoor.
0: Ja,
1: ik sta nu lekker op een drijvend vlot. Kijkend op allemaal kinderen die met zwemvesten over een stormbaan heen stormen. Dan weet je misschien ergens al waar ik ben op de Vlietlanden. Want nou ja, daar is daar gewoon één grote stormbaan op het water. Heerlijk voor nou ja, mensen die eventjes de verkoeling opzoeken. En Merlijn, jij houdt hier een beetje de boel in de gaten. Hoe vaak gaan dit soort dingen nou mis?
2: Niet zo vaak. Het is vooral gewoon plezier hebben voor de mensen. Ze lekker gaan votten, lekker zwemmen, van de glijbaan afglijden. Ja, dat is gewoon heel leuk voor de mensen.
1: Ik kan me ook wel voorstellen als je hier de hele dag een beetje staat zweven op deze vlonder, want zo voelt het een beetje, dat je ook wel denkt, ja, ik wil nu zelf het water in.
2: Ah, dat kan ook wel. Ik kan gewoon even een duik nemen, want anders is het veel te warm met 30 graden, of zoals vorige week 35 graden. Dus ja, soms nemen we even een frisse duik om weer een beetje af te koelen.
1: Ja. En lukt het jou dan om, als je zelf over het stormbaan heen gaat, lukt het jou dan op het stormbaan te blijven of val je daar ook nog wel eens vanaf?
2: Nou, meestal lukt het wel om erop te blijven. Vooral als je er vaak overheen loopt. Maar soms glij je wel even ergens uit als je niet even oplet. Dus dat is wel grappig.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook eigenlijk wel het hele ding. Want nou ja, op warme dagen doe je dit soort dingen. Dan hoop je eigenlijk misschien stiekem ook wel dat je erin valt. Ja, het is echt heerlijk vertoeven hier hoor, Menno. Ik heb een cappuccino gekregen in mijn hand. Dus daar neem ik even een...
0: En blijkbaar ook nog geen last van blauwalg, hè? Dat heb je nog wel eens in die plassen. Maar het is daar allemaal helemaal goed, hè?
1: Ja, het ziet er schitterend uit. Althans, ja. Ik merk niet dat mensen er last van hebben in ieder geval.
0: Nee, maar dan wordt er ook wel voor gewaarschuwd, hoor. Dan gaan mensen niet het water in. Dus dat is wel fijn. Nou, neem jij lekker je cappuccino.
1: En ga ik doen.
0: Ik zou zeggen, over een half uur ook een verkoelend drankje. Kun je wel gebruiken, want dan zijn we terug bij jou. Over een half uur ongeveer daar in Vlietlanden. Tot dan, hè. Tot zo, Gwen.
1: Tot dan. Doei, doei.
0: Gwen Auwand vandaag in Op de Kaart. Dus de regio in. Op weg naar de vakantiegangers, hè. De recreanten. Oh, de beachball.

0: Boyzone. En Picture of You, Radio West. Ja, en het is tijd voor verkeersinformatie, zou je zeggen. Dat klopt, want we gaan contact zoeken, zoals ik net al zei, met Tim Schaap. Die zit bij de ANWB. Hallo Tim, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Lolo.
0: Ja, want we bellen natuurlijk over de vakantie. Die breekt in deze regio komende zaterdag aan. De grote uittocht gaat dan beginnen. Vooral natuurlijk richting het zuiden, Italië, de Alpenlanden, Frankrijk, Spanje. Mm-hmm. En we dachten, we moeten jou toch even in de uitzending hebben, Tim. Want, wat kunnen mensen verwachten op de wegen naar het zuiden? Waar moeten we rekening mee houden?
1: Nou ja, in het buitenland is het sowieso druk. Het ligt er natuurlijk wel aan wanneer je precies gaat. Maar we verwachten vrijdag en zaterdag echt wel grote drukte wanneer je op pad gaat. Niet echt in Nederland, maar meer in het buitenland. Denk dan inderdaad aan de A. Eigenlijk meer een beetje in Frankrijk, de Route Soleil en dergelijke. En ook in Duitsland en andere populaire vakantiebestemmingen. Ja. En ja, het schijnt, maar linksom of rechtsom heb je het waarschijnlijk al wel gehoord in het nieuws, dat er ook wat wegafsluitingen zijn vanwege bosbranden.
0: Ja, ja.
1: Dus het is wel een flink dossier, eerlijk gezegd.
0: Nou ja, laten we er eentje uitpikken, want die is redelijk recent. En ook wel opvallend. Want in de buurt van Parijs zijn niet vaak bosbranden. Grote bosbrand daar. En volgens mij heeft de Route Soleil daar ook last van, hè?
1: Ja en nee, moet ik even goed vertellen. De A6 die is inderdaad ten zuidoosten van Parijs dicht. In beide richtingen door die grote brand. Dat is eigenlijk in beide richtingen bij Fontainebleau. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen Frans gestudeerd. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
0: Ja, wel, heel goed.
1: Het is onderdeel van de Route Soleil. Maar het is niet echt een bekend groot stuk waar veel Nederlanders in de file komen te staan. Het is meer vervelend voor de Parijzenaren die richting het zuiden gaan.
0: Ah, kijk.
1: Dus het is wel een grote weg die dicht is. Maar wat dat betreft valt het eigenlijk voor de Nederlanders wel mee. Je moet natuurlijk wel omrijden. Dat is met name voor die Parijzenaars. Dus dit zou wel kunnen zijn dat het drukker is op de routes die wij gaan gebruiken. Denk dan bijvoorbeeld de route via Reims bijvoorbeeld. Of via Luxemburg en Metz. Dat daar meer mensen rijden dan anders. Omdat toch wel een stuk verkeersader dicht is. Mm-hmm. Maar het is niet een logische route die de meeste vakantiegangers uit Nederland gebruiken.
0: Nee, goed. Nou, dat is Frankrijk. En in Duitsland op weg naar de Alpen. Landen, Italië moet je vooral rekening houden, ook met veel wegwerkzaamheden in Duitsland.
1: Ja, zeker. Ja, er wordt weer op meer dan 1000 plekken aan de weg gewerkt.
0: Zo.
1: Niet allemaal dat de weg helemaal dicht is. Denk dan ook gewoon aan gele lijnen, versmalde rijstroken en af en toe even een rijstrookje minder. Maar dat is toch altijd weer file rijden op veel plekken. En wat je nu ook zegt, inderdaad in Zwitserland, ook nog de Gotthardtunnel, ook een bekend knelpunt. Daar kan de wachttijd ook makkelijk oplopen tot richting een uur. Dus het wordt op veel plekken druk. Dus we verwachten echt wel een flinke uittocht. Zeker omdat inderdaad regio Midden is toch altijd wel de drukste regio, om het zo te zeggen. Die levert het meest vertraging op eigenlijk. Die gaat op pad en dat ga je echt wel merken aanstaande zaterdag.
0: Ja. Zwarte zaterdag, hè, dat klinkt ook altijd natuurlijk als de zomervakantie begint. Er was vroeger één zwarte zaterdag, maar nu meerdere. Wanneer zijn die?
1: Ja, het is er dit jaar weer eentje, gelukkig. En dat gaat eigenlijk 9 van 10 keer is Zwarte Zaterdag echt een gelegenheid in Frankrijk, in het buitenland. En dat komt er dan ook door dat binnen Frankrijk bepaalde regio's ook vakantie krijgen. Dat is nu 1 augustus. Oh. Dus echt, dat is de officiële Zwarte Zaterdag. Wat wij zien is meestal dat inderdaad eigenlijk als regio Zuid, die hebben nu vakantie. En regio Midden, wij krijgen dan vakantie. Als wij vakantie krijgen, dat die dagen de grootste drukte opleveren voor de Nederlanders. Dat zien we bijvoorbeeld de vrijdagavondspits voor de vakantie eigenlijk. Dat mensen meteen op pad gaan nadat ze de kinderen uit school hebben gehaald. Maar ook gewoon de zaterdag zien we dat er veel uitstromend vakantieverkeer is.
0: Ja.
1: En voor de thuisblijvers kun je ook wel gaan merken dat er, dat merkt je misschien afgelopen de regio de afgelopen tijd al. Dat wordt ook alleen maar meer dat er meer Duitsers binnen Nederland op vakantie zijn. Dus denk dan bijvoorbeeld aan files richting de kust. Maar ook bijvoorbeeld richting de Waddeneilanden en richting Zeeland. Daar wordt het veel druk. En dat is dan meer vanwege buitenlanders die richting Nederland komen om hier vakantie te vieren.
0: Ja, laten we dat vooral ook niet vergeten. Dat het ook hier druk is. Ook de laatste weken merken we dat ook. Maar dat komt ook door wegwerkzaamheden. Dat het al heel druk is.
1: Ja, klopt. Ja, dat zeker binnen Nederland. Die A27 die dicht is.
0: Ja.
1: Die is natuurlijk in beide richtingen afgesloten nog. En aan de noordkant van Rotterdam is de A20 afgesloten. Dus je hebt best wel wat wegafsluitingen. En ook bijvoorbeeld in het weekend gaan er nog een paar wegen extra dicht af en toe.
0: Ja.
1: Dus het is wel raadzaam om komende tijd even je route te checken voordat je op pad gaat.
0: Ja, nou dan nog even Tim, want dat is ook belangrijk. Kijk, dan ga je op pad en je kunt nou eenmaal in files terechtkomen. Hè, dat zeg je ook. En check daarvoor ook natuurlijk de site van de ANWB voor de actuele stand van zaken. Maar hoe kun je daar het best op voorbereiden? Want soms, je kan zomaar eens een keer, je kan ook nog met pech komen te staan, uren stilstaan. Wat moet je doen?
1: Zeker. Nou, ga voorbereid op pad. Dus sowieso inderdaad voordat je met pech komt te staan, zorg even dat je juist de pechhulp hebt. Hè. Of dat nou de ANBB is of niet. Maar zorg in ieder geval voor dat je weet wie je kunt bellen. Hou die telefoonnummer bij de hand. Daarnaast hou er ook gewoon een beetje rekening mee dat het erbij hoort, die vertraging.
0: Ja.
1: Want ja, het is niet leuk, maar heel veel mensen willen nou eenmaal tegelijkertijd van A naar B. Dus dat zorgt nou eenmaal voor vertraging. Mocht je nou toch richting het zuiden gaan en denken, joh, die bosbranden, dat ja, mijn eindbestemming, zeg maar, van mijn vakantie, die is daar ook in de buurt. Daar heb je ook kans op bosbranden. We adviseren wel om iets van een soort noodtas mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan je belangrijke spullen, zoals je paspoort, een portemonnee, verzekeringspasje, maar ook telefoon met oplader, medicijnen, autosleutels en eten en drinken mee te nemen.
0: Ja.
1: Of in ieder geval klaar te hebben staan. Mocht je dan dus inderdaad toch moeten vluchten vanwege een bosbrand, dan ben je voorbereid en heb je enigszins ja, spullen mee om er goed mee om te kunnen gaan.
0: Ja, dat is een goeie. Dat is een goeie. Daar denken veel mensen natuurlijk helemaal niet aan.
1: Nee, klopt. Nee,
0: en dan tot slot, Tim. Jullie hebben ook nog een actie om goed voorbereid op vakantie te gaan. Vrijdag 17 juli, volgens mij, bij de grens.
1: Zeker, ja, de A16 bij Hazeldonk. Dat is een vaste prik altijd. 'S ochtends vroeg, als veel mensen op pad gaan, dan staan daar allemaal vrijwilligers klaar om de laatste vakantiecheck te doen. Dus dan kun je bijvoorbeeld je caravan laten controleren voordat die gaat, dat die goed beladen is.
0: Ja.
1: Die hebben bandenspanning en dergelijke. Er zijn ook nog experts bij die echt kunnen helpen. Ook bijvoorbeeld met de voorbereiding voor dit soort bosbranden en dergelijke. Dus dat is altijd een grote aanrader. Ja. Dat is altijd druk bezocht. Dus dat is vrijdagochtend vroeg bij Hazeldonk.
0: Bij Hazeldonk, bij de Belgische grens. Goed, nou,
1: zeker.
0: We zijn weer op de hoogte. Ga je zelf trouwens nog, of moet jij je hebt natuurlijk druk met de files de hele
1: zomer.
0: Ik ben
1: nu nog inderdaad eventjes druk met de files, maar ik heb eind augustus heb ik eventjes twee weekjes geclaimd.
0: Oh, dat dus
1: dan
0: doe je goed.
1: Komt dat goed.
0: Dus ja, niet zeker. Op zwarte zaterdag. Dat
1: nee, zeker.
0: Ja, ik ken jou een beetje ook van het carnaval, want daar komen we elkaar nog wel eens tegen in Brabant.
1: Zeker.
0: Ik weet dat je van het Nederlandstalig houdt. Zullen we dan een toepasselijke doen van Brabant naar Bordeaux van Frans Bauer en Kafke?
1: Ja, ja, zeker.
0: Gaan we doen.
1: Mooi.
0: Hey Tim, bedankt voor alle informatie en een fijne zomer ook.
1: Van hetzelfde, jongens. Hoi.

0: Brabant naar Bordeaux. Nou, je weet nu dankzij Tim Schaap van de ANWB hoe je daar komt, hè, in Bordeaux. Zometeen gaan we natuurlijk het laatste half uur in met Gwen. Zij is nog altijd daar bij dat recreatiegebied, hè, Vlietlanden bij Leidschendam. We gaan Huub Musée zo meteen horen. Niet alleen over het weer, maar ook zijn plaat heeft hij dan meegenomen. En daar kun je ook nog voor mailen, hè, voor jouw plaat. Menno@omroepwest.nl. Plaatjes die gaan over vervoersmiddelen.
1: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En ja, gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
2: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
9: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
8: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Het is 13:01, Radio West. En Bob Brinkman die doet nu zijn best om in te loggen.
13: Ik ben
0: terwijl jij bezig bent. Ja, wel het nieuws uit de regio, maar we willen eigenlijk met mensen gaan op vakantie, Bob. Misschien kan je gelijk even helpen, je bent toch nog bezig. Ik ben eigenlijk op zoek naar een relatietherapeut. Want
13: je vindt het niet meer goed gaan tussen ons?
0: Nee, dat gaat
13: niet met mij te maken.
0: Nee, wij gaan ook niet samen op vakantie. Dus dat,
13: gaan we niet samen op vakantie?
0: Nee, dit jaar niet. Nee, ja. Tijdens vakanties hebben relaties het ook vaak lastig. En soms krijgt het ook juist een boost. Dus misschien heeft een relatietherapeut wat tips en tricks.
13: De eerste laatste keer dat jij ruzie hebt gehad op vakantie, Menno Tamming.
0: Nou, eerlijk gezegd, kan ik me dat oprecht niet herinneren.
13: Nou ja, heb jij dan tips? Want blijkbaar weet jij heel goed hoe je...
0: Nou, dan kom ik daar morgen mee.
13: Ja, precies. Ja, gaan we ruzieloos op vakantie komen.
0: Het nieuws uit de regio, Bob Brinkman.
13: Want ik heb ruzie gehad bij het opzetten en afbreken van de tent. Ja. Bij een dierenhouderij in Ouderkerk aan de Rijn zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups weggehaald. Inspecteurs troffen de dieren aan in omstandigheden die schadelijk waren voor hun welzijn. Zo werden de konijnen op een zolder boven een koeienstal gehouden. Daar liep de temperatuur in de ochtend al op tot boven de 30 graden en werd een te hoog ammoniakgehalte gemeten. Verder zal zijn, zo werden de konijnen op een zolder boven een koeienstal gehouden. Daar liep de temperatuur in de ochtend al op tot boven de 30 graden en werd een te hoog ammoniakgehalte gemeten. Verder zaten de dieren in veel te kleine hokken.

0: denken, zo'n boomcertificaat. Quote, mooi om iets mee te geven dan verder gaat dan de diploma-uitreiking. En de man van deze bekende saladereclames?
1: Twentse boerenkipsalade. Lekker, boer Gondisch. Ja. Met beter leven kip.
0: Die komt gewoon uit Den Haag. Dat is gebleken door de onderzoeksredactie van Menno in de Middag.
2: Ja.
0: Die zijn erachter gekomen. 5 man sterk is die redactie.
2: Zeker.
0: Jaar mee bezig geweest. En we spraken hem hier vandaag op Radio West over hoe hij de fictieve burgemeestersketting heeft gekregen van het dorp Losser. En hij heeft een verzoekje. Hij zoekt namelijk een puzzel.
3: Er zijn inderdaad 10 van die puzzels gemaakt.
0: Ja.
3: Ik heb de puzzel zelf nooit gezien. Ik heb het nog wel eens gevraagd of er misschien ergens eentje ligt. Maar dat was er niet. Ze zeiden nee, we hebben die dus verdeeld aan 10 mensen.
0: Dus ben jij één van die 10 mensen, dan mag je mailen naar menno@omroepwest.nl en maak de burgemeester van Losser, maak je daar heel blij mee.
2: Ja, het een puzzel van 1000 stukjes van Joma, dus ik noem de naam nog maar 1 keer. Die heeft die puzzel dus uitgegeven. En die puzzel, dat is een foto van die lange bekende tafel. Hè, en een watervliegtuigje staat er ook op. En de burgemeester natuurlijk ook. Dus ja, heb je die puzzel toevallig, laat het even weten. Want dan maak je de acteur Robert-Jan Peters, de burgemeester van Losser, dus heel erg blij mee. Zullen we naar Huub gaan?
0: Leuk.
2: Huub, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
2: Ik ben heel benieuwd naar jouw plaat zometeen, Huub.
4: Ja.
2: Want, je hebt altijd een uitgesproken muzieksmaak. Altijd heel leuk, heel divers. Maar eerst maar eens eventjes het weer.
4: Ja, warm hè. Zomerweer. Er is weinig eigenlijk aan te vertellen wat veranderingen betreft. Voorlopig zonnig. Een noordoostenwind, een oost-noordoostenwind. Daardoor wat hogere temperaturen. 29 graden aan de stranden van het Westland op dit moment. Nou, wie weet wordt het daar toch nog net 30 en elders ook 28. Komende nacht tijdelijk wat wolkenvelden. Het blijft wel droog. De noordoostenwind neemt dat af en de temperatuur daalt later vannacht pas tot 18 graden. Dus ook vanavond is het nog lang aangenaam. Morgen wordt het dan weer opnieuw zonnig. Een paar stapelwolkjes daarbij. Blijft echt op de meeste plaatsen droog. Een noordoost tot wat meer noordenwind. Matig aan zee misschien wel weer af en toe vrij krachtig. En morgenmiddag zo rond de 28 graden. Donderdag zonnig. Wel wat bewolking af en toe, maar ook dan blijft het droog. Wat minder wind. 27, 28 graden. Maar vanaf vrijdag gaat het toch een beetje veranderen. Er komt wat meer bewolking. Er is een kleine kans op een enkele bui. Die kans is echt maar klein hoor. En als er een bui komt, dan zal het allemaal niet zo heel veel voorstellen. Maar de temperatuur wordt bij een noord-noordwestenwind wel wat lager. Rond de 25 graden. Ja, en zaterdag, zondag, maandag, dan wordt het echt wel eventjes... Nou, dikke truien is een beetje een groot woord. Oh. Maar iets boven de 20 graden. 20 graden of net iets meer. Wat meer bewolking, wel droog. Grotendeels. En dan zien we in de loop van volgende week de temperatuur mogelijk weer langzamerhand wat verder oplopen. En zeker later in de maand komt de temperatuur toch weer wat ruimer boven de 20 graden. Dus de zomer is dan ook nog lang niet voorbij. Maar we krijgen eventjes een kleine terugval wat die temperatuur betreft. Dus.
2: Ja, nou ja, jammer voor mensen die in eigen land dan een vakantie vieren. Aan de andere kant is goed weer natuurlijk om erop uit te gaan, toch?
4: Ja, zeker wel hoor. Dat blijft grotendeels droog. Ja. Dus ja, zeker.
2: Nou Huub, we zijn benieuwd naar je plaat.
4: Laat
2: Bob eerst even afsluiten.
0: Oh ja, zou ik het nog even doen? Ja. En nog even, we zoeken dus een relatiecoach, menno@omroepwest.nl.
2: Ja.
0: En we zoeken dus een puzzel van Joma uit de jaren 50.
2: Ja.
0: Er zijn er maar 10 van gemaakt. menno@omroepwest.nl. Ja.
2: En haal het niet door elkaar, dan wordt het lastig.
0: Nee, dat is dan loop je morgen met een puzzel te bellen.
2: Ja.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws en een relatiecoach in elkaar te zetten uit 1000 stukjes. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app. De plaat van Huub komt eraan of omroepwest.nl.
5: Jouw plaat.
2: Ja, met waar ga je mee op vakantie? En dat willen we weten in jouw plaat. Huub, vertel.
4: Ja, ik kom toch weer een beetje uit bij een warmere plek. Namelijk Cairo, de Night Boat to Cairo van Madness.
2: Tuurlijk!
5: Menno in de middag.
2: Ja, die begint met die hoorn.
4: Hoor je?
2: Ja.
0: Ik hoor hem. Ja,
2: leuk. Ach, ik hoor hem.

De keuze van Huub Musée, Madness en Nightboat to Cairo. En heb je er ook eentje, gewoon mailen. Menno@omroepwest.nl. Zometeen keren we terug naar Gwen en Vlietlanden. Dit zijn de Bellamy Brothers.

0: Let Your Love Flow. Het is bijna 14:15, Radio West.
1: Op de kaart.
0: Nog een keertje terug naar Vlietlanden. Dat recreatiegebied bij Leidschendam, bij Leiden. Waar zoveel mensen momenteel lekker genieten van het water. Daar heb je ook zo'n groot waterpretpark. Hè? Gewoon midden op die plas. Allemaal speeltoestellen volgens mij, toch, Gwen?
2: Ja, dat klopt. En ik ben aardig aan het transpireren, want het is bijna 30 graden. Dus ik dacht, ik moet mijn krachten ook maar gewoon eventjes een beetje besparen en een beetje in de buurt blijven van dat waterpark. En dat is ook geen straf, want daar zit ook een strandtent. Is het een strandtent, Jelte?
3: Beachbar, inderdaad. Ja.
2: En daar kan je heerlijk zitten in het zonnetje of uit het zonnetje onder een parasol. Hey, Jelte, jij hebt dit op jonge leeftijd. Je bent 21 jaar?
3: 21, ja. Zondag ben ik 21 geworden.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel, dankjewel. Ja, samen met mijn vader hebben we eigenlijk alles verbouwd. Het waterpark zit er al, denk ik, 4 of 5 jaar. En toen werd ik benaderd door de eigenaar van het waterpark van, joh, ik wil wat moois neerzetten. En zo is het eigenlijk tot stand gekomen. En nu zit het eigenlijk al maanden bomvol. Dus ik mag echt niet klagen eigenlijk.
2: Ja, dat vind ik toch ook wel heel grappig, want ik heb je toen ook gesproken voor een artikel voor Omroep West. En toen was dit eigenlijk nog in volle aanbouw, volle bouw- en ontwerpfase zaten jullie toen nog. Hoe voelt het om dan nu hier gewoon op je eigen beachbar te staan?
3: Ja, het is ik kan het eigenlijk nog niet echt verwerken. Ik ga echt als een sneltrein. Het is al halverwege juli. En toen we hier in eind februari begonnen, toen leek het eigenlijk nergens op, lange sneeuw. En nu hebben we al een paar maanden volop zon. Ah, het is ongelooflijk. Alleen maar leuke mensen, gezellige mensen. Het team is geweldig. Dus ja, het is, met dit weer is het fantastisch.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het seizoen is in volle gang, zoals je al zei. Wat zijn je verwachtingen voor de rest van het seizoen?
3: Nou, de zomervakantie gaat nu beginnen. Dus we verwachten nu iets rustiger. Mensen gaan op vakantie. Nu is het wel druk vanwege de scholen. Dus heel veel leuke scholen, verjaardagen, bedrijfsfeesten. Dus de aankomende week eventjes rustig, even chillen, even een soort van resetten. En daarna gewoon de drukte van de zomer.
2: Misschien heb je dan ook eindelijk een beetje tijd om eventjes bij stil te staan wat je allemaal hebt neergezet. Jij samen met je vader kan me voorstellen dat het heel veel is, inderdaad. En wat een gezelligheid, hè?
3: Ja, wat ik zeg, alleen maar gezellige mensen. We zijn nu ook een beetje bezig met de avondopening. Dus daar hopen we nog wat extra mensen bij te creëren. Ja, en het is lekker weer, dus mensen zijn sowieso wel tevreden. En we hebben lekker eten, we hebben lekkere drankjes. We mogen alcohol schenken. Dus ja, het is gewoon een geweldige plek.
2: Eigenlijk alle ingrediënten die je nodig hebt om een lekker middagje in de zon te kunnen vertoeven, Menno.
0: Ja, ik hoor het. Ja, lekker zeg. Nou goed, een mooie zomer ook voor hem. Een mooie start daar, hè. Met, het weer zit wel mee, hè, deze weken. Zo, als je beginnend bent. Ja. Hey, Gwen, wanneer horen we je weer? Want volgens mij was dit eventjes zo meteen in de zomer, hè. Met de zomertour ben je er weer.
2: Nou, ik ben er morgen dus weer.
0: Oh, gezellig. Nou, ook
2: ja,
0: leuk. Nou,
2: ja, en dan passen bij de zomertour weer. Dus we gaan morgen gewoon weer lekker op pad.
0: We gaan morgen gewoon weer een leuke zomerse locatie zoeken. Tot dan.
2: Tot dan.
4: Oké. Okay.

0: Rolf Sanchez en Emma Heestes, Paul Vidarte. En daarvoor natuurlijk David Bowie en Mick Jagger. En ja, Emma Heestes heeft momenteel ook weer een hele leuke nieuwe plaat uit. Zomerse plaat ga ik binnenkort nog eventjes draaien. Goed, zometeen natuurlijk Marjolein hier met Muziek aan Zee. Lekkere zomerse muziek ook. En daarna Bas, die neemt je mee in West komt thuis. En daarin ook weer 4 kaarten, hè, voor 3 Vliet die we weg gaan geven. Doen we nog de hele week hier op Radio West.
1: Jouw plaat.
0: We zoeken vervoersmiddelen. Ja, en dat allemaal in het kader van de vakantieuittocht. Hè. Waar ga je mee op vakantie? Nou, John Altena die zegt: goedemiddag Menno, er kan maar 1 nummer zijn die er voor mij bovenuit stijgt. En die is van John Denver. Want ik maak dit elke 6 maanden mee met mijn reis naar mijn vrouw in Tanzania. John Denver met Leaving on a Jet Plane. Mooi. Maak er een mooie dag van. En tot morgen. All my

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
2: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
3: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
2: Ook jij kunt helpen.
1: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
2: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Muziek aan zee met straks muziek van de Beatles hier. We can work it out. Fijn toch om mee te beginnen dit programma. Eerst het nieuws van 2 uur, Bob Brinkman.
14: Bij een dierenhouderij in Oudekerk aan den IJssel zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups weggehaald. Inspecteurs troffen de dieren aan in omstandigheden die schadelijk waren voor hun welzijn. Een team van Leidse archeologen heeft in Egypte een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. Het graf is van iemand die Passar heette. Meer over hem of haar is niet bekend. En de failliete bakkerij Klink uit Voorburg maakt een doorstart. Een deel van de winkels en het personeel wordt overgenomen door bakkerij Van Manen uit Rijnsburg. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, 2:30. Eerst het overige nieuws nu.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: John Major, I guess I just feel like. En daarvoor de heerlijke van de Beatles uit de jaren 60. We can work it out, zo'n lekkere amazing plaat. Het was een goede start van Muziek aan Zee, al zeg ik het zelf op deze fijne dinsdagmiddag. Doe het vooral rustig aan ook, hè. Hang een beetje onderuit, geniet een beetje van de muziek. Neem af en toe een drankje, drink vooral veel water. En doe straks even lekker mee met de meedansplaat. Dan zet je toch nog wat stappen, komt het allemaal goed vandaag. Fijn dat je er weer bij bent. Straks blije berichten gaan over verkoeling voor de dieren. De Krijg Nou Wat gaat dit keer over paling. En een bijzondere boottocht daarvoor. En de fijnste muziek onderweg. Lois Lane komt eraan, Fortune Fairy Tales. Maar ook bijvoorbeeld Suzanne Freek met Niemand. En straks uit de eind jaren 70 Ellen Foley. We belong to the night. Dus van harte welkom bij dit programma.
1: Muziek aan Zee.

0: Raccoon took a hit en daarvoor UB40, Where Did I Go Wrong? De vrolijkheid komt eraan.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Danny, die heeft 202 labradors en is lekker aan het zwemmen. Samen met zijn honden. Hij heeft ook een filmpje geplaatst dat ze ook aan het duiken zijn naar dingetjes die hij naar de bodem gooit, blijkbaar. Een soort potjes of zo. Maar dat is wel lekker, even samen met je honden het water induiken. Wat fijn ook dat dat kan. En Corine heeft weer een mooie foto van vroeger geplaatst. Dat doet ze wel vaker, hè, Corine Glouderman. Het strand op Scheveningen in 1916. Badvrouwen die met badgoed bij een badkoets staan. En een badman staat klaar met zijn paard om die koets dan naar zee te brengen. Zodat die dames op een veilige manier, zodat niemand ze ziet, het water in kunnen. Terug in de tijd, dus 1916 gebeurde dat. Zo'n badkoets waarmee je naar het water werd gereden. Wat een prachtige foto's ook van vroeger.

Ellen Foley was natuurlijk de zangeres die meedeed met Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Zij was de zangeres die niemand zag in de videoclip, maar het was echt haar stemmen. Je hoorde We Belong to the Night. Straks natuurlijk het nieuws uit de regio. Bob weet er alles van. En wat gaat het weer doen? Dat weet natuurlijk Huub Miezee.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
10: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je vandaag van Bob Brinkman. Goedemiddag, Bob.
11: Goedemiddag, Marjolein. De gemeente Leiderdorp gaat de verkeerslichten op de Engelendaal aanpassen om zo de geluidsoverlast daardoor verkeer te verminderen. Dat gebeurt na raadsvragen van het lokale CDA. Je hoort raadslid Sander den Outer.
12: Ik heb het zelf ook gezien. Ik heb er filmpjes van, ook van de gevaarlijke verkeerssituaties daar. Er worden echt races gehouden. Er worden wheelies getrokken. Er is heel veel geluidsoverlast. Er zijn mensen verhuisd. Er willen mensen verhuizen. Het zorgt echt voor onveilige situaties. Dus je kan niet alles, maar we moeten er wel alles aan doen om dit tegen te gaan.
11: We zeiden tegen de lokale omroep Centraal Plus. Sinds februari vorig jaar zijn er 11 meldingen binnengekomen. Een team van Leidse archeologen heeft in Egypte een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. Wie er precies in de tombe lag is onduidelijk. Wel staat vast dat het gaat om iemand met de naam Passar. Dat stond namelijk in de graftombe. De naam Passar kwam 3000 jaar geleden wel vaker voor daar. Het is een beetje de Julia en de Emma van die tijd. De beschilderde wanddecoratie in het grafmonument toont hoe de grafeigenaar verschillende goden aanbad. En ook is op die wanddecoratie te zien een vrouw zittend aan een offertafel. En de zomervakantie start dit weekend voor onze regio. En daarmee komt ook het vakantieverkeer op gang. Hoe voorkom je lange files onderweg naar Zuid-Europa en in Nederland? Je hoort Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie met wat praktische tips van als je in zo'n file terechtkomt.
13: Nou, ga voorbereid op pad. Dus sowieso inderdaad, voordat je met pech komt te staan, zorg even dat je juist de pechhulp hebt. Hè. Of dat nou de ANWB is of niet. Maar zorg in ieder geval voor dat je weet wie je kunt bellen. Hou die telefoonnummers bij de hand. Daarnaast hou er ook gewoon een beetje rekening mee dat het erbij hoort, die vertraging.
11: Ja. We zeiden in het radioprogramma Menno in de Middag hier op Radio West. Ook tipte hij om een noodtas paraat te houden voor het geval je in bosbrandgebied op vakantie gaat.
10: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
14: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Er staat een matige noordoost tot oostelijke wind en het wordt ongeveer 29 graden. Komende nacht zijn er enkele wolkenvelden, maar ook dan blijft het droog. En bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig, in de loop van enkele wolkenvelden, maar ook dan blijft het droog. En bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig. In de loop van de dag komen er een paar stapelwolken

0: een ongeluk en ze zijn daar nu aan het bergen. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten op onthoud. Je kan omrijden via de ring Utrecht-Zuid. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd.
1: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Muziek aan zee. Dit is

Suzanne en Freek. Niemand. Onlangs vertelde ze nog dat ze positief naar de toekomst blijven kijken. Ondanks natuurlijk het nieuws over de ziekte van Freek. En ze zijn ook nog eens kanshebbers voor de Gouden Notenkraker. Dat is een prijs voor uitzonderlijke en invloedrijke prestaties, live prestaties in het Nederlands muziekcircuit. Wordt pas in september uitgereikt. Maar wel in het paard in Den Haag. En bijzonder dat ook Suzanne en Freek genomineerd zijn. Verder ook Typhoon, Gaïda, Kwarsu en Sef trouwens. Alle genomineerden dus voor die Gouden Notenkraker die in september in het paard in Den Haag wordt uitgereikt. En Suzanne en Freek zijn dus een van de genomineerden. Verder nu met muziek van Starship. Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Lois Lane hoorde je met Fortune Fairy Tales. Een bijzonder verhaal van Ivo en Niels bij RTL. Vader en zoon zijn het. En ze hebben een opblaasboot, een soort kano-achtige boot. En daarmee gaan ze de Rijn afvaren. Ze gaan namelijk de Europese paling volgen. Ja, en dat doen ze niet zomaar, die 1000 kilometer lange tocht. Maar ze hopen op die manier aandacht en geld op te halen voor een vis die bescherming verdient.
1: Krijg nou wat!
0: De paling dus in hun ogen. Daarvoor hebben ze dus ook de media opgezocht. Daarom zag ik het voorbij komen. Maar dat is toch mooi. 1000 kilometer met zo'n opblaasbootje de Rijn volgen om de paling te redden. Nou, dat soort mensen

0: Straks na drieën nog een uurtje door met Muziek aan Zee. Neil Diamond komt eraan. Ace of Base, The Little River Band, weer is. Maar ook bijvoorbeeld Phil Collins. En deze fijne zometeen helemaal.
1: Ik zou je willen kopen, mijn ziel en zaligheid verkopen. Maar ik weet niet hoe.
2: Hij weet niet hoe.
0: Tot straks.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
6: alleen de prijs is anders.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One van Vodafone
8: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: De meedansplaat komt vandaag uit Italië. En dat is echt een hele lekkere om even lekker je hoofd bij leeg te springen. Zometeen hier. Eerst het nieuws van 3 uur, Bob Brinkman.
14: Een tiener krijgt een werkstraf van 60 uur voor het afpersen van een man uit Delft. De jongen was een maaltijdbezorger en sloeg het slachtoffer bij hem thuis en dwong hem af om 200 euro te geven. Bij een dierenhouderij in Ouderkerk aan den IJssel zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen jonge pups weggehaald. De dieren zaten in veel te kleine hokken, maar er ontbrak een gezondheidsprotocol en de administratie van de houderij was niet op orde. En ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract voor 3 seizoenen getekend. Meer regionieuws over een half uurtje om 3:30. Nu het overige nieuws.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is. Daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Annemieke Boschaert.
17: In de regio staat nu zo'n 50 kilometer file. Je hebt vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ketelplein een kwartier vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten op onthoud. De andere kant op de A16 richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier op onthoud. Dat komt door rommel op de weg en 2 rijstroken zijn hier dicht.
18: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
19: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
21: Heijn. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
22: Iedereen begrijpt elkaar.
23: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
24: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
25: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Douwe Bob samen met Sera. Could Have Been Us. En daarvoor The Stones, Sympathy for the Devil. 1968 alweer. En ze maken nog steeds nieuwe muziek. Bijzonder is dat toch? Al zo lang bezig met muziek maken. Nou, hopelijk gaan ze nog heel lang door ook. Het tweede uur van Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. Straks een meedansplaat. Een zomerse plaat uit de jaren 80. Waar je volgens mij best wel zelf ook de kriebels van krijgt om even lekker mee te bewegen op het moment dat ik hem start. Verder heb ik het nieuws over de feestweken die momenteel in het Westland bezig zijn, waar ik zelf natuurlijk ook woon. En de fijnste muziek nog onderweg. Cressip, Lost Without You, maar ook bijvoorbeeld de Little River Band. It's a Long Way There komt eraan. En straks hier Phil Collins, Dance into the Light. Natuurlijk het nieuws en alles over het weer, dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Muziek aan Zee.
0: En ik had het al beloofd, deze plaat van Benny Nijman. Dus nu ga ik hem helemaal draaien. Ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Kwal, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.

Ilse de Lange, The Great Escape. Ja, als je dit soort muziekjes hoort, dan weet je van... dit is iets fout. Nou, vaak is dat natuurlijk bij feestweken en dorpen. Momenteel natuurlijk ook in mijn eigen Westland. Zo was het afgelopen weekend in Monster druk bezocht. En komende week, of komend weekend moet ik eigenlijk zeggen... is natuurlijk weer de feestweek in Schravenzanden. Dat begint meestal op woensdag met een wielerronde. En daarna vanaf donderdag lekker braderie. Fijne muziek, gezelligheid en veel mensen bij elkaar. Dus als je daar meer over wil weten... kijk even op de website van onze mediapartner WOS.nl. Daar staat altijd heel veel informatie over de feestweken die er zijn in het schone Westland. En natuurlijk ook in de rest van de regio. Hè. Als je een feestje hebt in je dorp, maak er vooral veel plezier, zou ik zeggen.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
7: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je vanmiddag van Bob Brinkman. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Marjolein. De politie heeft in Delft een opgevoerde fatbike in beslag genomen, nadat een 11-jarige bestuurder tijdens een controle er 58 km per uur mee bleek te kunnen rijden. Agenten besloten de jonge bestuurder te controleren, nadat de fatbike in een woonwijk harder reed dan de politieauto. Het voertuig is zonder waarschuwing direct in beslag genomen. De fatbike wordt vernietigd en de ouders zijn op de hoogte gesteld. De rechtbank in Den Haag heeft een tiener veroordeeld voor het afpersen van een man uit Delft. Gebeurde op 12 maart vorig jaar. Het slachtoffer deed nietsvermoedend de deur open om de sushi die hij had besteld aan te nemen. Terwijl de bezorger bij de voordeur stond, viel de jongen het slachtoffer aan in zijn woning. De jongen sloeg hem en dwong hem €200 te geven. Hij kreeg een werkstraf van 60 uur en het moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen van ruim €2000. En de man van deze bekende saladereclames?
9: Twentse boeren kipsalade. Lekker, boer Gondisch. Ja. Met beter levenkip.
8: Komt uit Den Haag. We spraken hem hier vandaag op Radio West in het programma Menno in de Middag over hoe hij de fictieve burgemeestersketting van het dorp losser kreeg. En hij heeft een verzoekje. Hij zoekt namelijk een hele specifieke puzzel.
10: Er zijn inderdaad 10 van die puzzels gemaakt. Ja. Ik heb de puzzel zelf nooit gezien. Ik heb het nog wel eens gevraagd of er misschien ergens eentje ligt. Maar dat was er niet. Ze zeiden nee, we hebben die dus verdeeld aan 10 mensen.
8: Nou, de puzzel is ooit uitgegeven door het bekende salademerk. Mocht jij de puzzel hebben en wil je er vanaf, dan zoekt dus de fictieve burgemeester van Losser deze puzzel. Je kan contact opnemen met menno@omroepwest.nl.
7: En dan het weer. Dat krijg je van Huub Miezee.
11: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Er staat een matige noordoost tot oostelijke wind en het wordt ongeveer 29 graden. Komende nacht zijn er enkele wolkenvelden, maar ook dan blijft het droog. En bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind wordt het dan ongeveer 18 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig. In de loop van de dag komen er een paar stapelwolken. Het blijft echter op de meeste plaatsen droog. En bij een matige aan de kust vrij krachtige noord-noordoostenwind wordt het dan ongeveer 28 graden. Donderdag opnieuw vrij zonnig, dan ook zo'n 27, 28 graden. Vrijdag is er meer bewolking, misschien een enkele bui, en dan wordt het ongeveer 25 graden.
8: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB deze dinsdagmiddag. Annemieke Bosgaard.
12: Er staat nu zo'n 80 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 23 kilometer file met 25 minuten op onthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een kwartier vertraging.
8: Dankjewel Annemieke. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Zee.
8: Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Muziek aan zee.

0: Shanna Spira hoorde je. Een Engelse singer-songwriter. Maar ze ontwerpt ook kleding en werd bekend nadat ze muziekvideo's had gedeeld op TikTok. In 2024 kwam haar eerste single uit. Maybe heette die.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Dit was trouwens Material Lover die we draaiden van Shanna Spira. Nu tijd voor de meedansplaat. Die komt uit Italië. Ik dacht, laat ik eens wat vakantielanden uit gaan zoeken voor fijne dansbare muziek. Mattia Bazar, al in 1975 trouwens opgericht. Maar het nummer dat ik ga draaien werd pas in de jaren 80 een groot hit. Ja, omdat hij denk ik zo'n lekker up-tempo is en je terugbrengt een beetje naar het vakantieland waar je zo gek op bent. Italië, ik mag weer. In september ook hoor. Kijk er erg naar uit. Maar het is ook een fijne plaat om even lekker op te dansen. Dus misschien kan je meedoen. De meedansplaat is van Mattia Bazar.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op

Uit Zweden, ja, Ace of Base, grote hits gehad. Wheel of Fortune, Always Have, Always Will. En Design hoorde je nu. All That She Wants, bijvoorbeeld ook zo'n lekker nummer van deze Zweedse band. Je hoort het in Muziek aan Zee op de valreep nog even. Want zometeen om 4 uur moet ik het stokje weer overdragen aan Bas Martinius. Wes komt thuis met op de dinsdag de 70s at 6. Jouw favoriete plaat uit de jaren 70. Daar zit Bas met Smart op te wachten. Ja, hij knikt, ja, inderdaad. Veel plezier met hem. Tot 7 uur houdt hij je gezelschap. En dan ben ik er morgen weer om 2 uur. Dus misschien tot dan. Bye bye. Muziek aan Zee.

0: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
0: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
9: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
10: In Westkom Thuis zometeen een blik op het iconische Delftse zwembad, het Sportfondsenbad. Dat straks. Het is 4:01. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Bob Brinkman.
11: In de Noordzee bij Noordwijk zijn vanmiddag 2 minderjarige zwemmers in de problemen gekomen. Een van de drenkelingen is op het strand gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Weggebruikers moeten vanaf vanavond rekening houden met werkzaamheden aan een aantal provinciale wegen in het Westland. De provincie Zuid-Holland gaat op meerdere plekken het asfalt repareren. En ADO Den Haag versterkt zich met de Duitse voetballer Lasse Wilhelm. De 23-jarige centrale verdediger komt over van FC Saarbrücken en heeft een contract getekend voor 3 seizoenen. Meer regionieuws over een half uurtje, 16:30. Nu het overige nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. 2 voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog, warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Annemieke Bosgaard.
13: Vertraging in de regio op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Daardoor is het ook druk op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 2 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Benelux een half uur vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Debrechtseplein 7 kilometer file met 20 minuten op onthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kwartiertje extra reistijd. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Debrechtseplein 25 minuten extra reistijd.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
15: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
16: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
17: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
18: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
19: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Sam de Sham en de Pharaohs op Radio West, 8 minuten over 4. Woelie boelie was dat natuurlijk. Zo'n liedje waarvan je stiekem toch weet, ja, die ga ik toch wel een beetje meeblaren. Zo moet dat natuurlijk. Een ouwetje uit 1965. En over jaartallen gesproken.
1: 70s at 6.
0: Dat is het vanavond tussen 6 en 7. Alleen maar muziek uit de jaren 70. En als je het leuk vindt om een plaatje van jouw goesting te horen in dat uurtje, dan moet je me vooral even mailen. bas@omroepwest.nl. Straks het verhaal over het sportfondsenbad in Delft. Want ja, wie hier een beetje uit de buurt komt, die heeft daar vast zwemles gehad. Hè? Delft, Westland, noem het op. Alles wat daar een beetje omheen lag. 90 jaar oud is het inmiddels. Maar of het nog een lange toekomst beschoren is, het valt te betwijfelen. Je hoort het zo meteen in onze blik op toen. Straks na 4:30 speel ik natuurlijk nog het spelletje waarbij je weer 4 kaarten kunt winnen voor Familiepark Drievliet. De kopstaartplaat komt voorbij. We hebben een mooi rondje regio Gouda vandaag, want het is dinsdag. En het spelletje in zijn achteruit met een moeilijke of een wat makkelijkere opgave voor een mooie prijs. Dat hoor je straks rond 7:15. En fijne muziek op deze heerlijke zonnige middag. Rolls Royce, The Best Love.

0: Toen was nog onder ons Whitney Houston samen met Enrique Iglesias. Could I have this kiss forever?
1: Blik op toen.
0: Honderdduizenden Delftenaren hebben er leren zwemmen. Het Sportfondsenbad aan de Weteringlaan in Delft. Het was het allereerste overdekte zwembad in de stad en dat bestaat dit jaar 90 jaar. Alle reden voor een feestje, hoewel het zwembad gaat over een paar jaar afgebroken worden. In Blik op Toen kijken we vandaag terug op de historie van dit iconische Delftse zwembad. Dat doe ik samen met Ron Wessels uit Nootdorp, die alles afweet van de geschiedenis van de Nederlandse zwembaden. Ik zeg goedemiddag Ron.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, fijn dat je aan de telefoon bent om er met mij over te babbelen. Als eerste, heb jij zelf ook je zwemdiploma gehaald in dat Sportfondsenbad in Delft?
2: Nee, ik heb mijn zwemdiploma's gehaald in het Haagse zwembad De Regentes.
0: Oh, ja.
2: Nu beter bekend als het theater tegenwoordig.
0: Ja, ja, dat er toch bijzondere dingen gebeuren af en toe met een zwembad, hè?
2: Ja.
0: Dan gaan we even terug naar het begin. Hè. Het bad opende in 1936. Een periode waarin zwemmen enorm populair aan het worden was. Waarom was dat?
2: Ja, dat had eigenlijk verschillende redenen. Als je even teruggaat naar 1920. In die tijd kon maar 3% van de mensen zwemmen. En nou ja, de Reddingsbond en de Nederlandse Zwembond, die waren toen in opkomst, kwamen allemaal nieuwe verenigingen. En die gingen heel veel propaganda voeren om dat zwemmen maar op gang te krijgen. En nou, de Reddingsbond had de slogan iedere Nederlander redder. En de Zwembond had de slogan iedere Nederlander zwemmer. Mm-hmm. Dus daar kwam dat langzaam mee op gang. Zwemmen werd ook herkend dat het heel erg gezond was. En daarna mocht het ook wel heel erg leuk worden. Het hoefde allemaal niet meer zo stichtelijk bij die verenigingen.
0: Ja.
2: Dus ja, iedereen wilde eigenlijk leren zwemmen.
0: Ja.
2: Maar ja, dan moet je dus wel zwembaden hebben waar je de hele jaar terecht kan.
0: Ja, nou ja, daarover gesproken, die Delftse reddingsbrigade, die wilde dan graag een binnenzwembad hebben in de stad. Kwam de gemeente Delft toen gelijk met geld over de brug?
2: Nou, de gemeente Delft die stond niet echt te springen om daar wat geld in te steken. Zij waren wel in die tijd veel bezig met badhuizen, omdat hygiëne toen heel erg speelde. Maar zo'n duur overdekt zwembad, dat zagen ze eigenlijk niet zo heel erg zitten. En ja, toen moest er een andere oplossing gezocht worden. En ja, de Delftse Reddingsbrigade heeft toen het initiatief genomen om de NV de Sportfondsen, om die organisatie ter hand te nemen, om te kijken of ze dat met particulier geld gefinancierd konden krijgen.
0: Ja, ja. Tegenwoordig hè, heeft een zwembad best wel een sterke wijkfunctie. Maar ik kan me voorstellen dat het in beginjaren echt wel anders was. Had het toen een grote aantrekkingskracht ver buiten de stadsgrenzen, zou ik maar zeggen, van Delft?
2: Ja, zeker. Want ook de Rijswijkse zwemverenigingen die trokken naar Delft toe. En ook vanuit het Westland kwamen de mensen naar Delft. Omdat ze daar ja, in Rijswijk kwam pas in de loop van de jaren 60 zelfs een groot overdekt zwembad. Een 50 meter zwembad zelfs. En ja, ook in het Westland waren er in die tijd nog geen zwembaden. Dus ja, de mensen die waren heel erg blij met dat zwembad in Delft. En dat geldt voor heel veel andere plekken in Nederland waar sportfondsenbaden kwamen. Er kwamen echt van heide en verre wel mensen naartoe.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En veel oudere Delftenaren die herinneren zich nog het bad oorspronkelijk als buitenbad. Hè. Hoe zit dat verhaal in elkaar?
2: Ja, nou, een van de noviteiten zou je kunnen zeggen die in de jaren 30 werden toegepast bij de sportfondsenbaden is dat bij een aantal van die baden het dak open kon. Dat gebeurde elektrisch. En zo kon je in een paar minuten het bad openzetten. En wat in Delft nog heel speciaal was, is dat ook de zijgevel omhoog geschoven kon worden, hydraulisch. Ja. En daar was een buitenterras, dus dan had je eigenlijk een soort buitenbad, zou je kunnen zeggen. En de oorspronkelijke oprichter van de sportfondsen, die gebruikte daarvoor de term amfibiebad. Dus eigenlijk verander je dat even snel van een binnen- naar een buitenbad.
0: Ja, wat leuk joh. Ja. Nou, je zou bijna kunnen zeggen dat die moderne stadions met die daken die open kunnen schuiven, dat die het een beetje hebben afgekeken van dat zwembad.
2: Ja, je ziet dat inderdaad in voetbalstadions, maar je ziet het tegenwoordig ook wel terug in de moderne zwembaden. Dat er steeds meer gewerkt wordt met de daken die deels opengeschoven kunnen worden en ook de zijwand. Je ziet bijvoorbeeld in het nieuwe zwembad in Zoetermeer, de Watergeus, daar kan ook de zijwand opengeschoven worden en een klein stukje van het dak.
0: Oké, ja, dan heb je natuurlijk wel lekker veel frisse lucht en dat is heel prettig natuurlijk, want die chloorlucht, dat vinden de mensen, ja, ik vind het zelf nog steeds niet heel erg prettig, maar ja, je weet dat het niet anders kan als het dak natuurlijk niet open kan, hè?
2: Nee, dat, dat klopt inderdaad. En helaas hebben ze in de jaren 60, bij de grote verbouwing in 69 was dat, hebben ze het dak toch vast moeten zetten, zeg maar, omdat er veel storingen waren en uiteindelijk toch heel weinig maar open ging. Maar als je de wat oudere mensen spreekt die in Delft hebben leren zwemmen, beginnen ze eigenlijk allemaal over dat dak open kon, dat ze dat zo bijzonder vonden. Dat is toch wel heel een heel apart iets.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Het zwembad werd ook beroemd vanwege de Delftse zwemmethode. Wat is dat nou?
2: Ja, de Delftse zwemmethode, dat was een uitvinding eigenlijk van een van de badmeesters die daar les gaven. Je moet je voorstellen dat al vrij snel na de opening werd het schoolzwemmen ingevoerd. Dat kwam langzaam op gang, maar toen kwam de Duitse bezetter. En in 1941 wilde de Duitse bezetter dat door het hele land schoolzwemmen werd ingevoerd. En dat betekende een enorme toestroom van mensen uit de hele regio die in Delft moesten gaan schoolzwemmen. Oh. Nu zochten ze naar een methode om een hele grote groep kindertjes tegelijkertijd te laten zwemmen. Ze hebben het toen gedaan. Ze hebben staaldraden over het ondiepe deel van het zwembad getrokken. Er was ook een tekort aan allerlei materialen. Dus ze hebben van oude brandweerslangen hebben ze een soort ringen, banden gemaakt, zeg maar, waar de kinderen dan aan konden hangen, aan de staalkabels. En zo konden er wel 50 kinderen tegelijk zwemles volgen. En ja, het aardige was dat er vanuit overal in Nederland kwamen er mensen kijken of ze ook niet daar iets in hun zwembad mee konden. Want iedereen had natuurlijk hetzelfde probleem.
0: Ja. Ja, het Polygoonjournaal van 1957, die wilde die methode ook zien. Ik heb hier een klein fragmentje.
3: Jongelui, 1, 2 en sluit. 1 en sluit.
4: Het Delftse Sportfondsenbad begon jaren geleden als eerste met massaal zwemonderwijs aan de lijn. In de naoorlogse jaren werd aan tienduizenden kinderen op deze en op andere manieren de zwemkunst bijgebracht. In datzelfde sportfondsenbad hield de Delftse reddingsbrigade deze dagen weer haar najaarsafzwemfeest, waarbij een honderdtal kinderen examen deed voor het zogenaamde A-diploma. Onder overweldigende belangstelling van hun ouders, broertjes en zusjes volbrachten zij deze proef, die 75 meter schoolslag, 50 meter rugslag en 1 minuut watertrappen omvat. Als men weet dat jaarlijks nog 600 Nederlanders, waarvan 200 kinderen onder de 6 jaar de verdrinkingsdood sterven, dan beseft men pas hoe heilzaam het werk is dat door de reddingsbrigades en zwemverenigingen in ons land verricht wordt. Ook in Delft konden weer vele ouders naar huis gaan met de geruststellende gedachte dat hun kinderen zich in geval van nood zelf kunnen redden.
0: Ja, prachtige geluiden natuurlijk. Ron, tot slot, hè. Het eeuwfeest, dat gaat dit zwembad niet meemaken. Hè? Is het gebouw in zo'n slechte staat?
2: Ik denk wel dat er wat zaken verouderd zijn en dat er wel wat geld ingestoken zou moeten worden om dat weer up-to-date te brengen. Er is een nieuw zwembad in aanbouw, of bijna in aanbouw, op de plek waar het voormalige zwem- en squashcentrum stond. Het vroeger heette dat het instructiebad en daar is later wat aangebouwd. Daar komt een heel nieuw bad en... Ja, het oude bad. Ik weet niet precies wat ermee gaat gebeuren. Het blijft nog wel even open, omdat ook het andere zwembad in Delft, Kerkpolder, wordt verbouwd. Ja. En daarvoor moet het zwembad nog even open blijven om wat op te vangen. Maar de toekomst is ongewis. Ik hoor wel steeds meer geluiden opgaan van mensen die zeggen van... Goh, dit is toch wel een heel belangrijk zwembad voor de wijk. Hè? Het is natuurlijk sociaal, maatschappelijk. Er komen oudere mensen baantjes zwemmen. Die drinken daarna met elkaar koffie. Er komen peutertjes met hun ouders. Mensen komen allemaal op de fiets naar het zwembad. Zie ik ook altijd als ik bij het zwembad kom. Mm-hmm. Dus ja, het heeft eigenlijk een hele belangrijke functie. Ik vergelijk het altijd een beetje met een wijkcentrum of met een bibliotheek. Dus ja, ik zou het heel jammer vinden als het weggaat. Sowieso het gebouw vanwege het cultureel historische erfgoed wat het inmiddels is. En het is nog maar een van de drie sportfondsenbaden die tussen 1929 en 1940 zijn gebouwd. Er waren er totaal 18. En ja, het is toch wel jammer als we straks de sloopkogel erin zetten.
0: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, het moet allemaal wel betaald worden vandaag de dag natuurlijk. Hè? Nou, mooie historische filmbeelden van het Sportfondsenbad in Delft. Vanavond te zien op TV West. In TV West of in West Vandaag. Ron, dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
1: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: 4:58 is het. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier bij mij in de studio Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
9: Bas, goedemiddag. In de Noordzee bij Noordwijk zijn vanmiddag 2 minderjarige zwemmers in de problemen gekomen. Ze zijn door een omstander uit het water gehaald. Dat meldt de Noordwijkse reddingsbrigade. Een van de drenkelingen is op het strand gereanimeerd en daarna met spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. De ander is volgens de reddingsbrigade in de ambulance nagekeken. Wat er precies in zee is misgegaan en hoe het nu met de 2 zwemmers gaan is niet duidelijk. Ook is er geen informatie over hun identiteit bekend. Wel is bekend dat de gele vlag op het strand van Noordwijk vandaag was gehesen in verband met een sterke stroming. De gemeente Leiderdorp gaat de verkeerslichten op de Engelendaal aanpassen om zo de geluidsoverlast door verkeer te verminderen. Dat gebeurt na raadsvragen van het lokale CDA daar. Je hoort raadslid Sander den Outer.
10: Ik heb het zelf ook gezien. Ik heb er filmpjes van ook van de gevaarlijke verkeerssituaties daar. Er worden echt races gehouden. Er worden wheelies getrokken. Er is heel veel geluidsoverlast. Er zijn mensen verhuisd. Er willen mensen verhuizen. Het zorgt echt voor onveilige situaties. Dus je kan niet alles, maar we moeten er wel alles aan doen om dit tegen te gaan.
9: Dat zei hij tegen de lokale omroep Centraal Plus. Sinds februari vorig jaar zijn er 11 meldingen binnengekomen. En vandaag begint de feestweek in 's-Gravenzande. Dat wordt afgetrapt met de traditionele wielerronde. En daarna treedt vanavond volkszanger Rutger van Barneveld op.
11: Oh, Bas. Dat is een grote hit natuurlijk. Hè?
9: Zeker, zwoele zomeravonden. Zit nu al in mijn hoofd. Het is een jaarlijks terugkerend evenement met veel feest. Vorig jaar ging de lokale omroep WOS daar eventjes een rondje met de microfoon rond om wat groetjes op te halen.
12: Ik wil de groeten doen!
13: Wij willen groeten doen aan Tom Mulder. Wat een mega barreman. Tom Barreman.
14: Yeah. Wij willen graag goed doen.
8: Hey, aan alle kale mannen.
9: Dus bij deze krijg je nog de groetjes, Bas, van een paar dronken meiden vorig jaar.
8: Ja, nou hartstikke mooi. Huub en ik zitten helemaal snor. Dankjewel. Dankjewel, Bob.
9: Huub heeft wel wat meer haar dan jij, Bas.
8: Nou, met jou praat ik ook niet meer. Dag Huub, goedemiddag.
15: Bas.
8: Ja, sorry, ik zal je microfoon openzetten.
15: Ja, hey, Huub, Bas. Hallo.
8: Hey Huub, ja, het is niet koud, hè? Laat ik het maar zo zeggen.
15: Het is weer wat warmer geworden dan gisteren. Dat was ook de verwachting, want de wind is wat meer oostelijk geworden vanmiddag. En dat betekende dat de temperatuur is opgelopen tot zo'n 28 graden vlak aan zee. Tot, 30. Nee, ik moet zelfs zeggen bij de west. En dat betekende dat de temperatuur is opgelopen tot zo'n 28 graden vlak aan zee. Tot, 30. Nee, ik moet zelfs zeggen bij de Westlandse kust.

0: uit te houden. En dan zullen we zien dat in de loop van de nacht wat wolkenvelden zullen overdrijven, maar die geven geen neerslag bij ons. De noordoostenwind die zal langzamerhand wat afnemen, maar pas later vanavond en vannacht. En dan daalt de temperatuur later vannacht tot een graad of 18. Morgen wordt het opnieuw zonnig. Er zullen wel een paar stapelwolkjes ontstaan. Dat wil niet zeggen dat er nou echt bij ons een bui tot ontwikkeling komt. Dat kan alleen in het uiterste oosten van het land misschien het geval zijn. Opnieuw weer die noordoostenwind, matig aan zee, vrij krachtig. En dan wordt het morgen zo rond de 28 graden. Weer net iets minder warm dan vandaag. En donderdag opnieuw behoorlijk zonnig. Dan wordt het 27, 28 graden met wat minder wind. Maar we zien wel dat die wind wat meer noordwestelijk zal gaan worden. En dat betekent voor vrijdag dat het toch een beetje ander weer gaat worden. Er is in de ochtend wat meer bewolking. Er trekt ook een storing van Frankrijk naar Duitsland. En dat betekent dat er in de ochtend misschien een enkele bui bij ons tot ontwikkeling kan komen. 'S middags komen er weer meer opklaringen. En dan wordt het zo'n 25 graden. Nou, voor veel mensen misschien alweer wat aangenamer. Maar in het weekend gaat die temperatuur nog wat verder naar beneden. Komt er ook af en toe wat meer bewolking. Het blijft dan wel grotendeels droog. Maar dan moet je toch denken aan waardes van een graad of 22.
1: Nou, dat gaan we fris vinden.
0: Dat denk ik ook. Ja. En volgende week maandag, dan ben jij op tijd vertrokken met vakantie, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Want dan wordt het hier maar 20 graden. Oh. En dan zie ik Bob misschien wel met een dikke trui aankomen hier.
1: Ja, want Bob heeft het heel snel koud, hè, Bob?
2: Ik heb het heel snel koud, Bas. Ja, maar dat vind ik heel lullig. Dat heb ik je in vertrouwen verteld, Bas.
0: In de loop van de week kan de temperatuur wel weer wat gaan oplopen. Dat dan weer.
1: Dat dan weer.
2: Oh, gelukkig. Nou, ben ik blij, zeg.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad die wind die dan naar de noordwesthoek draait. En die gaat echt een klein beetje voor verandering zorgen.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Precies. Huub, dankjewel, hè.
0: Ja, hoor.
1: Ja, dan gaan we schakelen met de ANWB, want daar zit Annemieke Bosgaard. Annemieke, een heel goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, daar staat nu zo'n 125 kilometer file. Het is druk en ik begin ook even meteen met de langste vertraging. Die staat op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 is een ongeluk gebeurd. Daar heb je 50 minuten vertraging. Dan naar de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 25 minuten op onthoud. Op de A12, Arnhem richting Den Haag. Tussen Houten-Oost en Harmelen 20 minuten op onthoud. Dan door wegwerkzaamheden veel vertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd.
1: Annemieke, dankjewel en tot straks weer.
3: Tot straks.
2: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Gewoon blijven luisteren. Gebruik de app, haal je dikke trui alvast uit de berging of kijk op omroepwest.nl.
1: Ik pak mijn muts vast.
2: Dat is een goed idee, ja.

Sandy Coast op Radio West. Just a Friend, 11,5 minuten over 16:30. Oh jee, daar is die weer hoor. Tuurlijk. Wil jij 4 kaarten winnen voor Drievliet? Dan moet je nu bellen 070-390-5454. Wat je daar precies voor moet doen, dat hoor je zometeen na Son Mieux.

0: Morning San Mieux op Radio West. Ja, het wordt tijd om weer eens eventjes naar Trinkvliet te gaan en daar in een attractie te stappen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, nee hoor. Met mij mee gaat Marcel van Dijk uit Rijswijk. Marcel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, is het een tijd geleden dat jij voor het laatst in Trinkvliet bent geweest?
1: Nou, een jaar of 10, denk ik.
0: Ah, oké. Kun je nog een beetje herinneren hoe het er daar ook weer uitziet? Of ken je al die nieuwe attracties al?
1: Nee, die ken ik niet. Nee, tot 10 jaar geleden wel.
0: Oh, ja. Ja, ik ben daar wel eens in de zweefmolen geweest ook. Maar dat is ook alweer een paar dagen geleden.
1: Ja, ik ook. Een paar dagen terug niet.
0: Ja, en het schommelschip. Ah, joh, daar ging 10 keer achter elkaar in. Dat ging allemaal goed. En toen ging ik in de zweefmolen en toen werd ik misselijk. Dat wel.
1: Oh.
0: Hey Marcel, heb jij een beetje verstand van Formule 1? Weet je wel, de sport?
1: Nou, iets.
0: Oké, nou dan is voor jou de opgave heel makkelijk. We stappen in de Formule X. Hè? Dat is een achtbaan met Formule 1 geluiden. En dan moet jij voor mij eventjes het finishverslag doen van Max Verstappen, die eindelijk weer eens in een winnende auto over de finish komt. Zullen we het proberen?
1: Doen we. Ja, gaan we
0: okidoki.
1: Doen.
0: Nou, daar gaat hij. Je hoort de geluiden. Ga je gang.
2: Er staat.
1: Ja, het is nog 100 meter te gaan. Hij ligt 20 meter voor, 10 meter voor, nog 2 meter voor. Ja, hij is er overheen. Gefeliciteerd.
0: Ja, helemaal goed. Ja, natuurlijk. Max Verstappen daar zo. Huppakee, over de finish. Lekker hoor, Marcel. Goed gedaan. Jij krijgt natuurlijk van mij die 4 kaarten voor Trinkvliet. Ga je daar zelf 4 keer naartoe of zeg je van nou, ik doe het even anders?
1: Nee, ik geef hem aan mijn kleinkinderen.
0: Ja.
1: Mijn dochter, mijn zoon, mijn schoonzoon en mijn kleinkinderen.
0: Leuk. Nou, dat wordt natuurlijk helemaal prima. Dan moet je niet met al te warm weer gaan, want anders dan loopt het water alleen maar over je rug.
1: Nee, ik weet niet wanneer ik ze krijg, dus ik zie het wel.
0: Oh, dat is waar ook. Ik ga je gegevens noteren, dus blijf even aan de telefoon.
1: Dan kan ik
0: het allemaal opschrijven en dan draai ik een plaatje van Warmack. Dit is Teardrops.

0: Womack en Womack Teardrops. Als je dat geluid hoort, dan weet je, we gaan boeven vangen. En dat gaan we over precies 10 minuten doen natuurlijk op TV West. Het programma Team West is er dan weer. Kirsten van Dessel zit hier naast me in de studio. Kirsten, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je zit er warmpjes bij.
1: Ja, en ik ben weer op de fiets.
0: Het is bloedheet buiten.
1: Het is bloedheet en ik ga jou vertellen. Ja. Met die hitte hebben mensen hele korte lontjes.
0: Oh ja.
1: En zeker in het verkeer.
0: Oh ja, ja.
1: En daar wil ik meteen gebruik van maken. Mag ik een shout-out doen?
0: Ja.
1: Naar de verkeersregelaars.
0: Ach.
1: Een hele grote, dikke, vette shout-out. Ik ga je vertellen waarom. Sowieso vind ik dat. Maar ik ben net bij station Hollandspoor met mijn fiets. Was hartstikke druk. Ook druk met tramverkeer. Mm-hmm. Dan staan er van die ongelooflijke goede gasten in. Van die warme pakken. Die staan te zorgen dat wij veilig naar de overkant kunnen.
0: Ja.
1: Hebben een paar van die gasten op een fatbike. Die hebben een mot gehad. Waarom weet ik niet. De een heeft de ander afgesneden. Die willen er per se doorheen. Worden tegengehouden door die verkeersregelaar. Super netjes. En dan gaan ze toch een partij tekeer tegen die verkeersregelaar.
0: Ja.
1: Maar ik ga niet eens herhalen wat ze allemaal hebben gezegd.
0: Mm-hmm.
1: En die jongen bleef zo cool en zo rustig. Super knap.
0: Ja.
1: En iedereen staat erbij en kijkt ernaar. Er kwam wel al, voor de zekerheid, zag ik al wat hulp aankomen lopen. Gelukkig.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. En vergis je niet, ik sta er ook tussen. Hè?
0: Ja.
1: Als dat helemaal uit de hand loopt,
0: ja,
1: dan ben
0: dan
1: ik iemand.
0: Ja, dan spring jij er ook tussen.
1: Ja, dan gaat mijn cape aan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want dat kan gewoon niet. Zo ga je niet met elkaar om, maar zo gaan we dus wel met elkaar om.
1: Helaas, ja. En dat is ook echt wel door die hitte. Maar die verkeersregelaars, echt, ik heb zo'n ongelooflijk diepe buiging voor deze mensen allemaal. De mannen en de vrouwen die dat doen. Dus we moeten ze veel vaker omarmen. Zeker niet met dat hete weer, maar zeggen, ik zou je wel willen knuffelen.
0: Ja, precies.
1: IJsjes brengen, water brengen, lief zijn.
0: Compliment geven, lief zijn, absoluut.
1: Zeker.
0: Nou, en het is wel zo dat verkeersregelaars door wel meer mensen gewaardeerd worden, hoor. Er was er eentje laatst en die werd herplaatst. Dus naar een ander stuk om te werken in het land. En die had er iets van 2,5 jaar gestaan. Aan de Bezuidenhoutse weg was het, geloof ik.
1: Klopt.
0: En die man die kreeg cadeautjes en weet ik veel wat allemaal niet meer.
1: Ja.
0: Leuk, hè?
1: Nou, ook weer. Dat, zo moet het zijn.
0: Ja, ja, en zo kan het gelukkig ook.
1: Ja.
0: Nou goed, dit gezegd hebbende.
1: Yes.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Team West zometeen over 7,5 minuut op TV West.
1: Ja.
0: Welke meest opvallende zaken zitten erin?
1: Nou, ik heb alleen maar zaken met ook weer korte lontjes. Ik heb 2 mishandelingen. Eentje in Café Melanie, zit aan de Schalkburgerstraat in Den Haag. En daar hebben we, we hebben beelden. Dat is ook niet te geloven. Iemand komt op omdat hij ziet dat iemand wordt geslagen. Die zegt daar wat van tegen de café-eigenaar. Die zegt ook, bel de politie. Nou, en dan wordt hij aangevallen. En niet zo'n klein beetje ook. Die wordt geschopt, geslagen, tegen zijn hoofd. Uiteindelijk moet ik wel zeggen, daar staan best wel wat mensen omheen. En niet iedereen doet mee. Dus hij wordt ook wel weer geholpen.
0: Ja.
1: En ja, ik zou dit eigenlijk allemaal in het Bulgaars moeten vertellen. Dat doen wij wel in de uitzending. We gaan ondertitelen, want het is gebeurd in een Bulgaars café.
0: Mm-hmm.
1: Slachtoffer is een Bulgaarse man. En de verdachten zijn ook van Bulgaarse afkomst. Dus dat is de reden dat wij straks ook gaan ondertitelen. Om toch wel zoveel mogelijk mensen te bereiken die wellicht iets kunnen vertellen.
0: Ja, precies. Nou lijkt me dat op zich best wel moeilijk, hè? Want we hebben natuurlijk heel veel mensen die hier Nederlands spreken. Lijkt me logisch, we zijn in Nederland. Maar niet zijn gek veel Bulgaars sprekende mensen. Dus dan is de doelgroep natuurlijk vrij klein die je kunt bereiken. Maar lukt dat toch wel over het algemeen?
1: Nou, zeker. Want ik was daar dus gisteren bij dat café. En daar is ook meteen die hele straat. Supermarkt, ook van Bulgaren. En inderdaad, die kunnen niet allemaal met je praten, want ze spreken de taal niet. Maar dan wordt er getolkt over en weer. En dat is toch wel een grote community, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay.
1: En hardwerkende mensen. Dus die daar want daar wordt. Dat zei die man ook tegen mij. Hij zegt, ja, jullie zullen wel weer denken. Hè?
0: Ja,
1: nou, dan
0: vooroordeel.
1: Krijg je vooroordeel. Ah, en dat raakt mij altijd zo. Want sowieso, ik denk helemaal niks. Want ik sta daar gewoon met de feiten. En dat hele café kan er niks aan doen. En die man ook niet. Dat gebeurt in zijn café. En dat kan namelijk overal gebeuren. En niet per se omdat het Bulgaren zijn. Of mensen van Turks komaf. Of Marokkaanse. Weet je, iedereen kan het overkomen.
0: Ja. Wat heb je nog meer?
1: Nou, om maar door te gaan over iedereen kan het overkomen. Het overkwam ook wat jongens uit het Westland. En dat zijn gewoon Westlanders. Dus, en één jongen is zwaar mishandeld ook. Daar hebben we al een keer eerder aandacht aan besteed. Maar die gasten zijn nog niet boven tafel. En het gaat hier om een ernstige mishandeling. Van ook weer een groep ik mag wel zeggen jongens, eigenlijk jonge jongens. Die na het uitgaan het nodig vinden om iemand gewoon helemaal knock-out te slaan. Ja. Want die jongen is in het ziekenhuis wakker geworden met een gebroken kaak, onder andere. Dus ja, we gaan toch nog echt even een poging doen om ook die verdachte boven tafel te krijgen.
0: Heftig hoor.
1: Ja joh.
0: Team West, zometeen over 4,5 minuut op TV West. Maar niet getreurd, als je nu niet kunt kijken. Ieder uur in de herhaling. En dat tot en met morgenmiddag. Hè?
1: Ja.
0: Zo is het maar net. Kirsten, dankjewel. En ik tot... dat moeten we nog even zeggen.
1: Ja, voordat ik verkeersregelaars ga knuffelen... Ja. moet ik nog even zeggen dat ik dinsdag 1 september weer terug ben. Wij gaan er eventjes tussenuit. En dan zie ik iedereen heel graag weer terug.
0: Zo
1: zelfs
0: is net.
1: Jou.
0: Nou, dat is geweldig. Dankjewel.
2: Hey, opa. Hoe gaat het met u?
3: Niet met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
2: Opa, dat zou ik toch nooit doen?
4: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
5: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
6: Dagelijks?
5: Ja, zeker.
6: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk opgelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
4: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
7: Alleen op TV West.
8: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
17: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
16: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Voor heel veel kinderen zijn dit echt de laatste dagen op hun basisschool. Hoe brengen ze die dagen door? Dat hoor je zo meteen in West Komt Thuis. Nu het nieuws. Het is bijna 5 uur. Bob Brinkman die geeft je de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt.
18: In de Noordzee bij Noordwijk zijn vanmiddag 2 minderjarige zwemmers in de problemen gekomen. Een van de drenkelingen is op het strand gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in Delft een opgevoerde fatbike in beslag genomen... nadat een 11-jarige bestuurder er 58 kilometer per uur mee bleek te kunnen rijden. De fatbike wordt vernietigd en de ouders zijn op de hoogte gesteld. En twee leerlingen van islamitische basisschool De Vijf Pilaren in Zoetermeer zouden zijn mishandeld door een juf van groep 8. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er twee aangiftes liggen, maar doet geen strafrechtelijk onderzoek. Meer regionieuws over een half uurtje. 17:30, nu het overige nieuws.
19: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft twee mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Twee hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. Twee gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio West files en vertragingen bij de ANWB. Annemieke Bosgaard.
20: In de regio heb je vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Rijswijk ligt er rommel op de weg. De linkerrijstrook is hierdoor dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid 25 minuten oponthoud. Op de A12 richting Den Haag, tussen Houten-Oost en Harmelen 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En dan op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot de N11 Bodegraven richting Leiden. Tussen Alphen aan de Rijn en de aansluiting met de A4 20 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij.
21: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
22: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
23: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
22: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoproot Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
25: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: klassieker van Supertramp, Give a Little Bit, natuurlijk uit jaren 70, 1977 om precies te zijn. En daarover gesproken,
1: 70's at 6.
0: Dat is vanavond tussen 6 en 7. Mocht u nog een plaatje willen aanvragen, van harte uitgenodigd, bas@omroepwest.nl. Ja, kun je het je nog herinneren? De basisschool en dan vooral de laatste weken, de laatste dagen. Ik vond het heel bijzonder. Met gym deed je dan sowieso allemaal leuke dingen aan het einde van het jaar. En we hadden natuurlijk in de zesde klas, dat was toen nog de zesde klas.
2: Ja, de zesde klas, ja.
0: Hadden we de musical, hè?
2: Ja, en dat is nog steeds. Dat is nog steeds. Die musical, dat is echt de topper van het laatste jaar.
0: Ja, ik ben hem ook niet vergeten.
2: Wat was jij?
0: Ik was tv-regisseur in de musical Lekkerman de Kindervriend.
2: Toen al?
0: Ja, nee, de Geheime Piratenzender, zo heette die.
2: Ja,
0: dat was echt heel toevallig, heel grappig. Ja. Ja, daarop. En de cameraman die heette Tetje Loenslens. Ook zo mooi. Dat is, hoe lang is dat geleden? 42 jaar? Nee, het zeg ik 44 jaar.
2: Ja, dat hangt vanuit af.
0: Lang geleden.
2: Lang geleden.
0: Anyway, daar gaan we het zo meteen over hebben met Mariette hier bij mij aan tafel. Straks over een half uurtje de kopstaartplaat. Hadden we gisteren Women Do Funny Things To Me van Del Reeves. Zoeken we daarom vandaag een plaatje dat begint met me of mij of mijn. Wat het is geworden, dat hoor je straks. Ik heb een hoop reacties van jullie gekregen. Waarvoor natuurlijk bij voorbaat van harte dank. Ik kan wel blijven babbelen. Doe ik niet. Ga lekker muziek draaien. Die Warch is dit met The Rhythm of the Night.

0: Aldi Barch, halverwege de jaren 80, The Rhythm of the Night. 13 minuten over 5. West komt thuis. Het einde van een tijdperk. Veel groepachters, want zo heet dat vandaag de dag natuurlijk, die nemen vandaag afscheid van hun basisschool. De school waar ze 8 jaar lang vaak lief en leed hebben gedeeld met alle klasgenootjes en zo. En de juffers en de meesters natuurlijk. Ik kan me die tijd zelf ook nog ontzettend goed herinneren. Heel veel dingen weet ik nog, Mariette Overdiep, weet jij ook nog heel veel dingen van toen?
1: Nou, van eerder wel, maar...
0: Van eerder?
1: Van eerder, ja. Ik weet vanaf mijn derde vrij veel.
0: Oh.
1: En daarna heb ik een paar jaar minder herinneringen.
0: Oké, wat grappig, joh.
1: Ja. Maar vandaag wel, heel grappig. Ik kwam op YouTube een oud filmpje tegen van mijn kinderen. Toen ze op de basisschool zaten en er dus zo'n groot spektakel als een musical was. Ja. Dus zie ik die jongens die nu 25 en 27 zijn, zie ik als zulke fruitjes voorbij komen. Ja, heerlijk.
0: Nu gaan ze trouwen en toen waren het van die smurven. Ja, mooi is dat, hè? Gezondheid. Jij was op een basisschool, hè, in Den Haag. En onze collega Annemer Verrips die was bij een school in Gouda. Wat hebben jullie daar gezien? Wat trof je daar aan?
1: Ja, die groep 8, die zijn door het lint heen. Die zijn helemaal van alles los.
0: Ja.
1: Die leven natuurlijk tussen twee werelden. Die gaan iets heel vertrouwds loslaten. Weten nog niet wat ze ervoor terugkrijgen. En ja, de musical op die Haagse school, hadden ze gisteren de musical gehad. Dus kinderen met allemaal wallen onder de ogen. een beetje hyper allemaal.
0: Ja.
1: Maar goed, ze kijken allemaal al een beetje terug naar die 8 jaar op de basisschool. En ja, wat is er dan stom en wat was leuk? Nou, luister maar.
2: Soms was het leuk.
1: En wat was het leukste?
2: Gym. Ik vond de musical die we pas hadden ook echt heel fantastisch.
3: Kamp. Kamp is wel één hele grote.
2: Vrienden leren maken.
1: Wat laat je graag achter?
4: Engels.
2: Engels. Blitz en Engels.
1: Ja, Engels
0: blitz,
1: was...
0: blitz en ja, Engels.
1: Ik weet niet wat blitz is, hè?
0: Ik ook niet. Nee, het zal vast een afkorting ergens voor zijn, maar Engels kregen wij vroeger sowieso niet.
1: Nee, dat deden wij vroeger niet.
0: Nee. Joh,
1: nee, ik heb ze wel gewaarschuwd dat op die middelbare school toch ook Engels gegeven wordt. Maar nou ja.
0: Ja. die school loslaten, ik kan me dat ook nog serieus goed herinneren. En wat je ervan terugkrijgt, je weet het niet. Ook weer spannend, want ik ging wel met heel veel klasgenootjes naar mijn nieuwe klas op de middelbare school. Dus er heel veel vertrouwdheid was daarbij. Het is tussen tafellaken en servet, hè?
1: Ja.
0: Je
1: hoort het ook in die reacties, hè? De een is nog heel kinderlijk.
0: Ja.
1: En de ander die heeft het dan over vrienden leren maken. Dus ja. Die is alweer wat ouder.
0: Ja,
1: geweldig.
0: Die zitten echt tegen dat puberen aan te schurken. Ja. Of zijn er misschien net mee begonnen, natuurlijk. Ja, waren er nog andere festiviteiten op die scholen, zo op zo'n laatste dag?
1: Ja, vroeger werd je gewoon vriendelijk uitgezwaaid door de meester. Maar dat is tegenwoordig allemaal anders. Op de Haagse school waren ze aan het tokkelen geweest. Dat is met zo'n lijn uit een bovenraam naar beneden.
0: Uit een bovenraam naar beneden?
1: Ja, het was een vader die... Die had kennelijk de spullen daarvoor. Dus die kwamen één voor één uit het bovenraam gezeld.
0: Kikken.
1: En in Gouda bij Annemer gingen ze springen. De een ging een koprol doen en de volgende stond een bank. En er lagen dan twee kinderen achter en dan moest je daar overheen springen. Nou, allerlei vormen van springen. En al springend vroegen we ze een beetje naar hun toekomst.
5: Waar spring je naartoe?
6: Ja, de middelbare.
3: Spannend vooral.
6: Het is heel bijzonder om... Na 8 jaar uit te springen voor allemaal kinderen en voor iedereen die je lief hebt eigenlijk.
1: Vind je het spannend?
6: Ja, dat wel, ja.
1: Wat vind je er precies spannend aan?
6: Nou, het is een veel grotere school en je gaat al je vrienden achterlaten.
0: Ja, ik hoorde daar een van die kinderen de term uitspringen bezigen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ja, grappig, hè?
0: Ja, zo noem je dat dus afzwaaien, uitspringen.
1: Ze sprongen over iemand heen en dat was het einde van hun schoolcarrière. Okay,
0: ook een beetje symbolisch dus, absoluut.
1: Ja, op naar de middelbare school.
0: Op naar de middelbare, daar beginnen ook weer heel veel mooie dingen te gebeuren. Mariette, dankjewel.
1: Joep. West komt thuis. Altijd.

0: Ik heb natuurlijk lang gewerkt en ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, als je het allemaal niet meer kan, dan voel je je wel heel oud, hoor.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
3: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb zo'n paar gehad, hoor.
2: Ja, joh.
3: Ja.
2: En hoe merk je dat dan?
3: Niet. Mijn partner.
2: Ja.
3: Ja. Dus...
2: Je hebt zelf niks in de gaten?
3: Nee.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Them, het liedje Gloria, natuurlijk met Van The Man op de vocals. We gaan richting het nieuws van 16:30 met Bob Brinkman. Bob, een tipje van de sluier, vertel eens even.
1: 17:30, je zegt 17:30, maar het is alweer 17:30.
0: Kun je nagaan, het nieuws gaat zo snel.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Nou goed,
1: ik zit alweer bij je in de studio.
0: Ja, gelukkig ben jij er om mij erop te wijzen dat het 17:30 is.
1: Je wilde nog een tease? Ik kom zo meteen met een waarschuwing. Give me love.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
9: geeft ruimte.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Klokslag 5:30. En het nieuws hier op zender met Bob Brinkman. Bob, goedemiddag.
15: Bas, goedemiddag.
14: Ja, joh.
15: Twee leerlingen van de islamitische basisschool De Vijf Pilaren in Zoetermeer zouden zijn mishandeld door een juf van groep 8. In een aangifte die Omroep West heeft ingezien staat dat de lerares een bezem zou hebben gepakt en 2 keer uithaalde naar een leerling daarmee. Het Openbaar Ministerie heeft bevestigd aan ons dat er 2 aangiftes liggen, maar doet geen strafrechtelijk onderzoek. Daarvoor zou er volgens hen te weinig aanknopingspunten zijn. Bij de ouders van de 2 leerlingen leidt dit tot groot ongenoegen. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit van het Openbaar Ministerie. Let goed op je huisdier tijdens hete dagen als deze. Dat is de oproep van Dieropvangcentrum Westland. En ja, je hoort het vaak voorbij komen als het waar is. Het is bijna een inkoppertje, Bas. Maar toch belangrijk om even te noemen. Zo moet je goed opletten op asfalt en zand. Want dat kan te warm zijn voor de poten van hond of kat. En dit moet je al helemaal nooit doen.
16: Het is echt heel gevaarlijk om je hond in een auto te laten zitten. Of sowieso een dier, of een mens, of een kind. Of nou ja, gewoon iets in een afgesloten auto te zetten. En ook al denk je, joh, ik ga even naar binnen, even 5 minuten. Ja, binnen 5 minuten kan die auto al zo heet zijn. Ook al laat je je raam op een kiertje staan, het is gewoon heet.
15: Zegt Sanne op den Kelder-Bruinen van het Dierenopvangcentrum Westland tegen lokale omroep WOS. En de zomervakantie start het weekend voor onze regio en voor onze radiopresentator Bas Martinius.
14: Ja, heerlijk.
15: En daarmee, Bas, komt ook het vakantieverkeer op gang. Heb je daar rekening mee gehouden?
14: Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Ik vertrek op zondag en niet op zaterdag. Op zondag rijden er in Duitsland, als het goed is, geen vrachtauto's. Dus dat scheelt ook weer een jas.
15: Nou, je hoort Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie met wat praktische tips voor als je in die iets wat onvermijdelijke file terechtkomt.
17: Nou, ga voorbereid op pad. Dus sowieso inderdaad, voordat je met pech komt te staan, zorg even dat je juist de pechhulp hebt. Hè. Of dat nou de ANWB is of niet. Maar zorg in ieder geval voor dat je weet wie je kunt bellen. Hou die telefoonnummers bij de hand. Daarnaast hou daar ook gewoon een beetje rekening mee dat het erbij hoort, die vertraging.
15: Ja. En anno 2026 moet je ook een noodtas paraat houden volgens hem.
17: Denk bijvoorbeeld aan je belangrijke spullen, zoals je paspoort, een portemonnee, een verzekeringspasje, maar ook telefoon met oplader, medicijnen, autosleutels en eten en drinken mee te nemen.
15: Ja.
17: Of in ieder geval klaar te hebben staan. Mocht je dan dus inderdaad toch moeten vluchten vanwege een bosbrand, dan ben je voorbereid en heb je enigszins spullen mee om er goed mee om te kunnen gaan.
15: Ja. Ik heb je niet mee zien schrijven, Bas.
14: Nee, waar ik naartoe ga, daar verwacht ik geen bosbrand. Maar ik zal er eens over denken.
15: Moet je doen.
14: Ja, precies. Dat was hem.
15: Vind je niet genoeg?
14: Nee, maar jij mag voor mij nog een half uur doorpraten.
15: Ja, dat snap ik inderdaad. Ja, jij bij de vakantie. Ja, nee, we gaan naar het weer met Huub Misé.
18: Vanavond zijn er nog opklaringen, maar vanuit het noorden trekken er vannacht al enkele wolkenvelden over. Het blijft echter wel droog. De wind komt uit noordoostelijke richting, is matig aan de kust vrij krachtig, maar zal vannacht iets afnemen en de temperatuur daalt uiteindelijk tot ongeveer 18 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig. In de loop van de dag ontstaan er wel wat stapelwolken. We hebben ook morgen een noordoostenwind, matig, aan de kust vrij krachtig en later noordelijk. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 28 graden. Donderdag is het vrij zonnig en wordt het zo'n 27 of 28 graden. Vrijdag komt er meer bewolking en is er eerst kans op een bui. Later komen er meer opklaringen en wordt het ongeveer 25 graden.
14: Huub, dankjewel. En dan gaan we eens even buurten bij Annemieke Bosgaard bij de ANWB. Annemiek, hoe gaat het op de weg?
3: Ja, het is nog steeds druk en de meeste vertraging heb je nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Ketelplein staat 30 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Op de A12 richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 10 minuten vertraging. Dan richting de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 40 minuten op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 zelf ook vertraging. Van Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En de andere kant op, maar dan richting Hoek van Holland dus. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doe je dan een kwartiertje langer over.
14: Annemieke, dankjewel. Tot straks weer.
3: Tot straks.
15: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Knijter van een hit natuurlijk voor Ed Sheeran. Het liedje heet Sapphire. Daarmee werd het 11 minuten over 5:30 op Radio West. De kopstartplaat die komt er zo meteen aan. Gisteren was Women Do.

Funny Things to Me van Del Reeves. De kopstartplaat, en daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord me. Of mezelf, of ik, of weet ik veel wat. Nou, dat is vrij opgevat door jullie. En de suggesties die ik heb binnengekregen, die hoor je zometeen na Mr. Mister. Dit is Kiri.

0: Mr. Mister.
1: De kopstaartplaat.
0: Women do funny things to me van Del Reeves. Dat was gisteren de kopstaartplaat. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord me. Dat is een Engels woord. Maar het mag ook vertaald worden of een klein beetje verbogen worden naar iets anders. Nou, dat doen jullie altijd zeer creatief. En ik zal de suggesties hierbij eens even voordragen. Kees Pronk bijvoorbeeld van op Scheveningen. Hij zegt, dag Bas, voor de kopstaartplaat nomineer ik Me and My Broken Heart van de band Rixton. Het is de debuutsingle van deze Engelse popband. Werd uitgebracht in 2014. Ik ken ze niet, maar het klinkt goed. Met de groeten van Kees. Nou, en als Kees zegt dat iets goed klinkt, dan geloof ik hem. Tilly Vertuinsen schrijft, hey Bas, hier is mijn suggestie voor vandaag. Me and My Brother van de band Five. Geniet van je avond. De groetjes van Tilly. Tilly, dank je wel. Ja, en Bastiaan Ketting daar gelijk achteraan. Die zegt, hi lieve Bas. Krijg ik nou ook extra credit, net als Tilly? Vraagteken. Nou, Bastiaan, daar moet je nog wel iets meer voor doen dan. Ik hou het netjes. Hij schrijft verder, ik heb nog een lekker plaatje als kopstaartplaat op deze heerlijke zonnige dag. I'm the Resurrection van de Stone Roses. Het duurt 8 minuten 12 seconden met een heerlijke gitaarmuziek, maar geen snoeiharde gitaren. En als je dat nummer te lang vindt, zo schrijft Bastiaan, dan heb ik ook nog I Wanna Be Adored van de Stone Roses, van hetzelfde album. Dat duurt een kleine 5 minuutjes van hetzelfde laken, een pak, zeg maar. Ja, de Stone Roses maakt de fijne muziek, Bastiaan. Ben ik met jou eens. En wat het dan gaat worden, ja, dat moet je nog even afwachten totdat ik klaar ben met het voorlezen van al jullie suggesties. Dankjewel, Bastiaan. Sam van der Meulen schrijft, hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag ga ik voor een nummer wat je bijna niet meer hoort. Namelijk Me and My Girl van Remmelt, Muus en Femke. In de tijd dat het nummer uitkwam heette de band Hugo en Thijs. Ik leerde het nummer kennen door het tv-programma Westpop uit het begintijdperk van TV West. Nog gepresenteerd door Monique Straathof, ja, is mijn collega. Ze werkt hier nog steeds, Sam. En alleen al om dit stukje nostalgie leek het me leuk dit nummer te nomineren. Maar ook omdat het een nummer uit mijn eigen stad is en je het vrijwel niet meer hoort. Met de groeten van Sam. Sam, dank. Jan Keizer, hij schrijft, hoi Bas, voor de dinsdag dacht ik al direct aan dit nummer voor de kopstaartplaat. Willem Duin met M'n Allesie. Dat is een mooi plaatje inderdaad, Jan. En dat was ze dus ook, hè, jouw overleden Henneke. En daarom nomineer je hem nog een keer. Dankjewel, Jan. Piet van der Poel, hij zegt, hoi Bas, ik hoop dat ik nog op tijd ben met mijn voorstel. Piet, ik kon je er nog tussendoor fietsen, dat lukt allemaal nog net. Jouw keuze. Moet ik even kijken. Meu, Fado, Meu. Want het is Portugees. Van Fadista Maritza. Afkomstig van haar album Transparente. Transparente. Uit 2005. Nou, de titel betekent letterlijk Mijn Fado, Mijn Lot. Waarbij Fado niet alleen verwijst naar de Portugese muziekstijl, maar ook naar iemands lot of bestemming. In dit prachtige nummer bezingt Maritza hoe de Fado onlosmakelijk met haar verbonden is. Haar zang weerspiegelt de geschiedenis, het verdriet en de hoop van het Portugese volk. En verbindt haar persoonlijke identiteit met Portugal, de zeevaartgeschiedenis en de culturele ziel van het land. Met een hartelijke groet van Piet. Mooi geschreven, Piet. Koos Enthoven, hij zegt, hoi Bas, wat moet ik met me? Maar goed, wat denk je dan van Me and My Monkey van Robbie Williams? Een nummertje uit 2002. Het duurt ruim 7 minuten. Dus voor je het weet gaan we over de grens van 6 uur heen. Het is volgens mij niet op single uitgebracht, maar hij zingt het op liveconcerten en festivals. Zoals in Knapworth. De groeten van Koos. Koos, dank. Geert Lodewijk, hij schrijft, hoi Bas. Vandaag kies ik als kopstaartplaat Lulu, zangeres Lulu, met Me the Peaceful Heart. Een fijne uitzending en de groetjes van Geer. Geer, dank. Carla Slootweg, dat is zijn vrouw. Zij schrijft, hoi Bas, als kopstaartplaat kies ik Mano Ciao met Me Gustas Tu. Ik vind je leuk, betekent dat. Ja, dat is een fijn plaatje natuurlijk, hè. Zomersgeluid, dank Carla. En tot slot Romeo Sattu, hij schrijft, hey Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag, Me and My Monkey, daar is die weer, van Robbie Williams. Een fijne uitzending en tot morgen met de vriendelijke groeten van Romeo. Lieve mensen, allemaal ontzettend bedankt. De kopstaartplaat van vandaag, Tromgeroffel, is van eigen Haagse bodem. Het liedje heet Me and My Girl. Het is van Remmelt, Muus en Femke. Op Radio West, voorgedragen door Sam van der Meulen.

0: De kopstartplaat van vandaag. Hugo Remmelt, Thijs Muus en Femke Japing. Onder de artiestennaam Remmelt, Muus en Femke. Me and my girl. En dat betekent dat we voor morgen een plaatje zoeken dat begint met het woord girl. Heb je een ideetje? Stuur dat dan aan Bas. @omroepwest.nl.
1: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
2: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
3: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
2: Ook jij kunt helpen.
1: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
2: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Elvis Presley op Radio West natuurlijk. Moody Blue, de ene laatste tot aan het nieuws van 6 uur. Zometeen na 6 is het 70s at 6. Een plaatje aanvragen. Even mailen bas@omroepwest.nl. Nog een stukje van Les Humphries Zingers.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: e-boekhouden.nl.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
8: In het laatste uurtje van Westkom Thuis.
9: 70s at 6.
8: Plaatje aanvragen, mailtje sturen. bas@omroepwest.nl. Het is 6 uur. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt die krijg je van Bob Brinkman.
10: Twee leerlingen van islamitische basisschool De Vijf Pilaren in Zoetermeer zouden zijn mishandeld door een juf van groep 8. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er 2 aangiftes liggen, maar doet geen strafrechtelijk onderzoek. De politie heeft in Delft een opgevoerde fatbike in beslag genomen, nadat een 11-jarige bestuurder er 58 km per uur mee bleek te kunnen rijden. De fatbike wordt vernietigd en de ouders zijn op de hoogte gesteld. En weggebruikers moeten vanaf vanavond rekening houden met werkzaamheden aan een aantal provinciale wegen in het Westland. De provincie Zuid-Holland gaat op meerdere plekken daar het asfalt repareren. Zometeen een nieuwsoverzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag hoor je om 6:30. Nu het overige nieuws.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio West files en vertragingen bij de ANWB Annemieke Bosgaard.
5: Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Den Haag Zuid 24 kilometer file met een half uur op onthoud. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten op onthoud. Dat komt door de wegwerkzaamheden aan de A20. Van de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de N209, Hazeswoude richting Rotterdam. Tussen het industriegebied Hoefweg Zuid en Bergsenhoek Noord, 10 minuten extra reistijd.
9: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
12: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld. Maar we komen er eigenlijk altijd uit, dus dat gaat goed.
13: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Ja, Olijfje, hè? Olijfje, Olivia Newton-John. Hopelessly devoted to you. Wat een mooi plaatje en wat een prachtige zangeres. Een schitterende stem natuurlijk. 8,5 minuut over 6 uur. Je luistert naar Radio West. Op dinsdag is het altijd
1: 70s at 6.
0: Alleen maar jaren 70 muziek tussen 6 en 7. En jouw verzoekje is van harte welkom. Mocht je nog een plaatje willen aanvragen, wacht daar dan niet te lang mee. Want ik heb best wel een stapel verzoeken liggen. Maar het mailadres om een verzoekje aan te vragen, dat is bas@omroepwest.nl. In dit uur heb ik dadelijk ook nog een rondje regio. Het is dinsdag, we gaan buurten in de buurt van Gouda. En het spelletje In z'n achteruit speel ik straks natuurlijk ook nog. Ja, jaren 70 knijter natuurlijk In z'n achteruit gezet. Ik denk dat jullie er wel weer uit zullen komen. Goed, dat waren de dienstmededelingen. Dan ga ik gelijk door naar het eerste verzoekje van de avond. Afkomstig van Romeo, die schrijft mijn verzoekplaat voor de jaren 70. Een mooi nummer van Cloud. Speciaal voor Jan Keizer, omdat hij in Zuid-Afrika woont. Een prachtige nummer, Save Me.
1: Save Me.

0: Cloud met Save Me, aangevraagd door Romeo Sadlo.
1: Rondje regio.
0: In het rondje regio gaan we op de dinsdag altijd even buurten in Gouda, maar we gaan nu even buiten de stad en we gaan naar Vlist. Je weet wel, het plaatsje dat genoemd is naar het riviertje, het watertje dat daar natuurlijk doorheen stroomt. En we gaan het hebben over een club met heel weinig leden. Slechts 50 leden. Maar toch kreeg polstokclub De Vlist het voor elkaar om een ton te investeren en daarmee 3 nieuwe schansen aan te leggen. De nieuwe baan geeft frisse moed en zorgt voor heel veel nieuwe persoonlijke records. Iedereen springt steeds verder. Polstok verspringen, het is wat. We spraken daar met Stan, dat deed mijn collega Loes. Die ging eens een avondje kijken bij die polstok verspringclub. Ik wist niet dat het bestond. Hoewel, Viral Jeppe, daar had ik wel eens wat van gehoord. Maar Loes, praat dus met Stan.
2: Stan, vertel, hoe kom je nou bij zo'n sport?
3: Nou, dat is een mooi en heel lang verhaal stiekem, maar ik zal het kort houden. Mijn opa en mijn opa's en broer die zijn ooit samen begonnen hier in Holland. En die hebben de sport eigenlijk een beetje uit Friesland hierheen gehaald. En toen is mijn opa is trainer geworden en de broer van mijn opa die is gaan springen. En dat was eigenlijk de eerste Hollander die won van de Friese. Dus dat was toen een hele bijzondere mijlpaal die we toen eigenlijk maakten. Nou, op een gegeven moment werden ze allebei een beetje te oud en allebei, het lichaam was op. Dus toen moest er een ander komen, toen begon mijn neef met springen. Die is hier begonnen bij Vlist. En die kreeg op een gegeven moment zijn boerderij, dus dat was klaar. Dus die kon ook niet meer. En toen was ik eigenlijk de enige uit de familie die en geen sport had en wat nieuws zocht. En toen was zo de link gelegd en ik kwam daar en ik was gelijk verliefd.
2: Liefde op het eerste gezicht?
3: Ja, echt liefde op het eerste gezicht. En ik ben er nooit meer mee gestopt en alleen maar harder gaan trainen. En op een gegeven moment hier bij Vlist gekomen, samen met mijn maatje Mark. En vorig jaar werd ik Hollands kampioen. Dus dat was best een bijzonder iets voor me en eigenlijk heel trots op.
2: En neem ons mee, wat voel je nou als je over zo'n stok springt?
3: Dat is heel lastig uit te leggen. Je kan het een beetje omschrijven met het gevoel als je bijvoorbeeld verliefd wordt op iemand. Dan heb je heel erg die vlinders in je buik en dat je helemaal denkt van oh, dit is gaaf. Dat is eigenlijk wat je voelt als je zo'n stok stil klimt en hem helemaal uit kan klimmen en de sprong van je leven maakt. En vervolgens natuurlijk het publiek wat keihard meeschreeuwt en je vrienden die erbij staan. En het is voor mij gewoon, ik leef ervoor, echt. Ik ben heel de winter op zoek naar wanneer mag ik weer. Dus het is gewoon prachtig.
2: En wat doe je dan in de winter om jezelf te vermaken?
3: Ik probeer heel hard te trainen. Alleen ik ben nou begonnen in de bouw te werken. Dus dat is af en toe nog lastig geweest. Dus deze winter was het wat minder. Dat merk ik nou ook. Ik pluk nou de zure vruchten ervan. Maar ik ben nou weer een beetje op kracht gekomen. Dus het gaat nou eindelijk weer een beetje beter. Dus ik lig nou weer 4e in het klassement. Dus we mogen langzaam weer mee gaan doen met de leuke wedstrijden. Dus het komt er weer aan.
2: En wat moet je doen om kampioen te worden?
3: De verste afstand van de dag. En dan op het NK bijvoorbeeld of het HK moet je dus heel erg bezig zijn met hoe hou ik mijn koppie koel. Hoe ga ik zorgen dat ik dat eigenlijk, dat is bij mij een beetje het grootste ding. Hoe zorg ik dat ik in de flow blijf en niet gestrest word door alle mensen om me heen. En dat er een NK is enzovoort. Dus ik zie het altijd eigenlijk gewoon als een training. En als dat lukt bij mij, vaak springt dan wel een 18,5 of ik hoop dit jaar 19,20. Dat is een beetje het doel. Dus
2: 19,20?
3: Ja, dat is een beetje het doel. Dat moest altijd van mijn neef. Het moest 2 jaar verder springen. 2 meter verder springen dan je leeftijd. Ik ben nou 18, dus dan moet ik eigenlijk 20 springen.
0: Ja, polstok verspringen. Het is een zeldzame sport. Er zijn maar 12 verenigingen in Nederland. Logischerwijs natuurlijk 6 daarvan in Friesland. En voor de rest in Zuid-Holland en Utrecht is de rest van de boel verdeeld. 29 augustus wordt in Vlist het NK georganiseerd. Een plaatje aangevraagd door Marcel. Dit is Sugarloaf. Don't call us. We bellen jou wel.

Een bekende natuurlijk, hè? Sugarloaf, don't call us, we'll call you. Een plaatje aangevraagd door Roy Lodders. Roy Lodders hier op de platenspeler. Dit is een ouwtje van Slade, 'Cause I Love You.

0: Ontegenzeggelijk het geluid van de band Slade, 'Cause I Love You, aangevraagd door Roy Lodders. Verzoekje binnengekregen van Kees de Jong uit Den Haag, die zou graag willen horen We Shall Overcome. Ja, en er zijn natuurlijk veel artiesten die dat liedje hebben gedaan. Maar een van die artiesten, dat is Pete Seeger. Ik heb hier een opname uit 1973.
1: You would like to get out of a pessimistic mood yourself. I got one sure remedy for you. Go help those people down in Birmingham and Mississippi or Alabama. All kinds of jobs that need to be done. Takes hands and hearts and heads to do it. Human beings to do it. And then we'll see this song come true.

0: Ja, dat is nog eens community singing. Pete Seeger, We Shall Overcome. Met een mannetje of 5000 erbij, geloof ik. Op verzoek van Kees de Jong uit Den Haag. We gaan zo naar het dagoverzicht.
1: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Kwal, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterrenslot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
0: Het is 6:30 op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met Bob Brinkman. Hey Bob.
13: Bas, goedenavond.
0: Goedenavond.
13: De oppositie in de Haagse gemeenteraad noemt het onbegrijpelijk en problematisch dat Hart voor Den Haag oud-topambtenaar Henk Harms naar voren schuift als kandidaat wethouder. Hij vertrok 6 jaar geleden bij de gemeente Den Haag na een integriteitsonderzoek. Volgens Henk Harms zelf is er geen veldje aan de lucht.
14: Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
13: Destijds heeft Harms, volgens toenmalig waarnemend burgemeester Johan Remkes, niet transparant en niet volgens de gedragscode gehandeld bij de bouw van cultuurcomplex Amare. De oppositie roept Hart voor Den Haag op om met een andere kandidaat te komen, maar die partij is dat niet van plan. Sinds deze maand heerst er een dreigend watertekort in Nederland. Daar merken we zelf nog weinig van. Maar de 3 waterschappen uit onze regio houden de situatie nauwlettend in de gaten. En er kan een actieplan in werking treden, zegt Frank Jansen van Rijkswaterstaat.
15: Wordt er een plan gebruikt, is een prioriteitenlijstje, wie krijgt water en wie niet. En dat zal vooral voor de scheepvaart en de landbouw, die daar overigens nu ook al heel veel last van hebben, zal dat nog meer betekenen. Dus schepen kunnen dan minder lading meenemen, moeten langer wachten bij sluizen. En sommige regio's mogen boeren dan niet of minder sproeien.
13: Hoorde je vanochtend in West wordt wakker hier op Radio West. In de Noordzee bij Noordwijk zijn vanmiddag 2 minderjarige zwemmers in de problemen gekomen. Ze zijn door een omstander uit het water gehaald. Dat meldde de Noordwijkse reddingsbrigade. Een van de drenkelingen is op het strand gereanimeerd en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De ander is volgens de reddingsbrigade in de ambulance nagekeken. Wat er precies in zee is misgegaan en hoe het nu met de 2 zwemmers gaat is niet duidelijk. Ook is er geen informatie over de identiteit van de zwemmers. Wel is bekend dat vandaag de gele vlag op het strand van Noordwijk was gehesen vanwege de sterke stroming. 2 leerlingen van islamitische basisschool De Vijf Pilaren in Zoetermeer zouden zijn mishandeld door een juf van groep 8. In een aangifte die Omroep West heeft ingezien staat dat de lerares een bezem zou hebben gepakt en 2 keer heeft uitgehaald naar een leerling. Het Openbaar Ministerie bevestigt dat er twee aangiftes liggen, maar doet geen strafrechtelijk onderzoek. Daarvoor zouden er te weinig aanknopingspunten zijn. Dit tot groot ongenoegen van de ouders. Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit van het Openbaar Ministerie. En vandaag begint de feestweek van 's Gravenzande. Die wordt afgetrapt met de wielerronde. En volkszanger Rutger van Barneveld, van die grote hit, die treedt vanavond daarop. Het is een jaarlijks terugkerend evenement met veel feest. Vorig jaar ging de lokale omroep WOS daar met de microfoon rond om wat groetjes op te halen.
11: Ik wil de groeten doen aan alle lekkerste wijfie in leef van me.
16: Wij willen groeten doen aan Tom Mulder. Wat een mega barreman. Tom Barreman.
17: Wij willen graag
13: bij deze de groeten, Bas. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Bakkie erin, komt allemaal goed. Dankjewel, Bob. We gaan naar het weer met Huub Mizee.
18: Vanavond zijn er nog opklaringen, maar vanuit het noorden trekken er vannacht wel enkele wolkenvelden over. Het blijft echter wel droog. De wind komt uit noordoostelijke richting, is matig aan de kust vrij krachtig, maar zal vannacht iets afnemen en de temperatuur daalt uiteindelijk tot ongeveer 18 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig. In de loop van de dag ontstaan er wel wat stapelwolken. We hebben ook morgen een noordoostenwind, matig aan de kust vrij krachtig en later noordelijk. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 28 graden. Donderdag is het vrij zonnig en wordt het zo'n 27 of 28 graden. Vrijdag komt er meer bewolking en is er eerst kans op een bui. Later komen er meer opklaringen en wordt het ongeveer 25 graden.
0: Huub, dank je wel. En dan gaan we nog even naar Annemieke Bosgaard van de ANWB om te kijken hoe het staat met de avondspits. Op de dinsdag is het een drukke dag altijd. Hoe loopt het?
19: Klopt, het is altijd druk op dinsdag, maar ik heb goed nieuws, want de meeste files lossen nu vlot op. Je hebt nog wel de vertraging op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam duurt er 10 minuten langer over. En op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Debrechtseplein, 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
0: Annemieke, dankjewel en een goede wacht daar zo.
19: Dankjewel, fijne avond.
0: Doei.
20: West komt thuis.
0: Een verzoekje binnengekregen van Marco Lotter, want die is een beetje met de dubbelzinnige plaatjes deze week bezig. Heart of Glass van Blondie, dat is er ook zo een. Muzikaal gesproken, omdat Blondie natuurlijk eigenlijk een punkband is en ze toch een ontzettende disco-melodie maakt. Het werd notabene ook nog hun grootste hit. En de rest vertel ik zo.

ideetje van Marco Lotter om deze plaat uit de jaren 70 er weer eens even bij te pakken. Heart of Glass van Blondie. Natuurlijk komt de band uit New York. Zat echt in de new wave scene, in de punk scene. En punkers, dat waren de aartsvijanden van de disco'ers. Disco was ontzettend aan het opkomen in die tijd. En heel veel bands, heel veel muzikanten vonden dat helemaal niks. Vraag het maar bijvoorbeeld aan Hans van den Burg van Gruppo Sportivo. En daarom is dit natuurlijk ook een plaat met een dubbele bodem. Want ze verpakken het in een ontzettend mooie gelikte disco-uitvoering. Terwijl ze natuurlijk een bloedhekel aan die punk hadden. En daarnaast, textueel ook moeilijk, want op de radio kregen ze deze plaat niet gedraaid als ze niet iets aan de tekst hadden gedaan, want once I had a love and it was a guess, soon turned out it was a pain in the ass. Dat was de oorspronkelijke tekst, maar ja, dat werd veel te grof gevonden voor de radio, dus dat moest veranderd worden en dat pain in the ass, dat werd glass, hè, glass, heart of glass, gevoelig, bla bla bla. Nou ja, en dat is hem dus geworden. Daarom heet die plaat Heart of Glass. Goed, dan weet je dat ook. Nou, dat kunnen we wel merken. Dit is Radio West. Plaatje aangevraagd door, even de administratie erbij pakken, ja natuurlijk. Ruud van Dam, deze heerlijke van Leo Sayer. You make me feel like dancing op Radio West. Lekker zomers, lekker zwoel.

0: Leuk idee om dit plaatje van Leo Sayer weer eens uit de mottenballen te halen. You make me feel like dancing.
1: In zijn achteruit.
0: Spelletje in zijn achteruit. Zometeen naar de volgende plaat ga ik dat spelen. Ik vind het leuk als je meedoet. 070-390-5454. Dat is het telefoonnummer van de studio. Je krijgt dan gewoon mij aan de lijn en verder helemaal niemand anders. Dus je hoeft ook niet zenuwachtig te zijn. Gewoon lekker bellen. De opgave van vanavond. Natuurlijk een enorme knijter van een hit uit de jaren 70. Hier is de opgave. Let op. Straks draai ik hem uiteraard gerust nog een keer, maar dit was vast een opwarmertje voor het spelletje in zijn achteruit. Doe je mee? 070-390-5454. Een mooie prijs is er ook nog aan verbonden, dus laat dat niet aan je neus voorbij gaan. Dit is op bezoek van Ben.

0: Plaatje aangevraagd door Ben Mol. Die zegt, oh, heerlijke palingpop hoor. The Cats, Be My Day op Radio West. Tijd voor dat spelletje.
1: In zijn achteruit.
0: Ik heb een plaatje uit de jaren 70 in zijn achteruit gezet. En net heb ik voor de eerste keer de opgave gedraaid. Volgens mij is het niet zo heel gek moeilijk. Maar jij kan er nog bij hoor. 070-390-5454. De opgave van vanavond, daar is die. ...070-390-5454. Om mee te doen met dat spelletje voor die mooie waardebond ter waarde van €50 te besteden bij Pluto Sport. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Goed, de eerste mensen hebben reeds gebeld en die ga ik van harte goede avond wensen. Marcel uit Ridderkerk. Marcel, goedenavond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Ja, deze is toch in de categorie te makkelijk voor jou, hè, denk ik eigenlijk.
2: Ja, ik vind hem niet echt moeilijk.
0: Nee, ik heb het in de gaten. Nou, maar zo blijf hangen. Jij mag zo meteen als eerste schot voor open doelwagen. John, zet je de radio wat zachter daar zo in Den Haag? Oh nee, je zit zeker weer op de camping in Warmond, of niet?
3: Ja, in Warmond zitten we nog steeds.
0: Oh ja, je zit lekker warm in Warmond.
3: Ja, daar heb ik een slechte ontvangst.
0: Oh, slechte ontvangst.
3: Ik hoor helemaal, ik hoor, mijn radio zit uit en geen speaker aan, maar ik hoor helemaal alleen maar knetteren en raar geluid.
0: Oh, vervelend, joh. Heb je die steunzender daar al geprobeerd? Dat is de 88-0. Die wordt vanaf Oostgeest uitgezonden. 88-0.
3: Die steunzender?
0: Ja, 88-0. Klein zendertje. 50 watt, denk ik.
3: Van welk merk?
0: Ja, nee, ja, gewoon van de zender Exploitant. Hè? Dus de...
3: Mag je niet zeggen zeker? Je mag geen reclame maken.
0: Nee, maar ik bedoel eigenlijk te zeggen dat Radio West zendt natuurlijk uit op 89.3. Hè? Dat is onze hoofdfrequentie, maar we hebben een steunfrequentie. Daar bij jou in de buurt, op Oostgeest.
3: Ja, de radio is goed hard. Mijn telefoon hoor ik helemaal niks. Je hoort alleen maar...
0: Ja, maar muziek, dat klinkt ook niet door een telefoon. Want daar is het niet voor gemaakt. Maar maakt niet uit. John, gezellig dat je er bent. Blijf lekker hangen. Danielle, goedenavond.
4: Hoi, goedenavond Bas. Ja, hallo.
0: Hallo, hoe is het bij jou met de warmte? Hi. Gaat een beetje?
4: Nou, heel erg warm in huis.
0: Ja, valt het tegen? Of zeg je van nou, ik ben er wel een beetje aan gewend?
4: Valt heel erg tegen.
0: Oh, valt
4: maar
0: toch
4: de ventilators die helpen.
0: Goed zo. Ja, daarom. Ja. Daarom positief blijven, Danielle, zo is
4: het
0: maar net.
4: Ja, positief blijven denken. Ja, niet klagen, want als het weer slecht weer is, dan verlangen we toch weer naar de warmte.
0: Ja, dan krijgen we dat weer inderdaad.
4: Dat is typisch Nederlands, ja.
0: Ja, daarom. Hey, Danielle, je hoort het al. Marcel die zit voor je. Nou, Marcel is ontzettend goed altijd in dit spelletje. Ja, en John die kan er ook wat van. Dus ja, de kansen zijn denk ik 0,5%. Wat denk
4: jij? Heel klein. Ja, ik denk dat de kans voor mij heel klein is.
0: Ja, ik denk
4: maar
0: het ook.
4: Maar ik gun ze van harte.
0: Nou, dat is hartstikke aardig. Blijf lekker aan de lijn, dan gaan we kijken hoe ze het ervan afbrengen. Dan ben ik bij jou, Marcel.
2: Ja.
0: Wat mij betreft...
2: Is
0: zeg het maar.
2: Is This the Way to Amarillo van Tony Christie. Is this the way to...
0: Nou, hij was dus kennelijk niet heel erg moeilijk. Ja, dat was te verwachten. John, dat had jij ook, denk ik.
3: Ja, dat bij de eerste toon hoorde ik het al.
0: Ja, daarom. Danielle, wist jij het ook al bij de eerste toon?
4: Ja, hoor.
0: Was te verwachten natuurlijk, hè. Nou ja, Marcel die gaat er vandoor met die prijs. Marcel, van harte gefeliciteerd, hè.
2: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Heb je nog nieuwe sportsokken nodig of valt dat wel mee?
2: Nou, er is al licht wat... Wat ertussen staat, wat leuk is.
0: Oké. Hartstikke goed.
2: Komt wel goed.
0: Ja, daarom.
2: Komt wel goed.
0: Daarom.
3: John, fijne avond, hè. Gefeliciteerd.
0: Ja, houd het hoofd koel, hè, daar in Warmond.
3: Heerlijk.
0: Joe.
3: Lekker hoor. Lekker visjes zo dadelijk.
0: Oh, heerlijk. Danielle, dankjewel voor het meedoen ook. Tot de volgende.
4: Ja hoor, graag gedaan. Fijne avond.
0: Doei. Marcel, ik ga die plaat lekker draaien.
2: Oké, we gaan ervan genieten, Bas.
0: We gaan er lekker van genieten. Zo is het maar net. Groetjes.
2: Groetjes, fijne avond.
0: Hoi. Tony Christie, de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Is This the Way to Amarillo?

0: Leuk hè, de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Tony Christie, Is This The Way To Amarillo? Ik werd net nog gebeld door Martin Mulder, maar die heeft 8 minuten achterstand of zo.
1: Het brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
2: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: Het zit erop. Het laatste verzoekje van de avond is voor Rob ten Brink uit Den Haag. Gouden ouwe natuurlijk, hè. ABBA, Knowing Me, Knowing You. Fijne avond, tot morgen.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken? Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, 1/2 minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig, het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
12: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
13: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
14: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
16: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
6: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
5: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
7: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
8: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
9: Omroepwestadverteren.nl.
10: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

to answer is I agree. But then I've got

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
4: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
7: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
0: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.

0: opa. Hoe gaat het met u?
1: Niet met mij gaat het goed, maar hoe gaat het met jou? Niet zo best, geloof ik. Je vraagt mij om 1500 euro.
0: Hè? Opa, dat zou ik toch nooit doen?
2: Criminelen maken steeds meer gebruik van babbeltrucs, spoofing en phishing. Allemaal vormen van digitale fraude.
3: We hebben dagelijks te maken met klanten die bij ons binnenkomen en zeggen... ik heb op een linkje gedrukt en ik denk dat ik iets verkeerds heb gedaan.
4: Dagelijks?
3: Ja, zeker.
4: Je moet nu wat doen, want anders wordt de boete hoger. Het feit dat er druk op gelegd wordt, dat is eigenlijk de grootste... het grootste alarmmoment van... oké, dan moet ik eigenlijk niks doen, want ik moet rustig blijven.
2: Hoe voorkom je digitale fraude? Zondagochtend om 10 en om 11 uur.
5: Alleen op TV West.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
2: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
3: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bonte Koe. En ook zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij als stemacteur een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Bij de brand in een gebouw dat werd gerenoveerd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 bouwvakkers die vermist werden. De brand was vanochtend snel onder controle, maar de nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Na lang tegenstribbelen heeft de Amerikaanse president Trump bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Een jury achtte eerder bewezen dat Trump zich in de jaren 90 schuldig had gemaakt aan aanranding. De schrijfster klaagde hem pas later aan. Lange tijd probeerde Trump de betalingen van het smartengeld tegen te houden. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en in het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag lange tijd zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. En Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0. Spanje staat voor de 2e keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië nog tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
11: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen tassen meer op de stoel naast je in het drukke openbaar vervoer. Dat is een goed besluit. Heb ik nog een ideetje? Geen rugzakken op je rug als je je omdraait in een volle metro. Nog eentje dan? Deodorant. Goedenavond, welkom bij het Oog. We staan zo stil bij het overlijden van acteur Kees Geel, met collega Martin Schwab, die met Geel samenwerkte in Flikken, Rotterdam. Den Haag krijgt een nieuw college en Richard de Mos zit namens zijn partij Hart voor Den Haag vooraan in de raadzaal. Morgen de tweede halffinale op het WK, Argentinië tegen Engeland. Een wedstrijd vol historie, denk maar eens even aan de Falklandeilanden, en ook vol met voetbaldrama, zoals de hand van God van Maradona. De Europese herdenking van klimaatslachtoffers in Nederland niet zo bekend. In België is er morgen 1 minuut stilte hierover in het parlement. Een hokjesdenker is de naam van een duo dat met absurdistische scènes op het theaterfestival De Parade speelt. Hun grote inspiratiebron is de mens. En nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 14 juli.
3: Ook als je stand, geen water.
4: Gordroog.
3: Gordroog.
2: In Nederland dreigt een historische droogte. Op verschillende plekken is dat al flink merkbaar. Bijvoorbeeld waar woonboten liggen.
5: Nou, kom binnenvallen.
6: Zo. Dan gaat de deur, mevrouw.
5: Ja, dan merk je gelijk hoe schuin dat we liggen.
2: En dat beperkt zich niet tot alleen maar die slaande voordeur.
7: De trap bijvoorbeeld, die begint scheef te trekken.
2: En met een woonboot wil je niet per se varen, maar met een jacht wel.
8: Maximaal is nou ook 90 centimeter wat erdoor kan. En de meeste jachten leg ik inmiddels toch 1,20 meter, 1,30, 1,40 diepgang.
2: Een stukje varen zit er dan ook niet in?
9: Nee. Dat gaat niet, we kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
2: Er zijn ook mensen die hun geld verdienen op het water. Binnenvaartschippers bijvoorbeeld, die kunnen geen volle lading meer vervoeren.
10: Wij zitten nu op 1/3 van de capaciteit.
2: En dan deze oplossing voor de droogte. Wie zit daar op te wachten?
11: Eigenlijk moet je hopen op meerdere weken lang miserachtig weer. Dan heeft dat water goed de tijd om de grond in te trekken.
2: Een dramatische brand tijdens bouwwerkzaamheden heeft in Brussel 6 levens geëist. De brand was snel onder controle, maar al vlot werd duidelijk dat niet alle bouwvakkers buiten stonden.
12: Toen bleek eigenlijk dat er 6 mensen vermist waren met wie de werkgevers geen contact meer konden krijgen.
2: De 6 wilden vermoedelijk via de lift de veiligheid opzoeken. Die lift openmaken, dat duurde een hele tijd.
12: En zo is men dan eindelijk vanavond tot de trieste vaststelling gekomen dat inderdaad 6 lichamen in die cabine lagen.
2: Je tas in de trein zetten, ik zei het al, naast je op de stoel zetten, dat is een grote ergernis. Ergernis nummer 1, zal ik maar zeggen. Die met een nieuwe regel volgens de NS tot het verleden gaat behoren.
13: De nieuwe normaal moet dus echt zijn dat hij of op schoot staat of in de bagagerek.
2: Of die nieuwe regel gaat werken, deze vrouw heeft er nog een hard hoofd in.
14: Ja, ik denk niet dat mensen er echt naar gaan luisteren eigenlijk.
2: Een ander heeft nu al medeleven met de conducteurs.
15: Conducteurs die hebben vaak al best wel veel last van agressie in de trein. Dus ik ben benieuwd hoe mensen daarop gaan reageren.
2: Denkt iedereen er zo over? Nee hoor, deze treinreiziger denkt dat door de nieuwe regel het een stuk gezelliger wordt in de trein.
16: Jammer dat het moet, maar ja, ik denk dat het wel goed zou zijn.
2: Op het voetbalveld maken ouders zich vaak drukker dan hun spelende kinderen. Dat is nu overgeslagen naar het hockey. Deze trainer krijgt steeds vaker met klagende ouders te maken nadat hij de selectie bekend heeft gemaakt.
17: Onterecht, te laag ingedeeld, verklaringen waarom. Mijn kind is toch echt wel goed genoeg.
2: Bij hockey gebeurt dat veelal niet verbaal. Nee, deze ouders schrijven brieven. Heel lange brieven.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, zo kan ik wel even doorgaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
17: 9 pagina's.
1: In de media.
17: Dat is van 1 ouder.
2: Ja, vanavond werd bekend dat acteur Kees Geel op 61-jarige leeftijd is overleden. Aan de telefoon is Martin Schwab, die hem goed kent, veel met hem gewerkt heeft. Onder meer in Flikken, Rotterdam, als acteur, als regisseur. Dag Martin.
4: Goedenavond.
2: Ja, dit is bij jullie ook nog maar net bekend. En ik begreep dat jullie, nou, misschien niet toevalligerwijs, nog aan het werk waren rond Flikken, Maastricht en in Rotterdam zijn nu met een aantal mensen.
4: Nee, wij waren gewoon eten. We zijn 2 weken geleden hebben we onze laatste draaidag gehad voor Flikken Rotterdam. En we hadden nu gewoon gezelligheid eten. Want we zijn een hele hechte familie, de Flikkenfamilie. Want de crew van Rotterdam is zo goed als hetzelfde als de Flikken Maastricht.
2: Ja, dat betekent dus dat je tot voor een paar weken met Kees gewerkt hebt.
4: Ja, nou, ja. Ik niet als regisseur, dat was een andere regisseur, maar dat maakt het natuurlijk verder niet zo. Nee. We zijn allemaal echt enorm geschrokken over dit bericht. We zijn enorm verslag. En ja, wat ik ervan heb begrepen is dat hij wel een hele leuke week had in zijn vakantiehuisje met zijn 2 dochters. En dat hij dus in een gelukkige mood was voor zover dat mogelijk is.
2: Ja. Kun je hem, het is lastig denken hoor, maar kun je hem omschrijven als wat voor een type acteur het nou was?
4: Ja, het was een hele goede acteur, markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Heel sterk en natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè, of dat ja, of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ja, ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, doe dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
2: Oh ja, ja. Dus die eigenwijsheid die kwam jou ook van pas, zijn eigenwijsheid.
4: Ja, ja, daar ik kon er uiteindelijk wel altijd wat mee. Ja. Kijk, hij is natuurlijk ook misschien wel de enige Nederlandse acteur, ja, de enige Nederlandse acteur die het Tribeca Film Festival als beste acteur is uitgeroepen.
2: In New York, oh ja?
4: Ja.
2: En hij brak natuurlijk, ja, brak door. Hij deed dat, hij acteerde al lang, maar in 2004 speelde hij in Simon, hè? Wat toch zijn claim to fame in Nederland werd, zal ik maar zeggen. Had hij ook wel last van, hè, zei hij. Hij zei wel eens van, ja, als je dan op een gegeven moment een kalf wint of zo, dan word je niet meer gebeld en zo, hè? Dat soort, zo kon hij ook wel zijn, hè?
4: Ja, hij kon. Ja, maar goed. Er zijn weinig acteurs die niet klagen over wat dan ook. Maar ik vind, hij had een robuust aanwezigheid. Hij kon echt wel heel pittig zijn. Maar het had wel te maken met het product. Het was niet per se alleen maar over zichzelf dat het ging. Het was ten gunste van het product, van de scène. En ik heb echt gezien hoe die van kleine dingen toch iets bijzonders wist te maken. Het was echt wel een genot om daarmee samen te werken.
2: Ja, want als jij hem regisseerde, was die voor jou makkelijk te kneden, zal ik maar zeggen.
4: Niet altijd, maar hij luisterde wel ook. Hij kwam ook heel weerbarstig en dan deed hij het toch. En dan zei ik, nou zie je wel. Het was, in die zin waren wij wel, konden we wel heel diep erop ingaan. Ik bedoel, natuurlijk, het is maar een politie-serietje, maar we zochten wel altijd naar diepere lagen.
2: Ja, dat is natuurlijk een politie-serietje, best een grote serie natuurlijk. Maar hij heeft ook ontzettend veel films gespeeld, met hoofdrol en ook in theater en zo. Ja, je kunt er niet meer vragen. Maar was hij voldaan met hoe het tot nu toe in zijn acteursbestaan ging?
4: Dat geloof ik wel. Ja. Ik geloof dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder kokkie te zijn. En gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welke plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
2: Ja.
4: Want hij heeft ook nog in musicals gezeten. Niet te vergeten.
2: Ja, ja. Een goede stem, hè? Een markante, opvallende stem.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Martin, ik vind het ontmoedig dat je nu al over hem zo kan spreken. Terwijl je het ook nieuws ook allemaal net aan binnenkrijgen. Ik wil de mensen rondom jou sterkte wensen en jezelf ook. En dank je wel voor je reactie.
4: Oké, goed. Bedankt hoor. Graag gedaan.
2: Dank je wel, Martin Swaap. Dan gaan we naar de krant van morgen met Sid van der Linden.
18: Kinderen van migranten halen een onderwijsachterstand al binnen 1 generatie grotendeels in. Dat staat op de voorpagina van Trouw. Een onderzoek naar CITO-scores door de jaren heen laat zien dat taal- en rekenachterstand tot wel 70% kan verdwijnen. Het verschil is binnen 3 generaties zelfs helemaal verdwenen. Onder Marokkaanse Nederlanders bleek de inhaalslag het grootst.
2: De verklaring daarvoor kan ook deels aan de tijdgeest liggen, zegt een onderzoeker. Zo is het onderwijsstelsel mee veranderd. Er is meer aandacht voor diversiteit en leraren hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. En daar profiteren zeker ook migrantenkinderen van.
18: Verzoenende woorden in het parool uit de mond van de LVNL, de Luchtverkeersleiding Nederland. Topman Joost Meijs wil weer met omwonenden en gemeenten aan tafel om over het vliegverkeer op Schiphol te spreken. Er bestond al zo'n Schiphol-tafel, maar die viel uit elkaar in 2018 na onderling geruzie. Nu komt er vanuit Den Haag een nieuw luchthavenverkeerbesluit met nieuwe vliegregels en nieuwe geluidsgrenzen. En dat is volgens mij een goed moment om de strijdbijl te begraven.
2: In het besluit zijn de spelregels over het aantal vluchten en de geluidsnormen al bepaald. Dat is een groot verschil met voorheen, vindt Meijs. Dan wordt daar tenminste niet meer over geruzied, wil hij maar zeggen.
18: En 10 jaar na de coup-poging in Turkije wordt het trauma nog dagelijks gevoeld. Dat kopt de Volkskrant morgen. Een verslaggever spreekt met een echtpaar dat vast heeft gezeten in de golf van arrestaties die op de mislukte coup volgde. President Erdogan had het eerst gemunt op Gülen-aanhangers, zonder dat duidelijk is welke rol deze denker in ballingschap speelde. Daarna greep de president de coup aan om allerlei tegenstanders op te sluiten.
2: Ali en Zeynep zaten allebei een tijdje vast. Het ergste vonden ze de maatschappelijke uitsluiting toen ze weer vrijkwamen. Buren en vrienden kwamen tegenover elkaar te staan. Ouders keerden zich af van hun kinderen. En mensen hebben zelfmoord gepleegd, zegt Zeynep. Deze nasleep zal niet aan bod komen bij de herdenking morgen. Volgens Ali en Zeynep bestaat er geen gevoeligere kwestie in Turkije.
18: In het Nederlands Dagblad is te lezen over een spijtbetuiging van de Britse tak van Amnesty. Die heeft een rapport offline gehaald waarin christelijke organisaties een bedreiging worden genoemd. Het gaat over organisaties die een gevaar zijn voor de mensenrechten, de positie van de vrouw en LHBT-plussers. Dat het zoveel christelijke organisaties waren, leidde tot ophef, waarna Amnesty spijtbetuigt de tekst had zo niet online moeten komen.
2: Christenen zijn er niet blij mee. Afwijkende meningen over abortus maakt je nog niet meteen anti-mensenrechten, zegt de Europese Evangelische Alliantie. Volgens de theoloog der Nederlanden is Amnesty een beetje de weg kwijt. De organisatie zit volgens hem in een bubbel van gelijkgestemden. Hij gunt ze een paar christenen in de organisatie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Niall Horan met Dinner Party. Den Haag maakt zich op voor een nieuw college in het stadhuis. Richard de Mos met zijn partij Hart voor Den Haag gaat samen met VVD, het CDA en Denk de stad besturen. En morgen debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord. Richard de Mos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, is het nu echt zin hebben in de volgende dag?
1: Nou ja, morgen krijgen we natuurlijk een debat. Een dag daarna hebben we dan de beëdiging. En dan mogen we vanaf vrijdag aan het werk met een nieuwe wethoudersploeg. En daar heb ik inderdaad heel veel zin in.
0: Ja, toch? Ja. Nou, ik noemde net die drie partijen. VVD, CDA, Denk. Is dit een goed huwelijk al bij voorbaat? Dat is altijd moeilijk te zeggen, hè? Maar toch.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk eerst gekeken naar de verkiezingsuitslag. Daar zag je dat Pro, de derde partij, niet eens wilde praten met Hart voor Den Haag als winnaar van de verkiezingen. Met D66 hebben we wel wat kopjes koffie gedronken en het geprobeerd. Daar kwamen we niet uit. Ja, en daarna ging het eigenlijk heel goed en ontzettend elkaar wat gunnen. Deze vier partijen heb ik het dan over.
0: Ja.
1: En dat is ook heel pragmatisch gegaan. Gewoon kijken naar waar geven we wat, waar nemen we wat om die stad Den Haag vooruit te helpen. En deze vier partijen zijn heel erg nader tot elkaar gekomen. Daar hebben we er heel veel zin in.
0: Ja, Abu Taleb heeft dat ook begeleid, zeg maar. Hielp dat nog mee?
1: Nou, zeker. Ik heb Ahmed niet voor niks gevraagd. Het is een bestuurder uit Rotterdam die natuurlijk weet hoe zulke processen werken. Een vergelijkbare stad als Den Haag, waar hij trouwens ook zijn wortels heeft. Mm-hmm. Dus hij heeft het met heel veel liefde gedaan. En hij heeft op de juiste moment, als het op sommige dossiers als lastiger werd, de goede duwtjes gegeven om uiteindelijk te komen tot een mooie coalitieakkoord wat evenwichtig is.
0: Ja. Het eerste probleempje dook ook op, las ik, van uw partijgenoot Rachid Kenhoui. Dacht wethouder te worden, maar die is uiteindelijk door u gepasseerd. Wat is daar gebeurd volgens u?
1: Nou, er is niet veel gebeurd. We hadden 8 wethouderskandidaten, ook voor verschillende posten. En Dirk Kenhoui is een perfecte wethouder financiën. En die post hebben we niet binnen weten te slepen. Ja, en daardoor is de keuze op andere personen gevallen, omdat we andere posten hebben binnengesleept tijdens de onderhandeling. En dat is eigenlijk het hele verhaal.
0: Ja, hij was daar niet blij mee.
1: Nee, en dat mag ook. Alleen ja, of je dat allemaal via de media moet spelen, dat laat ik aan hem. We hebben heel fijn samengewerkt. Ja, en soms zijn ook politieke keuzes anders dan iemand verwacht. En er hoort teleurstelling bij en dat mag ook.
0: Ja, er zijn ook 2 meer posten, hè, als het om wethouders gaat. We gaan van 8 naar 10, hè? Vergeleken met het vorige college. Was dat echt nodig?
1: Ja, we zitten met een best wel, ja, voor mij niet, maar met een lastige verkiezingsuitslag. Met een partij met 16 zetels en dan 2 partijen met 3 en 1 met 2. En om de balans in het college terug te brengen, hebben we gekozen voor 5 wethouders voor mijn partij en 5 voor de andere 3 partijen, dat we in het college meer balans hebben. We hebben ook heel veel hervormingen die we willen gaan doorvoeren. We willen veel in de stad zijn. Dat is ook iets wat natuurlijk na aan mijn partij ligt. Hè. De wijken in gesprek met burgers. Spreekuren ook voor wethouders. Ja, en dat hebben we dan ook nodig om die stad in te gaan en om die uitdagingen die voor Den Haag er zijn te gaan oplossen.
0: Ja. Ik heb geen verstand van financiën, hoor, helemaal niet. Ik vind het al lastig genoeg met mijn eigen portemonnee. Maar als je van 8 naar 10 gaat, dan zou je zeggen dat het allemaal wat duurder wordt. Terwijl je vaak hoort dat het toch wat bezuinigd moet worden in de gemeente of zo.
1: Nou, we gaan 42 miljoen bezuinigen op het ambtelijk apparaat.
0: Okay.
1: Een ambtenarij is behoorlijk gegroeid. Je hebt ook de Roemer-norm. Die zegt met de externe inhuur niet boven de 10%. Dat is nu 16%, dus we maken daar stappen. Ja, en wat u zegt is waar. Het kost 1,3 miljoen. Per jaar extra om die wethoudersploeg te vergroten. Maar daarbij hebben we wel dus meer zichtbaarheid richting de burgers toe. Meer contact met burgers. En we hebben veel uitdagingen waar we voor staan. Dus we hebben ook 10 wethouders die keihard aan het werk moeten en gaan.
0: Ja, ja. Vorige keer won u ook flink met uw partij. Maar toen wilde andere partijen niet met u in zee vanwege dat strafrechtelijk onderzoek. Dat is nu allemaal voorbij. Is dit akkoord nou een soort van genoegdoening van u? Kijkt u toch wat vrijer om u heen van nou, dat hebben we toch gefixt?
1: Nee, kijk, ik ben natuurlijk blij met de overwinning. Het is vooral voor mij nu groen licht om eindelijk aan het werk te gaan voor de stad waarvan ik zoveel hou. Ik hou van deze stad, ik wil deze stad verder helpen. Het is de mooiste stad van Nederland, er liggen heel veel uitdagingen. Ik heb 7 jaar in de wachtkamer moeten zitten. Ja, en dat is nu voorbij, maar ik heb geen gevoelens van wraak. Ik ben blij dat deze stad mag dienen en dat we dat als partij met 5 wethouders mogen doen. En de lat ligt hoog en nou moeten we laten zien dat we die stem van vele Hagenezen en Scheveningers, Loosduiners ook waard zijn.
0: Ja, ja, want u zei net al van, hè, u bent populair geworden door, zal maar zeggen, de ombudspolitiek. U zei net ook van, ja, we willen die stad in, we willen die wijk in. Dat bent u zelf ook echt wel van plan, want voor het weet ben je meer aan het vergaderen dan dat je door de wijk loopt.
1: Nee, juist dat laatste is belangrijk. Het nieuws ligt ook op straat, de kennis ligt ook op straat. En als je burgers in de kracht zet, dan weten burgers vaak veel meer dan dat volksvertegenwoordigers weten. En een goede volksvertegenwoordiger luistert naar wat er leeft in de stad, kan de burger niet altijd helpen, maar doet daar altijd wel 100% zijn of haar best voor. En dan boek je ook de resultaten die Hart van Den Haag heeft geboekt.
0: Ja. Wat gaat u nou het eerst aanpakken in de eerste week? Dat u zegt, nou, dat zet ik gelijk op de agenda als belangrijkste punt.
1: Nou ja, ik zelf moet natuurlijk dan focussen op mijn eigen portefeuille. Ik ben wethouder Economie, Internationale Zaken en het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Dat is een wijk waar armoede, criminaliteitscijfers hoog zijn. Mm-hmm. Ja, in die wijk wil ik de aandacht gaan geven die nodig is. Die wijk waar mijn opa en oma woonden. Dat moet weer een wijk worden van hoop en optimisme wat het na de oorlog was. En daar wil ik me heel hard voor gaan inzetten.
0: Ja, ik hoor dat u het de mooiste stad van Nederland vindt. Daar kunnen we even niet omheen.
1: Nee, zeker niet. Ja, ik moet natuurlijk ook als wethouder City Marketing natuurlijk zorgen dat de promotie van de stad Den Haag welegteert. En dat ben ik vanaf nu ook natuurlijk aan het doen.
0: Ik ga u veel succes wensen, meneer De Mos.
1: Dank u wel voor het fijne gesprek.
0: Dank u wel.
1: Okay.

0: Tired of Waiting for You, gespeeld en gezongen door de Kinks. Terwijl het in grote delen van Europa aanhoudend heet blijft, is morgen de jaarlijkse Europese herdenking van klimaatslachtoffers. In Nederland is daar eigenlijk best wel weinig aandacht voor die herdenking, maar in België houdt het parlement zelfs 1 minuut stilte en wordt de komst van een monument voor klimaatslachtoffers aangekondigd. Zowel de herdenking als het monument zijn een initiatief van Benjamin van Bunderen Robberechts. Goedenavond, Benjamin.
1: Goedenavond.
0: Ja, 5 jaar geleden, we herinneren het allemaal denk ik nog wel, kwamen er in België en in Duitsland hele grote overstromingen voor. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven. En jij verloor daar jouw vriendin Rosa. Kun je vertellen wat er op die dag gebeurd is?
1: Dus ja, 5 jaar geleden. Ik was toen 14. Ik kwam net uit de lockdown en ik besloot om naar een kamp te gaan in Mercour, een klein dorpje in Ardennen. En het was een kamp voor jongeren die een verschil wilden maken in de wereld. En ik heb daar een meisje leren kennen, Rosa. We waren direct hele goede vrienden. We waren altijd aan het praten over hoe we samen de wereld gingen veranderen. Want zij was ook een activiste zoals mij. En we waren altijd activiteiten aan het doen, plannen aan het maken. Ze kwam ook uit Brussel. We waren direct hele goede vrienden. Maar dan op 14 juli begon het heel erg te regenen. En er was een klein beekje die door onze kampplek stroomde. En ineens begon die wilder en wilder te worden. We zijn het waterniveau stijgen. En dan zijn we naar buiten gegaan om hoger op te geraken. En we waren op een veld met de beek daarnaast. En ineens overstroomde het veld. En we konden niet meer zien waar we stonden. En ineens, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar werd Rosa gegrepen door het water. En ik herinner me alleen nog maar, haar hoofd was boven het water en ze was aan het roepen, maar het water was te sterk. Ben ik direct haar achterna gelopen. Ben ik ook in het water gesprongen. En ik had daar meteen vast. Maar ja, het water was zo sterk dat ik me nergens aan kon vasthouden. Ik had haar nog altijd vast. Ze hebben ook onder water gegaan. En ik weet niet hoe ver of hoe lang. Maar daarna werd ik geraakt door een balk die uit het water stak. Ik heb nu mijn 1 arm kunnen vastgrijpen. Ik had Rosa nog altijd vast met de andere. Mm-hmm. Maar dan kwam er nog een grotere vloedgolf. En is uit mijn handen gegleden. Ik ben het water uitgeklommen, maar ik zag haar niet meer. En dan is ze 3 dagen later, 7 kilometer verder langs de rivier teruggevonden, verdronken. En ja, in dezelfde overstroming zijn er nog 40 andere mensen verdronken in België, 180 in Duitsland. En Rosa was een klimaatactivist. Die overstromingen waren veroorzaakt door de klimaatcrisis. En daarom hebben we besloten om een campagne op te richten, Climate Justice for Rosa. Om echt iedereen te doen begrijpen wat de klimaatcrisis is. Het gaat niet alleen over die cijfers en statistieken. Dat is belangrijk, maar het gaat om mensen. Elke dag sterven er, lijden er mensen aan de gevolgen van de klimaatcrisis. En het is heel erg belangrijk dat iedereen dat weet. En dat er daarom ook actie wordt ondernomen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk het feit dat je jouw vriendin Rosa verloor als startpunt genomen om door te zetten als klimaatactivist. Want je was het al, je was 14 en was je al zo bewust bezig met het klimaat?
1: Ja, ik ben naar elke klimaatmars daarvoor geweest. Niet als iemand die van voor in de mars stond, maar ik ging altijd met mijn vrienden in het midden van de mars. Maar toen was de klimaatcrisis voor mij meer iets van ijsberen, van misschien ook het verre zuiden, maar ik besefte nog niet helemaal wat de klimaatcrisis er betekende. Maar natuurlijk na het ongeval waar Rosa is verdronken, heb ik echt besloten dat ik wou meer klimaatactivist worden. Ik wou ervoor zorgen dat haar dood niet voor niks is geweest.
0: Ja.
1: En ervoor proberen zorgen dat er niet ontelbaar meer mensen zoals haar moeten sterven.
0: Ja, maar je hebt ook wel de grootsheid gehad om het niet alleen maar, zeg maar, rond het verdriet wat jij meemaakte te bundelen, maar ook echt de politiek aan te spreken en het land aan te spreken. En het lijkt ook gelukt, hè?
1: Ja, ik doe mijn best. Ik denk dat er ook al een paar dingen zijn veranderd de afgelopen 5 jaar, wat heel goed is. Er moet meer veranderen. Maar bijvoorbeeld, we hebben campagne gevoerd om van 15 juli, de dag van de overstromingen, de herdenkingsdag voor de slachtoffers van de klimaatcrisis te maken. Echt en daarom die slachtoffers te eren door actie te nemen, om ervoor te zorgen dat er niet ontelbaar meer zijn. En dat is ook gelukt. We hebben een resolutie gemaakt en we hebben die gecreëerd door het Belgisch parlement en ook het Europees parlement. Dus echt een officiële herdenkingsdag voor alle slachtoffers wereldwijd.
0: Ja.
1: En
0: wordt er ook, wordt er in jouw land ook echt iets met in het land gedaan, zeg maar. Dus zodat je kunt voorkomen dat die stromen ontstaan. Mm-hmm. Wordt daar aan gedacht? Want nu hebben we het alleen over een herdenking. Maar je moet natuurlijk ook actie ondernemen op een bepaalde manier.
1: Ja, de herdenking, meestal wordt ze eigenlijk genegeerd. Maar dan dit jaar doen ze toch niet stilte, waar ik wel tevreden om ben. Maar natuurlijk, er moet actie wel ondernemen. Maar het probleem is, nu is het overal in het nieuws. Die hittegolven, ja, de bosbranden. Maar we zijn het snel vergeten. Dus daarom hebben we ook besloten om een monument te maken in Brussel. Net naast de Europese instituties. Want er is actie nodig. Nu meteen, want elke dag sterven er mensen. Ik denk, in België zijn er 1700 mensen gestorven in de hittegolf. Duitsland 5700. Frankrijk nog veel meer. Mm-hmm. Dat is toch hallucinant. Ik snap niet waarom niet gewoon allemaal in actie schieten. Ik snap niet waarom de politiek geen kritisch uitroept en zegt, we gaan nu dit oplossen. Want er sterven zoveel mensen en toch gebeurt er niet wat er moet gebeuren.
0: Maar dit is natuurlijk ook wel misschien een verschil gevoelsmatig voor mensen. Ik zeg niet dat ik het mee eens ben. Maar het verschil tussen of iemand overlijdt omdat hij in een golfstroom terechtkomt, zoals jouw Rosa overkwam, of dat iemand op leeftijd is en niet zo goed tegen de hitte kan. Zijn dat alle twee, voor jouw gevoel, klimaatslachtoffers?
1: Tuurlijk. Als er een terroristische aanslag is en er is iemand die eigenlijk de week een week later ging sterven, zeggen we niet van, het is oké, ze gingen toch sowieso sterven. Nee, die mensen zijn vroeger gestorven. Die mensen hebben geen afscheid kunnen nemen. Misschien waren ze al verzwakt, maar denk ook aan alle baby's die zijn gestorven, die hun leven niet kunnen leiden. Dat is toch even afschuwelijk.
0: Ja, in Nederland, ik spreek jou er nu over als Vlaming, maar in Nederland hoorde er eigenlijk bijna niets over die herdenkingsdag, terwijl het een Europees besluit was, hè, in 2023 om die dag in het leven te roepen. Hoe komt dat, denk jij?
1: Ik denk dat Europa meer hun best moet doen om de dag populair te maken en ook in elk land ceremonies organiseren. Want ik vind ook, ik kan een probleem pas oplossen, aanpakken, als je echt erkent wat het probleem is, dat er slachtoffers vallen, dat het gaat om veiligheid. Dus daarom hoop ik ook om volgend jaar ook een herdenkingsceremonie te kunnen organiseren in Nederland, om iedereen bewust te maken van die klimaatslachtoffers, maar ook daardoor actie af te dwingen.
0: Ja, klopt het dat je nu 19 bent of zo? Je was 14 toen het gebeurde?
1: Ja, ik ben nu 19.
0: Ja, dat is een beetje een stomme vraag, maar wat wil jij worden? Omdat je zo vroeg een klimaatactivist lijkt of het je beroep is.
1: Het is ongeveer wel mijn beroep. Ik ga ook nog naar de universiteit, maar halftijds, om het toch te kunnen combineren met mijn activisme. Maar ik weet niet wat ik later wil worden. Ik wil eigenlijk gewoon blijven klimaatactivist te zijn. Mijn organisatie Climate Justice for Rosa uitbouwen. Maar ik zie wel wat er gebeurt. Ik wou vroeger eigenlijk altijd diplomaat zijn. Ik ben nu niet meer zeker. Maar soms zie ik mezelf wel een beetje zoals de klimaatdiplomaat.
0: Ik denk dat je nog steeds een diplomaat bent op een heel ander terrein alleen. Dat je dit diplomatiek heel goed aanpakt.
1: Dank u.
0: Ja, en nog heel even, ben ik benieuwd, er zijn dus plannen voor een monument. Mm-hmm. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat in Brussel? Is dat op de plekken waar wat gebeurd is?
1: Het gaat in Brussel zijn, naast de Berlaymont en de Raad, zegt de Europese instituties. Daarnet naast gaan we een groot monument maken van minstens 5 bij 5 meter... met allemaal steenlagen die elk jaar vertegenwoordigen, met dan daarin gegraveerd alle klimaatrampen die zich in dat jaar hebben plaatsgevonden en ook hoeveel mensen daar zijn gestorven, om echt altijd een soort permanente retuige hebben van de klimaatslachtoffers, net naast de instituties, zodat na de zomer, eens dat waarschijnlijk veel mensen al zijn vergeten wat er nu aan het gebeuren is, dat iedereen het nog weet. En dat is ook een plek waar elke wereldleider voorbij komt, iedereen die iets te zeggen heeft over het klimaat, passeert daar. Dus dat ze elke dag worden geconfronteerd met die klimaatslachtoffers en weten waarom ze actie moeten nemen.
0: Benjamin, je hebt er goed over nagedacht. Een mooi plan. Ik wens je daar veel succes mee. Dit gaat nog wel even duren, denk ik. Hè? Dankjewel, Benjamin van Bunderen-Robberechs. Een beladen duel morgen. De halffinale morgen tussen de aartsrivalen Engeland en Argentinië. Beide landen troffen elkaar al 5 keer op een WK. Engeland won er 3, Argentinië 2. En morgen treffen landen elkaar dus weer in Atlanta om 9:00. We hebben net de eerste halffinale gehad. Ik ben eerlijk gezegd door de onrust vlak voor de uitzending even kwijt. Maar volgens mij heeft Frankrijk met 2-0 verloren. Klopt, hè? Hoor ik. Ja. We hebben uit beide kampen, zal ik maar even zeggen, een gast uitgenodigd. Correspondent Fleur Lansbach volgt de aanloop naar de wedstrijd in Engeland. En Jelle Baars houdt als oud-correspondent in Buenos Aires de vinger aan de Argentijnse pols. Goedenavond, Jelle. Om met jou te beginnen. Waarom zijn de Argentijnen zo gebrand op een overwinning op de Engelsen?
2: Ja, goedenavond Wilfried. Nou, dat heeft natuurlijk sportieve redenen. Het zijn altijd hele belangrijke wedstrijden als ze elkaar tegenkomen. En er gebeuren altijd dingen in die wedstrijden. Maar de echte lading zit hem in de politieke achtergrond.
0: Ja.
2: In 1982 vochten de Engelsen en de Argentijnen de Falklandoorlog uit. Of de Malvinasoorlog, zoals dat in Argentinië wordt genoemd. Ja, in 1982 werd die oorlog eigenlijk gestart door de dictatuur die op dat moment echt op zijn retour was. Was alle legitimiteit verloren. En die wilde het volk eigenlijk herenigen achter een gemeenschappelijke vijand. En dat was Engeland, want Engeland hield die eilanden al sinds 1833 bezet.
0: De Falklands.
2: De Falklands. Nou, die oorlog werd een gigantische mislukking voor de Argentijnen. Die werden binnen 2 maanden door de Engelsen met superieure wapens van de eilanden afgeschoten. Maar wat bleef was eigenlijk de haat tegenover de Engelsen en dat zij die eilanden nog steeds bezitten. Dus daar kwam eigenlijk de echte lading. En daarna ontmoetten ze elkaar voor het eerst 4 jaar later, ja, in 86 in Mexico. En die wedstrijd was eigenlijk een soort revanche voor de, ja, Argentijnen.
0: Maar dat is Argentijnen, die hebben zich daar gewoon mee gevoed, zeg maar, met die

0: door Jelle. Maar hoe ligt het verleden wat dat betreft in Groot-Brittannië?
1: Ja, hier noemen ze het dus de Falkland Islands. En dus terwijl het in Argentinië een andere naam heeft. Maar daar zie je dus al de frictie. Dat zien ze hier als Brits overzees gebied. De mensen die daar wonen, die voelen zich Brits. Die stemmen in een referendum ook dat ze... zeer duidelijk en consequent stemmen ze dat ze Brits willen zijn en dat ze Brits bestuur willen. Vandaag was ook nog wel even ter sprake, omdat Britse minister Yvette Cooper, die zei vandaag nog, omdat er door fans, Argentijnse fans, worden er liedjes gezongen over die eilanden en dus de aankomende wedstrijd. En toen zei ze ook nog even dat het de soevereiniteit van die eilanden absoluut niet ter discussie staat. Die oorlog die speelde zich af in de tijd van Margaret Thatcher. Nou, een hele beroemde premier natuurlijk hier in dit land. En toen Argentinië die eilanden had bezet, toen heeft zij dus echt een enorme Britse oorlogsvloot gestuurd om ze terug te claimen. En dat lukte inderdaad vrij overtuigend. Die overwinning die riep wel veel op, veel vaderlandsliefde in dit land. En er zijn overigens trouwens 255 Britse militairen bij om het leven gekomen, wel bij... Maar haar optreden van Thatcher, dat bevestigde eigenlijk nog meer haar reputatie als die Iron Lady, hè, die ontzettend sterk.
0: Maar daarna kregen de Britten toch een tik op hun kop. Want ze verloren die wedstrijd in 86 met de Hand of God van Maradona, met een hensbal notabene. Dat moet zoveel woede hebben opgeroepen. En dat gaat van vader op dochter, van moeder op zoon, zou ik maar zeggen. Of niet?
1: Nou, dat is inderdaad, of ze zag gezegd, nog steeds traumatisch. Ja, nee, zeker. Nee, dat is een heel beladen wedstrijd geweest voor de Britten nog steeds. Dus inderdaad, Maradona die dan met zijn hand dat de bal in het doel tikt. En de scheidsrechter die het niet ziet, dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Want je hebt nu natuurlijk niet...
0: De VAR.
1: Ja, precies, die VAR-techniek. Maar
0: er waren toen al... Ik zag laatst die beelden alweer. Je zag echt een aantal spelers van Engeland achter die scheidsrechter aanhollen. Die hadden het natuurlijk van dichtbij gezien.
1: Ja.
0: Maar hij was niet te vermeuren.
1: Nee, onverbiddelijk. En dat had je dus inderdaad. Dus die Hand of God, wat vervolgens Maradona ook nog toegeeft gegeven als van, nou, het was een beetje mijn hoofd en het was ook een beetje de hand van God. Vervolgens kwam er nog een dramatisch moment met David Beckham in 98. Die had een akkefietje met de Argentijnse speler Simeone. Nou, ook heel beroemd moment. Beckham wordt vervolgens van het veld gestuurd met een rode kaart.
0: Ja.
1: Omdat hij een soort trapbeweging maakte. Simeone
0: naaiden een kaart aan, zoals dat heet.
1: Ja,
0: rode
1: precies,
0: kaart.
1: Ja.
0: Geel werd rood, hè, toch?
1: Ja, nou, dat inderdaad. En dat leidde tot strafschoppen. Engeland verloor. En dat werd eigenlijk nog steeds, wordt dat nu omschreven als het moment van madness van Beckham. Dat hij dus hij verloor zijn zelfbeheersing. En,
0: ja.
1: En dat leidde ertoe dat hij van het veld werd gestuurd. Vervolgens moesten ze door met minder man en verloren ze. Nou, ja,
0: maar Jelle, hoe zijn deze wedstrijden destijds beleefd? En hoe leven die nog in Argentinië zelf?
2: Nou, die van 86 leeft enorm. Ja. De hand van God is iets minder belangrijk in Argentinië dan in Engeland. Wat daar vooral belangrijk is, is de tweede goal van Maradona. Dat is de solo van eigen helft, waar hij 6 Engelsen voorbij speelt en daarna scoort. En toen hij scoorde, zag je op de tribunes, en je hoorde ook in het commentaar, eigenlijk de lading die daar loskwam, de ontlading van die oorlog. Eigenlijk kwam alles daaruit. Dus dat is een hele belangrijke wedstrijd. Je ziet nog steeds, als die landen tegen elkaar spelen, Engelse of Argentijnse fans met vlaggen met het doelpunt van de eeuw. En dan zie je die solo van Maradona erop afgedrukt.
0: Ja.
2: En ja, die overtreding van Beckham op Simeone in Argentinië wordt gezegd. Ja, hij maakte gewoon een trapbeweging. Dus wat zitten die Engelsen aan te zeuren? Ja. Dat was gewoon eerlijk.
0: Maar kijk, ik ben nog van de generatie 74, de WK 74. Hè, en dat zat bij mijn ouders op de bank. En dat was dan Duitsland tegen Nederland. En dat leeft natuurlijk, hè, de hele oorlog. Oorlog leeft nog.
2: Mm-hmm.
0: Dat is nu al voorbij als Nederland tegen Duitsland speelt. Gaan we dat nog meemaken? Dat Argentijnen en Britten met veel plezier samen een biertje drinken en dat er niet zoveel meer wordt gesproken over waar wij het nu wel over hebben?
2: Ik denk het wel, want als ik jongere generaties Argentijnen spreek, die leven al veel minder met die Malvinas, met dat Malvinas-trauma. Je hoort ook in verschillende Argentijnse media die zeggen van jongens, moeten we niet gewoon kijken van het is een voetbalwedstrijd en daar moeten we daar niet van genieten. Nou, daar kwam een reactie op vanuit de Vereniging van Veteranen van Malvinas. Die stuurde gisteren een open brief naar het Argentijnse volk. Die zeiden, het

0: Het herdenken van de Malvina's tijdens die wedstrijd is een vaderlandslievende daad. Dus blijf dat vooral doen. Dus ja. Ook intern zie je nu dat daar toch wel een beetje discussie over bestaat. Maar ik denk, de Argentijnen kennende en hun gevoel voor dramatiek, denk ik dat dit toch altijd wel een ding blijft.
1: Ja. En hoe is dat voor de Engelsen? Wat denk jij, Fleur, hoe wordt dat nu, deze wedstrijd?
2: Ja, ik zat vandaag in de trein te kletsen met Britten en... Een man naast me die noemde het de grootst mogelijke voetbalrivaliteit die er is. Hij zei ook, trouwens iedereen begon zich met dat gesprek te bemoeien. Dat was gezellig. Maar het heeft gewoon ontzettend veel historisch gewicht, deze wedstrijd. Dat is nog steeds zo. En ook wel, dus echt wel de angst dat de geschiedenis zichzelf weer herhaalt. Dus dat er weer zo'n situatie komt waarin de Argentijnen, die staan dan volgens de Britten bekend om treiteren, best wel de grenzen op zoeken, uitlokken. Ja, they play nasty, zeggen ze hier. Ja. En dat dan een van de spelers in het Engelse team zijn zelfbeheersing verliest en dat het dus leidt tot een rode kaart of iets, een overtreding. Dus daar zijn ze best wel, daar hebben ze best wel zorgen over. Bijvoorbeeld dat Jude Bellingham dat gebeurt en dat ze een van de topspelers en dat hij dan.
1: Het zou zomaar weer kunnen. Is het overigens zo, Fleur en Jelle, jullie zitten op afstand van elkaar, maar als jullie elkaar ontmoeten, dat je dit spelletje ook samen speelt met elkaar? Elkaar een beetje uitdaagt?
0: Nou, dat zouden we wel eens moeten doen. Dat is leuk.
1: Want uiteindelijk is voetbal en politiek hoort erbij, maar voetbal en een beetje stampij maken met elkaar tijdens de wedstrijd is ook wel lekker eromheen. Al moet het ook weer een keer afgelopen zijn. Ik ga jullie bedanken en ik ga jullie een mooie wedstrijd wensen. Dankjewel, Fleur Luinsbach en Jelle Baars.

0: Nou, de rest van de tekst hoor ik nog wel een keer. Alles wat ik zoek, gezongen door Hugo de Jongere. Jong cabaretduo is er. Leon Wolrabe en Tim Kanon heten ze. Maar ze staan eigenlijk bekend als de Hokjesdenker in enkelvoud. Ze houden met hun sketches de samenleving een spiegel voor hun theatervoorstelling. We hebben niets te vieren. Gaat morgen première op het theaterfestival De Parade. In Den Haag is dat nog. Leon en Tim... goedenavond alle twee. Waarom is Hokjesdenker eigenlijk in enkelvoud, Tim?
1: Omdat wij niet... dit is het merknaam Hokjesdenker. Dus wij zijn niet persoonlijk als persoon Hokjesdenker.
0: Ja, je zou denken... Nee, oké. Okay. Ja, we hebben hier vast heel erg over nagedacht, Leon.
2: Ja, nou, dat zeker. Ja, dit is wel iets wat we vaak zeggen. Nee, we zijn geen hokjesdenkers. Soms wordt het wel nog even gezegd, maar ik vind het al heel knap dat je gewoon hokjesdenker zegt.
0: Oké, okay, wordt heel vaak met de S erachter gesmokkeld door mensen. Ja. Jullie voorstelling hebben niet kunnen zien. Dus ik zwem een beetje in de grote oceaan. Maar om even een indruk te geven, hebben we nog wel een fragment van de sketch waarbij je allebei op fatbike zitten met een trainingspak aan.
3: Hé, hey Raymond.
4: Yo, man.
3: Ik had dus gehoord dat Donald Trump naar Nederland kwam, man.
4: Wat? Dat geloof ik niet.
3: Ja, man. Ik had gewoon van TikTok, man.
4: Je kent, bro.
3: Nee, ik had op TikTok gezien, man. Niet alleen TikTok, ook gewoon gevestigde nieuwsorders.
4: Ja?
3: Zoals Rap Nieuws TV, shit gepakt.
4: Oh, dit?
3: Para TV hadden allemaal gezegd Trump komt, dus dan is het toch waar.
4: Ja, ik denk het wel, man.
3: Ai, dan kunnen we misschien met hem chillen of zo.
4: Ja, man. Ik heb een foto van hem op mijn laptop.
0: Goeie scène? Kan die beter?
2: Nou, het is geen paradescène.
1: Nee, het is geen paradescène. Dit komt uit de serie die we voor de NPO hebben gemaakt. Maar dit zijn twee gasten op een fatbike. Voor die karakters die het zijn, is het een goede scène, denk ik.
0: Ja, ja. Ja. Ik kon net in het begin van de uitzending even jullie aan. Dan heb je maar één zinnetje de tijd. Dat is ook soms genoeg. Ik zei, inspiratiebron, puntje, puntje, de mens, heb ik toen gezegd. Maar is dat ook zo? Jullie kijken gewoon naar de mensen om je heen. Je ziet mensen op een fatbike zitten. Denk, wat is dit? Je ziet een trainingspak. En dan gaan jullie mee aan de haal. Werkt het zo?
2: Ja, dat is het absoluut. Ja, eigenlijk zijn alle mensen op de wereld zijn al inspiratie genoeg om iets mee te doen. Iedereen is zo'n personage eigenlijk.
0: Maar dan heb je oeverloos veel mensen om te zien en daar wat mee te doen. Dan moet je ook nog maar weer een keuze maken, Tim.
1: Ja, dan moet je wel een keuze maken, maar dan overleg je van... ik heb dit gezien en als Leon het dan te normaal vindt... dan laten we het misschien varen.
0: Maar wat is dan normaal en wat is dan niet normaal? Maar wanneer wordt het absurd? Want...
1: Ja, dat is een goede vraag. Vaak zit ook als je gewoon heel goed luistert... wordt het vanzelf al absurd. Dus dat kan ook gewoon... wij zitten veel in de trein, we komen uit het noorden... dus dan zit je veel in de trein op en neer. Het kunnen ook die gesprekken zijn... En ik denk ook als mensen ons zouden afluisteren... dat ze daar weer een scène over zouden kunnen maken eigenlijk.
0: Ja, nee, maar er is dus ontzettend veel. Als je oren en je ogen zo openstaan zoals jij nu omschrijft, Tim... dan maalt het maar door in je hoofd, Leon. En dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Wat bepaalt dan de keuze van de scène?
2: Nou, er zijn gewoon heel veel absurde mensen. Dus mensen zeggen soms best wel rare dingen. En dat is gewoon heel grappig. En we zijn toch soms per ongeluk een soort uitvergroting van onszelf op bepaalde plekken. Soms kijken we elkaar ook aan en denken van... nou, welke kleren hebben we nou vandaag weer aangetrokken? En daar zit iets heel grappigs en iets heel universeels in.
0: Ja, maar je zegt er zijn heel veel absurde mensen. Ik denk dat er heel veel normale mensen zijn die jullie absurd... zijn gaan noemen of zo zien, Tim. Is het zo?
1: Ja, dat denk ik ook. En als je er iets, als je het groter gaat spelen of je gaat het juist erop inzoomen, dan wordt het absurd. Ik denk dat dat het is.
2: Ja.
1: En ik denk dat we dat ook proberen te doen in de voorstelling. En ook met onszelf. We vergroten onszelf ook wel uit wie we zijn.
0: Oh ja? In welk opzicht?
1: Nou ja, we verschillen best wel. Ja. Wij twee ook. Ja. Dus daarom ben ik meer, hou ik meer gewoon van. Ja, we zeggen altijd kunst en kroket. Dus ik hou meer van entertainment en. Makkelijk of gewoon gezellig met z'n allen. En Leon is wel meer de jongen op de zolderkamer die mooie dingen wil maken.
0: Oké. Okay. En waarom ga je dan niet alle twee solo?
2: Omdat het heel goed is om twee tegenpolen bij elkaar te zien.
1: Ja, en ik denk dat de kunstenaar, dat de eeuwige kunst, dan vaak is het mooie kunst en dan ziet het publiek het niet. En degene die alleen maar wil scoren, dan wordt het te snel te plat. En ik denk dat de combi juist goed werkt.
0: En vindt hij dan ook bij jullie, als jullie iets aan het maken zijn, van, hè, die twee fatbikes jongens horen nu net, vindt hij dan dus ook de discussie plaats over dat jij, Leon, daar misschien ook nog iets kunstig of iets moois in ziet of iets romantisch in ziet? En dat Tim zegt, ja, maar dit is toch gewoon alleen maar lachen? Ik maak het even heel plat nu. En dat die discussie is wat jullie zijn.
2: Ja, die discussie is ook altijd die we voeren en die we We zijn er, die ook wel weer eens terugkomt in onze voorstelling.
1: Ja, ook in de paradevoorstelling. Ik wil scoren en het voor het grote publiek. En Leon vindt het prima voor gewoon de mensen die er nu zijn om iets moois te maken.
0: Ja, want deze voorstelling lijkt ook te gaan over het genieten van succes. Dat mensen daar maar van geen genoeg van kunnen krijgen in deze tijd.
2: Ja, het etaleren van succes.
0: Waar en zie je dat aan nu?
2: Ja, social media, dat is al één ding. Maar ook gewoon dat als je met je vrienden op het terras zit, dat ze al een foto maken met voorbedachte raden die ze straks gaan delen op hun social media. En dat, ja, dat is een interessante ontwikkeling.
0: Ja, is dat dan normaal of is dat absurd, Tim? Wat je nu omschrijft.
1: Maar ik denk dat het normaal is geworden, maar eigenlijk is het heel absurd. Ik heb dat ook met LinkedIn. Dan denk ik, ja, is dit normaal of is het eigenlijk heel absurd? Dat ik denk, oh ja, deze berichten en deze toon. Ik denk toch dat, ja, soms zou je er wel eens in tegenaan willen schoppen.
0: Maar probeer je dan altijd in het reinen te blijven. Op een gegeven moment komen mensen bij jullie ook dingen tegen. Ja, maar wacht even, jullie zijn geen haar beter.
2: Dat zijn we ook niet.
1: Nee, we gaan hier ook op LinkedIn over praten. Over dit interview.
2: Beste netwerk, we waren net live op Radio 1.
0: Ja, precies. Ja, je gaat dit ook weer gebruiken. Ja. Ja, zo kwam ik. Ik moest natuurlijk even wat materiaal zoeken voor jullie. Ik ben even op Insta gegaan. Dat doe ik dan ook. En toen zag ik, als jullie dan zeggen, ja, mensen zijn te veel bezig met hun succes. Ik zag wel dat jullie met grote letters, hoofdletters schreven, 4 sterren in de Volkskrant. Soms met hoofdletters dacht ik van, zijn ook gek op succes deze twee.
2: Nou, ja, mag ook wel een keertje.
1: Nou, maar dat is wel de ironie, denk ik ook. Dat we uiteindelijk zelf ook, ja, we kunnen er ook niet aan ontkomen. Nee. Ja, het kan wel. Maar ik denk dat we, nou, dat, ja, ik vind het wel prettig om te doen, ja.
2: Af en toe, met mate.
0: Ja. Nou, jullie gaan nu die voorstelling. We hebben niets te vieren. Wat is er niet te vieren?
2: Er is zoveel niet te vieren. En sommige mensen hebben ook niets te vieren. En dan wil je zo graag iets te vieren hebben. Dus dan ga je wel weer op zoek naar dat succes.
0: Oh, dan moet je succes gaan zoeken om iets te vieren te hebben. Je kunt ook tevreden zijn met je leven en zeggen, ik ben blij met een boterham.
1: Ja, daar, ja, dat zei je vandaag heel mooi. Ja. Jij zegt van, ja, sommige mensen hebben niets te vieren en dat is ook oké.
2: Ja.
0: Ja. Nou, kortom, je hebt mensen heel lekker gemaakt. Leon Oralrabe en Tim Kanon samen De Hokjesdenker spelen vanaf morgen op het theaterfestival De Parade in Den Haag. 3 keer op een avond, jongens. Het is heel warm in die tent. Ik wens je er heel veel succes mee.
2: Dank je wel.
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Ik heb hier helemaal niks te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
2: Dokter Keldrenko.
1: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet wordt voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
1: De Italianen willen het niet, hè?
4: Je hebt 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
1: Hallo?
4: Ja, echt absurd.
0: Avrotros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Ster. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: NPO Radio 1.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in Westkom Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in Westkom Thuis. Alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025 met de Nederpop All-Stars. Het Haags Beat Festival 2025, zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Kwal, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS-journaal.